0: 178.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Mil van de Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3:00.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo en ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 4:00.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: 6 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. Bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Ach, wat lekker, hè? The Electric Light Orchestra met All Over the World. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is more, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege woensdagochtend. The Big Day. Het is vandaag 30 september. Han, heb jij... Ik zei Han, ik bedoel Anne.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat wel eens mis.
1: Dat hangt niet uit 1 letter.
0: Ja, wel belangrijk, hè. En in sommige talen hoor je hem amper. Maar goed, heb jij je pubquiz spieren een beetje getraind al?
1: Helemaal.
0: Ja?
1: Ja.
0: Jij hebt helemaal...
1: Ik ben alleen maar aan het puzzelen.
0: Nee.
1: Hele tijd.
0: Echt?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Jij bent erbij voor redactie en productie. En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Ja, vandaag is de grote NH Pubquiz dag.
1: Mm-hmm.
0: Vanavond gaan we het vieren in Zaandam. En ik heb mij laten vertellen dat er een beperkt plekje misschien nog wel te regelen valt.
1: Ah.
0: Ja, maar echt, het zijn er een paar.
1: Oké, en wat moet je daarvoor doen dan?
0: Nou, ik kreeg gisteren echt niet boos appje, maar wel een heel concreet appje.
1: Van?
0: Ja, van de hele productieafdeling.
1: Oké, en wat stond erin dan?
0: Ja, ik pak het er even bij, want ik wil het niet verkeerd zeggen. Het was heel serieus.
1: Het klinkt nu als een VIP-pakket namelijk.
0: Nou, nee, zo erg is ook niet. Even kijken. Mochten jullie nog oproepen, we hebben nog beperkt plaatsen. Dus het zijn echt de laatste plaatsen.
1: Oh.
0: De garantie dat je erbij past, is er niet. Proberen kan altijd via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Altijd proberen.
0: En de hoofdprijs is ook bekendgemaakt gistermiddag.
1: Ja.
0: Wat gebeurt? Ongelooflijk. Heb je gehoord?
1: Superleuk.
0: Heb je al gehoord, Lies?
1: Nee, wat is het?
0: Een privé ballonvaart voor het winnende team. Ja.
1: Over Noord-Holland.
0: Ja.
1: Over je eigen gemeente misschien
0: ja,
1: wel.
0: Ja, boven Noord-Holland.
1: Wat? Vet ja, leuk.
0: Dat is toch gaaf?
1: Ja.
0: En ook spannend.
1: Maar ik kan dit dus winnen.
0: Jij kunt dit winnen.
1: Ja.
0: Jij kunt dit winnen.
1: Jij niet, toch?
0: Nee, ik kan dit niet winnen.
1: Oh, dat is wel balen.
0: Nou ja, maar ik ben wel vanavond de baas van de quiz. En gisteren in een vergadering...
1: Wat betekent dit?
0: Nou, dat ik ook de quiz al in mijn mail heb zitten.
1: Oh, weet je het al?
0: Ah, ik weet het al.
1: Oh, en zit je toevallig ingelogd op die computer in jouw mail?
0: Misschien
1: loeren.
0: Nee hoor, dat ga je helemaal niet doen. Ik ga hem elke keer afsluiten als ik heb gaan plassen of zo. Dan dat je er niet bij kunt.
1: Ik ga zo even kijken.
0: Ik ga straks in mijn verzonden mail kijken.
1: Ik zou bij mijn team gaan.
0: Nee, ik zou niet
1: zou
0: bij Anne.
1: Ja,
0: jij krijgt helemaal geen antwoorden hoor. Helemaal
1: weet jij niet.
0: En aan nieuws.nl/samenzijn, je kunt er nog bij.
3: Goedemorgen, goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Goed.
3: Heb je goed kunnen slapen, lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is 19 graden, doe normaal.
3: Goedemorgen, goedemorgen, het is allemaal gezellig.
0: Zeg dat.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor het
0: nu. Zometeen lekker krantenkoop quizzen, maar eerst nieuwe muziek van Taylor Swift.

0: Bee Gees met Jive Talking.
1: Krantenkop. Quiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om je woensdag mee te beginnen en je week mee door midden te hakken, dacht ik zo. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Bewoners zijn hondenpoep zat en komen met opvallende oplossing... jeukpoeder.
1: Kop 2.
0: Aan deze hardloopwedstrijd mag je alleen meedoen als je roodharig bent.
1: Kop 3.
0: Haai zit vast in het kanaal bij Zuid-Koreaanse stad en trekt 600.000 bezoekers. Nou, een van deze 3 is dus niet waar, maar welke is dat vandaag, hè? Alles voor die eer van de ontbijttafel is het vandaag. Kop 1. Bewoners zijn hondenpoep zat en komen met opvallende oplossing, jeukpoeder. Aan deze hardloopwedstrijd mag je alleen meedoen als je roodharig bent, kop 2. Of is het kop 3? Hij zit vast bij kanaal in Zuid-Koreaanse stad en trekt 600.000 bezoekers.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar laat je het weten voor de eer van de ontbijttafel is het vandaag. Kopie 1, kopie 2 of is het kopie

0: McLeod met Substitute.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Hè. Het is voor mij ook woensdagochtend voor rustig gaan beginnen, uiteraard.
1: Kop 1.
0: Bewoners zijn hondenpoep zat en komen met opvallende oplossing. Jeukpoeder.
1: Kop 2.
0: Aan deze hardloopwedstrijd mag je alleen meedoen als je roodharig bent.
1: Kop 3.
0: Hij zit vast in kanaal bij Zuid-Koreaanse stad en trekt 600.000 bezoekers. Nou goed, één van deze drie is dus niet waar. Laten we eens even gaan kijken welke dat is vandaag. Ik begin bij kop 3, John, Ramon en Co. Helaas voor jullie. Deze is gewoon wel waar. De haai die vastzit in dat kanaal bij het Zuid-Koreaanse stadje daar. De haai heet Bukang.
2: Oké.
0: Ik weet niet waarom ze hem naam gegeven hebben, maar prima. Het is een koperhaai van 3,5 meter lang. Het is in een kanaal dat in de stad loopt. Waarschijnlijk is hij een prooi gevolgd en daar zit hij dan nu.
2: Oh.
0: Ze hebben 2 dagen geprobeerd om hem terug te krijgen naar zee, maar dat is nog niet gelukt. Er komen nu heel veel mensen kijken in dat park.
2: Ja, zou ik ook doen.
0: Ja, dit snap ik ook wel. Ja, oké. Ik zou ook.
2: Heb je ooit een haai gezien?
0: Kleintjes wel, ja. Klein, maar klein.
2: In de dierentuin bijvoorbeeld?
0: Nee, maar aangespoeld op het strand of zo.
2: Oh, dat heb ik ja?
0: Gezien. Ja.
2: Oh.
0: Ja, maar zo klein dat je niet denkt van oeh, hier ga ik het water niet meer in.
2: Dat is gewoon een steur stiekem.
0: Ja, precies. Ja, maar nee, wel haai. Goed, dan gaan we naar kop 2. Helaas voor Jan, Monique, Lidie, Cynthia en Jeannette. En helaas voor iedereen die niet roodharige was. Want dan mocht je niet meedoen. Het was echt een hardloopwedstrijd. 800 mensen renden 5 kilometer. En je moest rood haar hebben. Maar een pruik mocht ook.
2: Oh,
0: ja.
2: Toch leuk.
0: Ja. Ik vind het een beetje slap. Ja, ik vind het een beetje slap verhaal. Maar goed, prima. Doe lekker. Zet de pruik op.
2: Gezellig, toch?
0: Ja. Allemaal mix meer dingetjes bij elkaar. Die zou wel gewonnen hebben trouwens.
2: Dat denk ik ook.
0: Goed, gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 1. Bewoners zijn hondenpoepzak zat en komen met opvallende oplossing. Jeukpoeder. Nee, €50 als je het opruimt.
2: Oh.
0: Wat? Het is in Venlo. Je kunt sparen voor een cadeaubon. Elkaar aanspreken werkte niet. Er is een spaarkaart. Als mensen het opruimen krijgen ze een compliment en een sticker. 4 stickers is een cadeaubon van €50.
2: Wow.
0: De gemeente heeft ook geld beschikbaar gesteld. En nou, leuk allemaal.
2: Wauw.
0: Het is toch krankzinnig dit.
2: Ja.
0: Hier heb je €50 als je iets normaals doet.
2: Toch jammer.
0: Je hebt je veters gestrikt. Ja. €50.
2: Nou, goed. Zou jij dat dan ook doen?
0: Van €50?
2: Ja, nou ook van andere mensen.
0: Nee, gadverdarrie. Nee? Is dat het idee?
2: Nou, ook. Dat je dat maar ook een sticker.
0: Stop de muziek. Is dat het idee dat je dat van andere mensen dan gaat zitten doen?
2: Van je eigen hond en van andere honden. En
0: oh,
2: van andere
0: nee.
2: Mensen. Ja, dan krijg je ook een sticker. Toch?
0: Oh ja, dat zal dan wel, ja. Gadverdarrie, wat een vies idee.
2: Zou je dat niet doen?
0: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Goed, zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar Christian, Frank, Arnold, Paul, Gerrit, Els, nog een Els, Frederik, Joke, Rodi, Marcel, Gea, Koos en Kim.
1: De krantenkopquiz.

0: half zeven in Amstelveen is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel gemeenten in Noord-Holland blijven optreden tegen mensen die permanent op vakantieparken wonen. Ondanks een oproep van het kabinet om daarmee voorlopig terughoudend te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Die minister wil bewoners meer zekerheid geven en eind dit jaar afspraken maken over permanente bewoning. Maar gemeenten zoals Den Helder, Schagen en Opmeer blijven handhaven. Al verschilt de aanpak wel per gemeente. In Nederland wonen zeker 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Voor sommigen is dat een van de weinig betaalbare woonmogelijkheden. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol, waarin nieuwe afspraken worden gemaakt tegen geluidshinder en het aantal vluchten. Zo moet het aantal vluchten omlaag naar maximaal 478.000 per jaar. Ook komen er minder nachtvluchten en moet de geluidsoverlast afnemen. Pro en de Partij voor de Dieren vinden dat de plannen omwonenden te weinig helpen. Er zijn ook twijfels over de juridische houdbaarheid van de nieuwe afspraken. Amsterdam wil snel duidelijkheid over een stilgelegd onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. In de stad kampen veel mensen met een ernstige crackverslaving, terwijl er voor deze groep nog geen geregistreerd medicijn is. De Amsterdamse wethouder Alexander Scholtens maakt zich grote zorgen om het besluit over om het onderzoek stil te leggen, zegt hij.
2: We hebben in deze stad mensen met een zware crackverslaving en we hadden eigenlijk nooit een effectieve behandelmethode, zoals we dat wel hebben met methadon voor mensen met een heroïneverslaving. Ja, totdat er nu dexamfetamine in zicht was. En dat is eindelijk een veelbelovende methode. Alleen dat onderzoek naar die inzet is opeens gestopt. Daar maken we ons grote zorgen over.
1: Amsterdam vraagt de minister om voor 1 november met de betrokken partijen om tafel te gaan. Ook wil de gemeente snel afspraken over andere medicijnen voor deze groep. Van de meeste datacenters in Nederland is niet duidelijk hoeveel water en stroom ze gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Datacenters gebruiken veel stroom en water, bijvoorbeeld om servers te koelen. Toch geven veel bedrijven die belangrijke informatie niet, terwijl dat wel verplicht is. In Noord-Holland staan nu 67 datacenters. En dat aantal kan de komende jaren groeien naar 92. En een bijzondere lunchgast gistermiddag in een brasserie in Weidewormer. Niemand minder dan voetbalicoon Zlatan Ibrahimovic schoof eraan voor de lunch samen met een vriend. Medewerkers herkenden de Zweedse oud-profvoetballer eerst niet en vroegen zich echt af of hij het wel echt was. De zoon van Zlatan, Maximilian, speelt sinds kort bij AZ, dat naast het café traint. Na de lunch ging Zlatan natuurlijk nog even op de foto met personeel.
0: Oh, dat was echt charmant. Toch?
1: En jij stuurde een foto door in onze groepsapp.
0: Ja, dat klopt. Ik kwam deze foto tegen via. Ik ken die plek goed. Het is ook vlak richting het hockeycomplex van de kids en dergelijke. Dus ik heb daar zelf regelmatig een broodje gegeten en dergelijke.
1: Maar je was er gisteren zelf niet?
0: Ik was er zelf niet, omdat ik het niet wist natuurlijk.
1: Ja?
0: Ja, nee, ik was er zelf niet. Maar ik heb wel wat mensen die er werken en zo. En ik kwam opeens die foto tegen. Ik dacht, potverdorie, het is toch ongelooflijk. Slaat dan in dat kleine cafeetje daar op de hoek.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik zou hem niet herkennen.
0: Nee, zou je hem niet herkennen? Nee. Oh, ik zou Zlatan wel herkennen, hoor.
1: Ja?
0: Ja, die zou ik zeker wel herkennen.
1: Niet zo gek.
0: Nee, maar die zou ik wel herkennen, hoor. Ja.
3: Je bent nu one handshake away, hè?
0: Ik ben one handshake away, inderdaad, ja. Het is een best wel een gezellige foto ook. Hij staat er niet op alsof je echt niet op de foto wil. Had ook gekund.
3: Ja.
1: Nee, maar hij ging natuurlijk even bij zijn zoon kijken. Hij is natuurlijk apetrots waarschijnlijk.
0: Oh, ja, lief. Daar ga ik wel vanuit. Foto is te zien op de site, hè? Mocht iemand hem willen zien en dan pas kun je geloven dat hij er echt gestaan heeft. Ik denk dat ik binnenkort op diezelfde plek ook een foto ga maken van mezelf.
3: Ja, leuk.
0: Ja.
3: We gaan alleen maar op de grond liggen kijken of hij nog een keer komt.
1: Ja. Nou, meer nieuws en deze foto dus in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lisa. Heb je nog het weer ook, hè?
1: Ja, opnieuw een zonnige en warme dag. De dag begint droog, vrij zonnig. Vanmiddag gaat de zon volop schijnen en wordt het maximaal 27 graden. Vanavond iets meer wolken.
0: Ja, want vanavond bij de pubquiz gaan we de herfst aftrappen, had ik bedacht.
1: Ja, nou, het weer werkt mee.
0: Ja, dan wel. Want ik hoop ook op regen. Maar dat horen we later wel, of dat echt nog komt.
1: Van Jan.
0: Ja, dankjewel, jongens.

0: Roxy Music met Love is a Drug.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar bloementeler Bert in Heemskerk. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het in de kas met dit weer? Dit is toch alleen maar warm, warmer en nog warmer, of niet?
2: Ja, maar in de kas heb ik nog geen werk. Ik ben lekker buiten aan het werken.
0: Ja, dat is dan ook wel weer fijn. Maar is er nog wel een beetje te doen zo met die... Je had hier toch niet op gerekend, neem ik aan, zo'n najaar?
2: Nee, dat is... De planning loopt ook een beetje te hard allemaal. Want ik ben nou bijvoorbeeld bloemen die ik morgen had moeten snijden. Die ik gepland heb voor 1 oktober. Die zijn al 2 weken geleden gesneden. Dus dat gaat allemaal heel hard.
0: Ja, die liggen dan nu ergens koud te liggen of zo?
2: Nee, die zijn al in de winkel. Die zijn alweer op. Die zijn alweer in de kliko, denk ik.
0: Oh, dus het gaat gewoon heel snel eventjes allemaal?
2: Ja, het gaat allemaal hard. Het is veel te warm eigenlijk, ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar heb je dan nog wel genoeg productie staan?
2: Ja, er staat nog, want ik zaai altijd heel veel van die bloemen. En dan zie ik wel wat er van komt de laatste maand. Die wordt altijd... die kan ik dan meestal wel weggooien.
0: Ja.
2: Maar dat staat er allemaal nog heel netjes bij. Dus ja, van dat is het wel een voordeel.
0: Oh, dat is eigenlijk prima allemaal.
2: Ja, geen hagel, geen wind. En de temperatuur is gewoon hoog. Dus ja, dan gaat het...

0: allemaal door.
1: Ja, het blijft gewoon groeien. Maar misschien had je gehoopt dat je tegen deze tijd al wat rustiger vaarwater zou zitten dan.
0: Nou ja, financieel niet hoor, maar het is lekker geld. Maar,
1: ja, dat is ook weer zo. Als het allemaal goed doet, moet je er ook gewoon van genieten uiteraard.
0: Ja.
1: Is het wel te doen dan om hierna dan weer... Want je gaat hierna dan toch wel weer de kas in, of werkt het niet zo?
0: Ja, ik heb in de kas ook staan, maar die gaan ook wel aan door. Dus dat wordt in november, hoop ik, dat die goed zijn. Dus
1: ja.
0: Dat is dan wat te reguleren met die ramen open en dicht, maar
1: Je gaat het wel merken allemaal.
0: Ja, dat lukt wel. Maar buiten is het gewoon, de temperatuur is een beetje extreem warm nou.
1: Ja, het is wel een beetje heel veel van het goede. Ook met die nachtelijke temperaturen natuurlijk. Alles blijft ook maar doorgroeien.
0: Ja, dat vanochtend ook. Loop je met die zin naar buiten, toch? Als dat hoort in september niet meer.
1: Nee, dat is echt niet de bedoeling inderdaad. Nee, want ik zat er net even te kijken. Toen ik wegreed vanuit Westzaan was het 19 graden. Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk om 5 uur 's ochtends.
0: Nee, want zaterdag gaat de ijsbaan in Haarlem ook open. Dat kun je niet meer voorstellen.
1: Nee. Oh, is dat waar, joh? Gaat die dan al open? Ja. Voor de mensen die dat niet weten, jij bent fanatiek schaatser natuurlijk ook altijd geweest. Heb jij dan ook al wel weer zin in het seizoen als het nog zo warm is buiten?
0: Ja. Ik heb altijd wel zin om te schaatsen. Ik heb van de zomer ook veel geschilderd, want het was natuurlijk ook ideaal weer. De weg was droog. Ja. Nat kan je niet schilderen. En dat hebben ze bij IJs en Schielen, op Kees Jongert hier in Skerk, zo'n mooie baan. Nou, daar werd volop gebruik van gemaakt. Dus van dat is het ook wel weer heel mooi.
1: Oh, dat is goed. Oké. En nou, jij hebt eigenlijk gewoon een topjaar als ik het zo hoor.
0: Ja, qua temperatuur en weer en het werk is hartstikke leuk.
1: Ja, hartstikke mooi. Heb je nog doelen voor het schaatsen ook dit jaar dan eigenlijk? Ga je nog proberen een wedstrijdje mee te pakken of zo?
0: Nee, daar ben ik al jaren mee gestopt. Nee, maar ik hoop eigenlijk nog eens een tochter rijden de Bijlandspolder tocht of zo. Dat zou wel leuk zijn. Maar,
1: ja. Daar kunnen we alleen maar... Als we zo'n zomer gehad hebben, Bert, tenminste, ik weet niet hoe jij erin zit, maar ik voorzie niet dat het heel gauw een heel koude winter gaat worden. Jij wel?
0: Nou, de temperatuur is gemiddeld altijd een beetje hetzelfde. En we hebben nu zo hoge temperatuur gehad, dus het moet wel, als het gemiddeld goed uit moet komen.
1: Je bent toch echt een man naar mijn hart, hoor, op dit vlak, Bert. Want het is ongelooflijk. Ik ga helemaal hierin mee met jou. Het is zo lang zo warm geweest. Het moet wel heel koud worden.
0: Ja, want gemiddeld is altijd...
1: Gemiddeld is altijd hetzelfde.
0: Het scheelt geen 10 graden.
1: Nee. Dus. Oh jeetje, je hebt helemaal gelijk. Het wordt hartstikke koude winter.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo dat je nog naar de Weissensee wil of iets dergelijks?
0: Nee, want dan heb ik alweer sneeuwballen te krijgen.
1: Ja, dan moet je natuurlijk gewoon weer werken. Ja, dat snap ik ook wel weer. Goed, wat staat er voor vandaag nog op de planning?
0: Nou, ik heb vanmorgen nog een beetje koud. Het is nu nog koud. Het is koud. Koud, relatief koud. Heb ik de bloemen gesneden en die staan in de koelcel. En daar ben ik aan het bossen en help ik de hele dag te kunnen bossen.
1: Ja, precies. En is dat ook alleen maar in de koelcel werken nog dan vandaag?
0: Nee, ik heb ze om ze een beetje vast te houden. En haal ik een rekker uit en die ga ik bossen. En als die leeg is, dan pak ik de volgende rekker.
1: Ja, doe ze weer terug. Door. Ja, precies. Oké, hartstikke goed. Ik zal je niet langer van je werk houden dan, Bert. Je moet ervoor zorgen dat iedereen weer mooie bloemen op tafel kan hebben. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
0: Met veel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de

0: Rod Stewart met Young Turks. Ja, spannend. Als je hem wil zien, het kan nog aan.
1: Ja?
0: Rod Stewart, 28 mei staat hij in Ziggo voor de allerlaatste keer.
1: Oh.
0: Tenminste, daar gaan we vanuit. Dat heeft hij gezegd. Hij doet nog één keer een afscheidstourneetje en dan is het klaar. Rod Stewart.
1: Ook wel goed, hè?
0: Kaarten kopen.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl. Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
3: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerlijkgewaard.
4: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
5: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels tegen geluidshinder en het aantal vluchten voor Schiphol. Maar houden die regels juridisch wel stand? Dat is de vraag. Amsterdamse jongeren drinken minder alcohol tijdens het uitgaan, maar het gebruik van 3-MMC en ketamine neemt toe. En het was de warmste zomer in jaren en ook nu is het nog heel warm, maar eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
10: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
9: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
11: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
9: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
13: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
12: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
27: De ontbijttafel
28: met Pieter Kok.

0: Simply Red met Stars. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege woensdagochtend. Maar behalve vroeg is hij ook... bokheet, jongens. Met een t-shirt naar buiten lopen. Dat is echt belachelijk.
1: Heb ik gedaan.
0: Ik zie het. Anne, jij bent hier voor... Oh, volle naam. Voor een dagje productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: En Lisa er ook. Voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Zijn er mensen die jouw naam afkorten tot Lies? Vast wel.
2: Zeker.
0: Ja.
1: Wat is jouw bijnaam?
2: Mijn bijnaam?
1: Ja.
2: Nee, alleen Lies.
0: Ook niet Lie. Mensen die echt heel lui zijn.
2: Liza Minnelli.
1: Nooit gewoon.
0: Nee. goed jongens, het moment is daar. We zijn een beetje de herfst in aan het duiken. Want, ga ik zo meteen aan Jan vragen. Maar ik heb mij laten vertellen dat vanaf morgen... eindelijk die temperatuur wat naar beneden gaat.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Gelukkig.
0: Daar hoop ik ook wel een beetje op. En Ann, bij jou in de straat is het nu een beetje een gekke dag.
2: Ja.
0: Speciaal vandaag is een beetje een gekke dag.
2: Mm-hmm, maar wel een leuke dag.
0: Want ze zijn begonnen, want het is dus vandaag bijna 30 graden, weet ik veel. 25 graden plus. Maar bij jou?
2: Hangt de kerstverlichting al. Zo blij mee.
0: Oh, ja, jij vindt dat echt gezellig, hè?
2: Ja, ik vind dat zo gezellig.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, het is niet bij jou binnen deze kerstverlichting.
2: Nee,
0: maar dit is gewoon de straatverlichting.
2: Ja, de straatverlichting. Maar ik vind het dus wel mijn kerstverlichting.
0: Stiekem. Dat snap ik. Dat snap ik.
2: Ik had gisteren ook vrienden overvoer. Ik zei, jongens, wat vinden jullie van mijn kerstverlichting? Zeiden, dit is niet jouw kerstverlichting. Het hangt pal voor me aan. Dit is mijn kerstverlichting, vind ik.
0: Ja, dat snap ik dus heel goed.
2: Zo blij mee.
0: Ik heb ook een tijdje in het centrum van Amsterdam gewoond. En dan was elke kerstverlichting toch wel jouw kerstverlichting.
2: Ja, vind ik. Toch?
0: Ja, in de Klerkstraat kan ik me opeens herinneren. Daar hing ook wel eens wat volgens
2: mij. Wat had je dan?
0: Gewoon een studentenkamer, hoezo?
2: Nee, wat was je kerstverlichting?
0: Ja, nee, ik zit even te denken of er nou iets aan de lantaarnpaal hing. Of dat er. Nee, maar daar rij je ook trams doorheen, hè? Dus dat is altijd een beetje lastig met de kerstverlichting.
2: Oh ja.
0: Moet het, ja.
2: Maar jongens, kerstverlichting in september, ik kan dat echt niet aan, hoor.
1: Nee,
2: dat is een pepernoot in mei. Doe normaal.
0: Nee, maar wacht eventjes. Het is 30 september. Morgen is het 1 oktober.
2: Ja, en dan... ik wil pompoenen en soep en... Ik ga toch geen pompoenen ophangen?
1: Wat?
2: Je gaat toch geen pompoenen ophangen?
1: Je kan toch je tuin versieren met pompoenen?
2: Weet
1: je,
2: hebt geen tuin.
0: Ja, nee,
2: en het wordt toch donker?
0: Leuk.
2: Dan is het toch gezellig? Ja, ik vind het echt leuk. Wat mij betreft hadden we het vorige maand ook al gemogen.
0: Nou, nee, hallo. Je kunt ook wel overdrijven.
2: Nee, absoluut.
0: Nee, maar je bent ook straks blij als het weggaat. Want dan weet je dat het weer voorjaar is. Maar gewoon überhaupt het ritme erin, dat is al fijn. En als ze dan weer komen en dat ze dan met dat bakje omhoog gaan... Met die kerst, dat is toch een mooi moment.
2: Ja, dat was leuk. Ik heb even gezwaaid.
0: Ik wou net vragen, heb je gezwaaid?

0: Fleetwood Mac met Don't Stop.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, even opletten als je vandaag in Medemblik bent. Want misschien zie je hem wel rijden, de zogenaamde tegeltaxi. Koos Brouwers van de gemeente Medemblik, die weet precies wat het is. En ik heb hem aan de lijn. Koos, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Hoe ziet hij eruit, die tegeltaxi?
3: Nou, eigenlijk gewoon als een vrachtauto met zo'n knijper eraan en die haalt dan de tegels op.
0: Ja, want daar gaat het over, hè. Hij haalt tegels op die allemaal de tuinen uit moeten.
3: Precies. Ja. Hoe meer, hoe beter.
0: In het kader van een Nederlands kampioen tegelwippen, dat is iets wat een tijdje geleden, een aantal jaar geleden volgens mij, hè, in het leven geroepen is. Maar wat is dat dan exact en maakt Medemblik ook kans op de winst?
3: Wat het is, een soort van ludieke actie, een landelijke actie, waarbij inderdaad zoveel mogelijk tegels uit de tuinen vandaan moeten gewit worden. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen, letterlijk en figuurlijk. En ja, Medemblik gaat niet echt voor de winst. We zijn een wat kleine gemeente en we hebben ook veel landelijk gebied waar tegels niet meteen een probleem zijn. Dus wij doen mee om het goede voorbeeld te laten zien.
0: Ja, precies. Om gewoon ervoor te zorgen dat we met z'n allen eens een keer een tegeltje minder in de tuin neerleggen.
3: Zo is dat.
0: Ja, want waarom is zo'n tegelrijke tuin nou een slecht idee?
3: Nou, het water wat normaal gesproken in de grond trekt, dat gaat stromen. Dat betekent dat er minder water in de ondergrond kan komen om een appeltje voor de dorst te vormen. Dus het verdroogt in de ondergrond en het water dat gaat stromen. Als het heel hard regent, dan kan het serieuze problemen gaan veroorzaken.
0: Ja.
3: Dus je kunt het water zelfs ook in huis krijgen, doordat het niet tijdiger weg kan komen.
0: Nee, precies. En vroeger maakten we nog wel eens een straatje met allemaal kleine steentjes en dergelijke. Dat is nog wel enigszins te doen, hoor. Maar vooral die grote tegels. Hè. Je hebt tegels van een meter bij een meter tegenwoordig.
3: Ja, bijvoorbeeld. En dan het liefst ook nog de voegen dichtkitten, zodat er echt geen plantje het in zijn hoofd haalt om daar te gaan groeien.
0: Ik vind er ook nooit zo gezellig uitzien. Jij wel, Koos?
3: Nou, nee. Niet echt.
0: Het ziet er een beetje uit een soort van crematorium of zo, voor mijn gevoel altijd. Je hebt van die mensen die noemen dat dan een onderhoudsarme tuin of iets dergelijks. En dan denk ik, aan me nooit niet.
3: Ja, ja, maar ja, goed. Sommige mensen die hebben zelf niet het idee dat ze groene vingers hebben. Dus misschien uit een soort van gevolg, ja. Dat ze dan zeggen, nou, laat ik dan mijn tuin maar helemaal dichtgooien met tegels.
0: Ja.
3: Maar het warmt natuurlijk ook enorm op in de zomer. Dat hebben we in de afgelopen maanden wel kunnen merken.
0: Exact, want het is allemaal lachen en allemaal lekker onderhoudsarm. Maar als jij met je barbecue daar wil gaan staan en het is buiten 30 graden plus, dan is het in zo'n tuin helemaal niet te harden natuurlijk.
3: Ja, dan word je zelf ook bijna gebarbecued.
0: Ja, ja, nou, dus wordt het toch nog een crematorium uiteindelijk. Hoe zit het met jouw tuin zelf, Koos? Heb jij een tuin?
3: We hebben een tuin, ja.
0: En ben je hebt wel iets van een terrasje, toch, neem ik aan?
3: Jazeker. Ja, we zijn ook gewoon mensen.
0: Ja, maar wel ook veel groen dus.
3: Absoluut, ja. We hebben veel tegels weggehaald en daar ook een moestuin voor in de plaats gemaakt. We vangen regenwater op in een grote voorraad om ook in de zomer nog een appeltje voor de dorst te hebben.
0: Ja.
3: En we laten het water van ons terras in een gootje verdwijnen dat uiteindelijk eindigt in een hoop grind in de grond. En dat water, dat zakt er dan in. Dus dat komt nooit in de riolering.
0: Nee, oké, precies. Dat loopt niet meteen weg.
3: Nee.
0: Nee, oké, wat goed. Heb je nou ook nog een ultieme tip voor mensen die bij dit gesprek denken van, ja, ik kan wel wat tegels wippen, maar wat moet ik ervoor in de plaats doen dan? Of wat is verstandig om te doen? En welk percentage zal ik dan wel tegels doen en wat niet?
3: Ik ken natuurlijk niet de situatie van iedereen, maar iedere tegel telt. Dat is één. Al kun je maar een paar tegels wippen en daar een plantje voor in de plaats zetten, of een lage bodembedekker, dan heb je al winst. De verhouding is wel het liefst dat je meer dan 1/3 van je tuin niet bedekt hebt.
0: Oeh, dat vind ik nog heel schappelijk. Ik zou zeggen 1/3 wel bedekken, toch? En 2/3 niet.
3: Ja, sommige tuintjes zijn natuurlijk ook heel klein tegenwoordig.
0: Ja, nee, dat
3: en
0: is ook zo. Ja.
3: Dan kun je natuurlijk ook niet van mensen verlangen dat ze het maximale eruit halen. Maar ook dan helpt het mee om te zorgen dat er voldoende water in de grond komt. En dat het niet allemaal naar plekken gaat waar je het niet wilt hebben.
0: Nee, exact. Zoals in de riolering, dat is gewoon zonde. En vandaag ga je tegels dus kwijt aan die tegeltaxi. Loopt het een beetje storm? Zijn er veel aanmeldingen geweest?
3: Ja, wij hebben meer aanmeldingen dan eerdere edities van het NK Tegelwippen. Wij gaan echt vandaag honderden tegels inzamelen. En dat is wel een succes voor mij, denk ik.
0: Ja. Wat gebeurt er met die tegels eigenlijk? Gaan die gewoon ergens op een hoop en worden daar weer nieuwe tegels van gemaakt?
3: Ja, dat zou kunnen, dat laatste. Ze gaan inderdaad op een hoop. En waarschijnlijk komen ze terug als een vorm van wegfundering op een plek van ergens in Nederland.
0: Ja, zodat we gewoon wel... We moeten wel gewoon met de 130 over de snelweg kunnen rijden. Dat mag
3: ja, dat is een andere discussie.
0: Ja, daar ga jij niet over, gelukkig.
3: Ze worden wel hergebruikt, dus ze worden gerecycled. Maar laten we zeggen dat ze niet hoogwaardig een nieuwe bestemming krijgen.
0: Nee, precies. Het wordt een soort puinachtige ondergrond worden er zo gebruikt.
3: Ja, precies.
0: Nou, hartstikke mooi als we ze maar uit de tuin halen en ervoor zorgen dat we weer wat meer water doorlaten richting de bodem, want dat is veel beter.
3: Dat.
0: Dank dat we mochten bellen. Koos Brouwers van de gemeente Medemblik.

0: krijg nog een appje van Sylvia Monique. Die zegt, ja, de buren die stofzuigen hier altijd het kunstgras.
1: Wat?
0: Dat doen mensen. Ik wist niet dat mensen dat deden.
1: En waarom zou je dat doen?
0: Dan word ik schoon van.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
13: Ik ben Liesbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
14: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7:30 in Den Burg, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol, waarin afspraken worden gemaakt tegen geluidshinder en het aantal vluchten. Zo moet het aantal vluchten omlaag naar maximaal 478.000 per jaar. Dat zijn er 20.000 minder dan nu. In het debat ging het er stevig aan toe.
18: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
19: Dat is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
2: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
17: Er komen ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. Amsterdamse jongvolwassenen laten alcohol vaker links liggen bij het uitgaan. Dat lijkt goed nieuws, maar het gebruik van 3-MMC en ketamine neemt juist toe. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar middelengebruik van de Hogeschool van Amsterdam. Vooral onder jongeren die al drugs gebruiken wordt 3-MMC populairder. Lachgas wordt juist bijna niet meer gebruikt. Onderzoekers zien daarnaast meer gebruik van vapes en snus onder mbo-studenten. Opnieuw zijn er vannacht twee auto's in brand gevlogen in de Zaanse wijk Poelenburg. Vorige week gingen er in dezelfde buurt al 3 auto's in vlammen op en was er een explosie. De politie onderzoekt of de branden zijn aangestoken. Of de incidenten van de afgelopen weken met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk. Het was de warmste zomer in jaren. En ook nu is het nog heel warm. Maar de eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen. De kosten zijn flink omhoog gegaan door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
7: Het heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend. Nog niet. Maar als het dan volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zitten we in een andere situatie, denk ik.
17: Sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent hoeven af te breken. Dat scheelt zo'n 150.000 euro. En de Kinderboekenweek gaat vandaag van start. Het thema dit jaar is Spot aan en draait om verhalen, fantasie en lezen. Schrijver en presentator Miljuska Meulens maakte het Kinderboekenweekgeschenk Terug naar de Schoenenboom. Het gaat over een jongen, Leon, die elke zomer het eiland bezoekt waar zijn oma woont. In de Openbare Bibliotheek Oosterdok in Amsterdam begint vandaag een speciaal kinderboekenfestival met onder meer theater en workshops.
16: Oh, dat was gezellig, toch? Kinderboekenweek?
17: Ja.
16: Ik heb wel positieve herinneringen aan van
17: ik
16: vroeger.
17: Ook.
16: Ja, was altijd wel heel gezellig. Ik moet wel zeggen dat het thema met daarbij waar het om draait, daar heb ik wel nog een puntje bij.
17: Want?
16: Jij zegt net, het thema dit jaar is spot aan. Leuk, ja. Snap ik. En draait om verhalen. Het gaat over boeken. Fantasie, het gaat nog steeds over boeken. En, hou je vast, lezen. Ja, hier is over nagedacht hoor. Hey. Hier is echt even tijd in gaan zitten.
17: Is toch leuk? Je kan toch helemaal de fantasie de vrije loop laten?
16: Dat snap ik, maar dat de kinderboekenweken draait om lezen... ja, dat snap ik nog wel, ja. Dat hoef je er niet bij te vertellen.
17: Ja.
16: Dat vind ik een beetje, toch?
17: Ja.
16: Ja, dat vind ik echt weer iemand die achter een bureau heeft gezeten om iets te bedenken.
17: Misschien zijn het strips.
16: Oh ja, nee, oké.
17: Strips uitgesloten.
16: Ja, strips uitgesloten van de kinderboekenweek.
17: Zonder tekst uitgesloten.
16: Oké. Okay.
17: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Zie Lisa echt zo kijken van, kerel, laat me met rust. Snap ik wel. We gaan naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen.
14: Dag Pieter, goedemorgen.
16: Ben jij op vakantie geweest? Jan, had ik dat even niet door en was je gewoon weg, hè?
14: Ja, dat klopt.
16: Heb
14: ja.
16: je het lekker gehad?
14: Ja, het was niet zo mooi weer, maar goed, ja, je vermaakt je altijd wel hè, met vakantie. Ja.
16: Mag ik vragen waar je geweest bent?
14: Creta.
16: Ah, echt waar. Het was niet zo mooi weer op Creta.
14: Ja, dat klopt.
16: Het was hier hartstikke lekker hoor.
14: Ja, ja, met name de laatste dagen.
16: Maar zonder gekheid, viel het een beetje tegen? Viel het in het water? Was er echt veel nattigheid?
14: Nou, er zijn wel periodes geweest dat het flink geregend
16: echt
14: heeft.
16: Echt waar, joh.
14: Nou. Maar dat, ach, weet je, dat neem je voor lief, want het eiland heeft het gewoon nodig.
16: Ik wou net zeggen, dat heb je dat ook de hele tijd lopen roepen tegen iedereen? Nou, het had ook wel nodig, hè, hier.
14: Ja, dat kun je wel zien.
16: Goed, Jan, laten we het over het weer in Noord-Holland gaan hebben. Hoe staan we ervoor op dit moment? Het was vanochtend helder toen ik hier naartoe reed, in ieder geval.
14: Ja, dat is nog steeds het geval. We zien wel al geleidelijk iets meer bewolking verschijnen van het zuidwesten uit. Maar al met al vanochtend nog behoorlijk wat zon, afgewisseld door wat bewolking. En ja, toch een behoorlijk hoge temperatuur al. Aan de kust 19 graden, elders 17 tot 18. Dus met andere woorden, ja, het is zeer uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Het wordt weer een warme dag.
16: Ja.
14: Met temperaturen die op veel plaatsen gaan uitkomen op zo'n 23 tot 24 graden. Wellicht in het Gooi 25 en in oostelijk Nederland 28 tot 29 graden. Dat zijn echt extreem hoge waarden voor deze tijd van het jaar. Ja.
16: Is dit eerder voorgekomen? Gaan we weer records breken, dat soort toestanden?
14: Ja, gisteren was al een datumrecord. Hè. Dat is bijna onontkoombaar. De beeld had ruim 25 graden. In Eindhoven werd het bijna 29 graden.
16: Ja.
14: Overigens kwamen de buien gisteren wel na forse regenval in de nacht. Hè, met onweer.
16: Ja.
14: Want op veel plaatsen is toch wel meer dan 20 millimeter gevallen.
16: Oh.
14: Hier en daar zelfs rond de 25 millimeter.
16: Ik zat dus wel even recht overeind in mijn bed inderdaad gisternacht nog een keertje.
14: Ja, maar overdag dus veel zon en dus die bijzonder hoge temperaturen. En vandaag dus ook weer warm. Maar vanmiddag zien we wel geleidelijk aan, Pieter, de bewolking verder toenemen. Heeft te maken met een langgerekt koufront. Vanuit, uitzonderlijk is misschien zwaar aangezet, maar wel een behoorlijk diepe depressie op de oceaan ten west-noordwesten van Ierland. En het koufront kan aan het eind van de middag hier en daar al wat regen veroorzaken. Zeker een storing die nog voor het front uitloopt. En dan vanavond neemt de kans op buien toe. Ook de komende nacht vallen er enkele buien in het oosten met onweer. Bij ons lijkt dat mee te vallen. Toch een beetje slag om de arm nog. Blijft nog warm met temperaturen boven 15 graden in de nacht. En dan morgenochtend in eerste instantie nog een buienkans. Maar later op de ochtend en in de middag dan breekt de zon weer door. En dan wordt het zo'n 20 tot 21 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten.
16: Kijk, dus morgen is het even meteen een ander gevoel, denk ik.
14: Ja, ja.
16: Of het daarna nog meer herfst wordt, daar gaan we het zo meteen over hebben.
14: Ja, gaan we doen.
16: Tot zo.
14: Tot zo.
16: Zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Bij Dingen met Dario na Earth, Wind & Fire met Let's Groove.

0: Weet weinig mensen. Ik heb het achtergrondkoor gedaan voor Sascha met If You Believe.
1: Ben je dat nou?
0: Nee.
2: NH. Ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Only If You Believe.
1: Ja, I believe wel, denk ik.
0: Oké, mooi zo.
1: Ik ga het wel leuk vinden.
0: Jongens, gaan serieuze zaken doen. Het is namelijk precies net helemaal 19:15 geweest. Dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger, die gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. 2 stuks kunnen van jou zijn als je me vertelt waar Dario het hier over heeft.
5: Ik eet deze graag met een uitje.
0: Ik eet deze graag met een uitje. 088-850-5152. Waar heeft hij het over, onze Dario?
5: Ik eet deze graag met een uitje.
0: Ik eet deze graag met een uitje. Ja, kan natuurlijk van alles zijn, maar hij eet deze graag met een uitje. 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen Pieter, met Anja.
0: Anja, goedemorgen.
6: Ik denk een haring.
0: Een haring, goede optie. Even kijken. Het is geen haring. Oh,
6: nee.
0: Balen, Anja. Nee, het is wat anders.
6: Jammer.
0: Volgende keer beter.
6: Fijne dag.
0: Jij ook, doei.
5: Ik eet deze graag met een uitje.
0: Ik eet deze graag met een uitje. Het is geen haring. Het is iets anders. Wat is het wel? Bellen doe je met 088-850-5152 om erachter te komen of je het goed hebt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen Pieter, met Frank.
0: Frank, wat denk je dat het antwoord is?
7: Ik dacht een frikandel.
0: Een frikandel, eens even kijken. Oh, het is ook geen frikandel. Wel de goede denkrichting hoor, volgende keer beter.
7: Oké,
0: doei Frank. Hoi. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hi, met Annemiek.
0: Hi Annemiek, wat denk je dat het antwoord is?
8: Knakworstje.
0: Knakworstje met een uitje, eens even kijken.
8: Ja, lekker.
0: Ja, wel lekker, maar het is niet goed.
8: Ah, jammer.
0: Volgende keer beter.
8: Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen, met Corrie uit Heemskerk.
0: Corrie uit Heemskerk, vertel.
9: Kapucijners.
0: Kapucijners met een uitje, even kijken. Nee, het zijn ook geen kapucijners. Wel lekker. Trouwens, lang niet gegeten. Ja, dank voor het bellen, Corrie.
9: Graag gedaan. Doei, doei.
5: Ik eet deze graag met een uitje.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Hi, met Maria.
0: Maria, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
10: Een hotdog.
0: Een hotdog, eens even kijken. Nee, het is ook geen hotdog. Ah, ja, ja.
10: Jammer.
0: Dag, Maria.
10: Doei.
5: Ik eet deze graag met een uitje.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Ben ik aan de beurt?
0: Jij bent aan de beurt. Met wie spreek ik?
11: Goedemorgen met Mike Spreukje.
0: Mike, vertel.
11: Ik denk een patatje speciaal met een uitje.
0: Patatje speciaal met een uitje. Zou kunnen. Eens even kijken. Nee, is ook geen patatje speciaal. Balen.
11: Weer niet. Nou, nee. Fijne dag dan.
0: Ja, dankjewel, mazzel Mike. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Goedemorgen met Greet.
0: Greet, wat denk jij dat het antwoord is?
12: Broodje tartaar.
0: Broodje tartaar, ook goede optie. Even kijken. Nee, is het ook niet. Nee, jammer. Dag Greet.
12: Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Ja, goedemorgen met Tineke.
0: Tineke, wat denk jij dat het is?
13: Nou, ik denk een hamburger.
0: Je denkt
13: een
0: hamburger, even kijken.
5: Hamburger.
0: Hey Tineke, dat is helemaal goed.
13: Nou, dat is leuk.
0: Een hamburger is ja, wat hij graag met een uitje eet. Het is ongelooflijk, maar hij vindt het lekker. Ja. Eet je ook graag een hamburger met een uitje, ja?
13: Nou, wel een hamburger, maar geen uitje.
0: Geen uitje? Nee, dat hoeft ook niet, hoor. 2 kaarten voor het Zuiderzeemuseum zijn helemaal voor jou. Wie ga je meenemen, Tineke?
13: Nou, bedenk je.
0: Ik heb geen idee.
13: Mijn echtgenoot.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik ook wel. Veel plezier samen.
13: Oké, dankjewel, hoor. Fijne dag.

0: Zo. Grace Jones met La Vie en Rose. En heb je al zoveel paniek gehad, krijg je dit.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Short die zich mag gaan bemoeien met een quiz. Dat gaat helemaal mis natuurlijk.
4: Hoezo?
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, hoezo?
0: Nou, omdat jij gewoon een stuiterbal bent. En wordt er gewoon gekkigheid, denk ik.
4: Ja, hoezo bedoel je? Ik ben er vanavond ook bij.
0: Ja.
4: Hoe zijn de vragen? Zijn ze moeilijk? Jij weet ze al.
0: Ja, ik weet ze. Ik heb ze binnen. Ja. En ze zitten in mijn mailbox.
4: Doe er één. Doe
0: het is
4: één.
0: Niet makkelijk. Doe het is niet één. Makkelijk.
4: Doe er eens één. Hij moet er wel in voorkomen. Dan weten we of we vanavond geluisterd hebben natuurlijk.
0: Nee, ik ga dat niet zeggen.
4: Hoezo niet? Ik kan toch eentje doen? Eentje voor de sfeer. Voor de sfeer.
0: En wanneer was de slag bij Waterloo?
4: Ja, lang geleden.
0: Ja, dat telt klopt.
4: Dat?
0: Ja hoor, is goed.
4: Ja, oké. Okay. Want jij gaat ze controleren allemaal, of niet? Ja?
0: Nou ja. Ja. Ik geloof wel, ik zag wel ergens dat ik allemaal taken heb en zo.
4: Ja, je hebt heel veel taken. We zorgen ervoor dat je in ieder geval wat te doen hebt vanavond, toch?
0: Ja, exact. Het wordt gewoon leuk.
4: Ja, het wordt leuk. Nog een dikke 12 uur. Dan komt de eerste vraag uit jouw mond. En dan zitten we natuurlijk in de Museum of Humanity. Dat is in Zaandam. En ik ga vast eens even kijken hoe daar de sfeer is. En of er een beetje... Of we al aan het opbouwen zijn. En of er plekjes zijn waar je stiekem misschien nog even kan kijken in een encyclopedie. Of iets dergelijks. Ik ga even kijken wat het daar allemaal in houdt.
0: Ja, en er zijn een paar laatste kaarten nog beschikbaar. Hè, via nhnieuws.nl/samenzijn. Ik heb gisteravond niet echt een boos appje gekregen van productie. Maar wel een appje zo van we kunnen echt niet garanderen dat de mensen er nog bij kunnen. Maar mocht je nou toevallig nog, hè, weet je wel zo, op die manier.
4: Ja, ja. Oh, zo ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dus hoeveel kaarten hebben we nog over dan?
0: Nou ja, dat is niet gezegd tegen mij. Oh. Maar het ging echt om een paar plekken.
4: Oh, een paar plekken. Dat is niet veel.
0: Nee.
4: Plekken is niet veel.
0: Nee, maar dus misschien als je even kunt kijken... daar als je straks bent of er buiten nog wat stoelen staan... dan kunnen we misschien...
4: dat is natuurlijk een idee. Ja, oké. Ik kijk wel eventjes zo.
0: Oké. Tot zo.
2: De ontbijttafel.

0: uittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
10: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
11: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
12: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Veel gemeenten in onze provincie blijven handhaven tegen permanente bewoning op vakantieparken, ondanks de oproep van het kabinet om terughoudend te zijn. In Lambertsgraag kampen inwoners bijna 2 weken na een grote brand bij een vermoedelijk drugslab nog altijd met stank en klachten, zoals keelpijn en hoofdpijn. En in de Zaanse wijk Poelenburg zijn vannacht opnieuw 2 auto's in brand gevlogen. Vorige week waren er al meerdere autobranden en een explosie in de buurt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
17: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
16: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
18: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
16: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical.
0: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
23: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
24: Honda, the power of dreams.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
26: De ontbijttafel
27: met Pieter Kok.

0: Hall & Oates met Your Kiss is on my list. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend. Die weer knijtertje warm wordt vandaag. En ook bokheet inderdaad. En dat voor 30 september. Ongelooflijk. Anne is bij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Lisa er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
1: Goedemorgen.
0: En jongens, eerder dan dat ik het zelf door had, hadden de honden door dat wij een egel in de tuin hebben.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Leuk.
0: En ik voelde een soort van trots en ook een soort van angst. Want ze is een enorm beest.
1: De egel?
0: Een gigantische egel.
1: Hoezo?
0: Ik heb nooit zo'n grote egel gezien. Het lijkt wel een aardvarken of ik weet niet precies.
1: Geen bever.
0: Het is, ja, dat zou ook kunnen.
1: Is zwanger?
0: Dat zou ook nog wel eens kunnen, inderdaad. Dat er allemaal baby-egeltjes zijn binnenkort. Maar ik heb er een in de tuin. En toen zat ik opeens te denken. We hebben natuurlijk vaker de egelopvang aan de lijn gehad. Ja. En dergelijke. En we hebben heus al gehoord wat voor tips je nodig hebt. Je moet je bladeren laten liggen. Nou is dat geen probleem bij mij in de tuin. Want dat doe ik graag. Mm-hmm. Dingen laten liggen. Maar je moet ook niet de hele tijd overal een soort van doorlopende schutting hebben. Zodat ze ook zeg maar van tuin naar tuin kunnen komen. Wordt er wel gezegd. Toen dacht ik, ja, hij zit daar nu in de buurt van een schutting. Moet ik nou nu daar opeens een gat in mijn schutting gaan maken? Daar heb ik niet zoveel zin in.
1: Nee, maar hij is toch ook in jouw tuin gekomen? Hij komt toch ook in een andere tuin?
0: Ja, dan komt hij ook wel weer weg, zou je zeggen, inderdaad.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en ik denk ook dat als ik een gat in de schutting moet gaan maken waar hij doorpast...
1: Ja.
0: Dan ben ik echt helemaal een flinke zaag nodig ook.
1: Moet je gewoon een deur inzetten.
0: Ja, maar gewoon deur inzetten, ja. Met een bel en een slot erop.
1: Maar wat vonden je honden van die egel?
0: Ja, heel spannend.
1: Wilden ze aanvallen?
0: Nee, niet echt. Ze gingen er niet naar een hap of iets dergelijks. Maar ik moest ze wel wegsturen, want ze vinden het wel heel interessant.
1: Ja, snap ik. Ja. En geen melk geven, hè?
0: De honden of de... Nee, de egel geen melk geven.
1: Nee,
0: kattenbrokjes. Maar dat ga ik ook zeker niet doen. Want wat denk je dat mijn honden ook wel lekker vinden?
1: Oh.
0: Precies.
1: Ja, maar die honden moet je even opsluiten. De tuin is nu van de egel, toch?
0: Nou.
1: Ja, kom op.
0: Nee.
1: Tuurlijk.
0: Nee, we moeten gewoon naast elkaar kunnen leven.
1: Ja, maar dat kunnen jouw honden dus schijnbaar niet.
0: Wel.
1: Nee.
0: Wel.
1: Toch?
0: Ze kunnen ze heel goed. Ze kunnen prima zo naast de egel leven.
1: Maar dan eet ze wel dat eten op. Gaat die egel wel dood, hè?
0: Hoezo? Nee, ik ga de egel helemaal geen eten geven.
1: Hoezo?
0: Oh, hij heeft geen eten. Heb je gezien
1: uit?
0: Hoe groot die is? Hij is zo groot als 3 andere egels bij elkaar opgeteld. Hij heeft echt niks nodig, deze egel. Eten geven. Wees maar op dieet. Nee, wonderen. We gaan het over de pubquiz hebben, want ik kan nog wel wat tips gebruiken als quizmaster.

0: Elvis Presley met Return to Sender.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het is zover. Vanavond is de grote NH pubquiz. Ik heb daar heel veel zin in. Maar ik ben nog nooit echt zo in een zaal quizmaster geweest. Ik vind het een beetje spannend. Ik ben gewoon een leek eigenlijk in het grote pubquiz meesterschap. Hoe word je eigenlijk een goeie? Ik mag bellen met, ik kan toch wel zeggen, de crème de la crème van het vragen stellen. Met het mes op tafel host Sjoerd van Ramshorst. Sjoerd, goedemorgen.
3: Nou, wat een aankondiging zeg.
0: Ja, maar come on. Ik moet daar gaan staan met mijn goede gedrag. En ik moet dan ook nog een beetje die coole quizmaster zijn.
3: Ja. Heb je het goed voorbereid?
0: Ik heb wel de vragen al doorgenomen. Is dat, ben ik dan al gewend of moet ik meer dan dat?
3: Nee, dat is hartstikke goed. Dat is het belangrijkste, volgens mij. Ja. Dat je een beetje weet waar je het over hebt.
0: Jij bent de presentator van een van de langstlopende kennisquizzen van Nederland. Met het mes op tafel is al op televisie. Hou je vast sinds, weet jij het ook?
3: 95.
0: Echt waar? Ik heb hier 97 staan. Maar
3: 97. Ik dacht 95. Nou, dat kan kloppen. Maar ieder lang.
0: Wat is nou de charme van een goede kennisquiz?
3: Nou, wat ik het leuke vind aan het mes op tafel is dat er een twist in zit. Dus bij het mes op tafel zit er een bluff-element in. En daardoor wint niet altijd de slimste aan tafel, omdat je ook kan bluffen. En dat vind ik eigenlijk altijd het mooiste, als mensen ook nog goed weten te bluffen. En dat is best wel moeilijk, omdat je niet heel veel tools hebt om te bluffen. Je kan bij ons een paar keer verhogen, maar er zit wel een maximum aan. Dus je kan ook niet volle bakken inzetten, zou ik maar zeggen. Maar dat maakt het wel nog extra leuk. En ik denk dat het belangrijk bij een goede pubquiz is dat de vragen ook gewoon goed zijn. Dat het, ik vind altijd de beste vragen als je het idee hebt van, hey, die weet ik, terwijl je me eigenlijk helemaal niet weet.
0: Nee.
3: Dan krijg je het antwoord en denk je, die wist ik helemaal niet. Maar dan heb je wel het gevoel dat je heel erg mee hebt gedaan. Bij een pubquiz vind ik dat heel belangrijk. Ja. Dat je dan toch het gevoel hebt van, ik doe mee. Terwijl als je een hele stoffige statistieke vraag krijgt of zo, dat je denkt, die weet ik sowieso
0: kan
3: niet.
0: Dit wordt toch alleen maar gokken.
3: Ja. Nou, als je überhaupt al kan gokken, snap je? Dus als je überhaupt al geen antwoord kan formuleren, dan
0: is het niet leuk.
3: Nee, als dat vaak gebeurt tijdens een quiz, dan haak je af.
0: Ja. Afgelopen maandag was het zover, toen startte er een nieuw seizoen met het mes op tafel op televisie. Hoe heb jij je daarop voorbereid? Ben je dan ook inderdaad goed bezig met de vragen en dergelijke? Heb je met de redactie overleg? Hoe gaat zoiets?
3: Ja, dus ik krijg, de redactie maakt alle vragen, dan krijg ik die door. En die neem ik dan door en dan heb ik soms nog wel opmerkingen bij. Of ik denk van dit is een vraag volgens mij die helemaal niemand weet. Dan hebben we het daarover en dan sparren we daarover en dan veranderen we soms nog wat dingen. En vervolgens, ik verdiep me natuurlijk gewoon een beetje in de achtergrond van die vraag. Dat je niet voor verrassingen komt te staan. Maar het wil ook wel eens dat we tijdens de uitstelling nog een beetje overvallen worden, dat iemand toch een antwoord geeft waarvan je denkt, dat zou best wel toch nog eens goed kunnen zijn.
0: Ja,
3: daar hebben we helemaal niet aan gedacht.
0: En dan moet je meteen als een gek als jury aan de slag waarschijnlijk.
3: Ja, dan hebben we een mooie jury in de regie zitten en die gaat daar heel snel mee aan de slag. En dan moeten we heel snel tot een antwoord komen. Ja.
0: Onder lichte paniek. Ja, jij stelt daar natuurlijk altijd de vragen, maar ben je ook wel eens onder de indruk van de kennis van de kandidaten? Dat je denkt, deze week
3: heel
0: echt zo
3: vaak.
0: Ja?
3: Heel vaak. Want we hebben best soms wel eens hele moeilijke uitzendingen ertussen zitten. Ja, ik vind dat echt ontzettend knap hoeveel mensen weten. En ook vooral zo breed. Dus van sport tot en met politiek, tot en met kunst, tot en met literatuur.
0: Maar volgens mij zit er ook een soort van, je hebt verschillende soorten kennis. Hè? Je hebt van die mensen die gewoon daadwerkelijk allerlei harde feiten kunnen onthouden. Van welke records er zijn, op welke data die gelopen zijn of gedaan zijn of wat dan ook. Ja. Maar je hebt ook mensen die weer juist gewoon een heel brede kennis hebben van grote gebeurtenissen in de geschiedenis en dergelijke. Het loopt allemaal zo door elkaar, hè?
3: Precies, en eigenlijk is dat laatste nog knapper, vind ik. Omdat het nog meer zegt misschien over het kennisniveau van iemand. Omdat sommige vragen komen ook wel vaak terug in quizzen. En ik denk dat ook de beste vragen zijn, zeg maar, die aansturen op de kennis van het tweede voorbeeld wat je noemde.
0: Ja. Vanavond ben ik dus aan de beurt. Dan moet ik er wat van proberen te maken. De NH Pubquiz die we vanavond gaan spelen tussen 8 en 10.
3: Ga je ook nog zingen?
0: Nou, dat leuk dat je het vraagt. Maar we wilden wel graag iedereen met een vrolijk gevoel naar huis sturen. Ja, dat is wel een ding, hè, bij het mes op tafel.
3: Nou ja, het hoort er een beetje bij, weet je. We zitten in een enorme kroegsetting. En in een kroegsetting pakt iemand wel zijn microfoon. En dan ben ik soms ook aan de beurt.
0: Ja. Vind je dat spannend?
3: Nou, ik vind het meer vooral leuk. En door die setting, zeg maar, maakt het ook niet uit als een keertje vals zingt. Ja, in de kroeg zingt wel eens iemand vals. Nou ja,
0: dat is dan maar zo.
3: Ja. Dat is dan maar zo. Ja, dat is een beetje de, vind ik, de charme van het programma.
0: En dan zien al die kijkers dan maar, dat is dan maar zo.
3: Ja, ik hoop dat de ruiter er dan nog in zitten bij iedereen thuis. Maar dat is toch een beetje onderdeel wat hoort bij het programma.
0: Toen jij ermee begon, want dat is nou wel een tijdje geleden, maar ook weer niet knijterlang geleden. Hè? Mm-hmm. Hoeveel jaar doe je dit nu?
3: Dit is mijn derde jaar.
0: Ja. Was jij het meteen een meester, het quizmasterschap?
3: Nou, ik vind het bij het mes op tafel best wel. De regels zijn soms best wel lastig om hoe je de quiz leidt, zeg maar. Omdat er best wel wat varianten zijn in mensen die mogen bluffen en wanneer, of ja, mensen die mogen inzetten en wanneer ze dan nog een keer mogen inzetten. Dus ik heb toen, voordat ik het zeg maar de auditie mocht doen, de screentest, toen ben ik gewoon met een paar vrienden het voor gaan spelen.
0: Oh, echt?
3: En ik heb gewoon net geld gekocht online en een paar van die belletjes. En ik dacht, als ik die screentest doe, dan moet ik dat in ieder geval helemaal in de vingers hebben. Weet je wel? Dan wil ik me kunnen focussen op de andere dingen en niet op de spelregels.
0: Oh.
3: Dus ik wil dat gewoon onder controle hebben. Dus heb ik dat gewoon een avond gedaan. En heel veel uitzendingen teruggekeken. Toen dacht ik, nou, ik weet denk ik wel redelijk hoe het in elkaar zit. En dat hielp ook enorm, want daardoor kon ik me inderdaad focussen meer op de andere dingen.
0: Ja, oh, wat goed dat je dat zo gedaan hebt. Ja, wat dat betreft zou ik het eigenlijk ook nog even een keertje moeten spelen vandaag overdag. Ik heb een enorm uitgebreid spelregelsboek en dergelijke gekregen. Maar ik raakte helemaal in paniek, want er kan natuurlijk op het einde van zo'n pubquiz kan er een soort van tiebreak ontstaan. Hè? Dan kunnen twee teams evenveel punten hebben. En vervolgens hebben ze een werkwijze opgeschreven van hoe ik daarmee om moet gaan. Nou, daar krijg ik wel echt een beetje de zenuwen van.
3: Maar waarom is dat zo moeilijk dan?
0: Nou,
3: wat staat erin? Wat hebben ze bedacht?
0: Even kijken hoor, want ik moet niet de vraag erbij noemen natuurlijk.
3: Het is niet gewoon een benaderingsvraag.
0: Ja, het is een benaderingsvraag natuurlijk.
3: Ja, okay.
0: Maar ze hebben hier gezegd van, ik schrijf een soort van, doe een getal tussen de 0 en de 100. En dan moeten ze dat gokken en ergens opschrijven. En dan moet ik het laten zien. Maar dan gaan ze het helemaal over de volgorde hebben. Want dan moet ik zeggen, het antwoord op de schattingsvraag is dit. En de teams gaan dan zelf denken of ze er dicht genoeg bij zitten. Maar ik moet wel dan het winnende team zelf bekendmaken. Dus dan moet ik zelf ook heel snel gaan zitten rekenen. Kortom, klein beetje paniek.
3: Nou, dat snap ik. Dan zou ik toch even twee dingen doen. Ten eerste denk ik, jij bent de baas en jij presenteert het. Dus leuk wat er allemaal in die draaiboeken staat. Maar uiteindelijk ben jij gewoon degene die het bepaalt. En ik zou toch even Jannie achter de bar even vragen of ze je komt te helpen om dat even voor te rekenen. Dat ze jou gewoon even doorgeven hoe het zit en wie de winnaar is.
0: Hartstikke goed. Nou, op deze manier ga ik het wel redden, denk ik. Dank dat je even wilde bellen met ons vanochtend. Sjoerd van Ramshorst, quizmaster van Met het Mes op Tafel. En veel plezier dit seizoen nog.
3: Ja, graag gedaan. En veel plezier vanavond.
0: Dankjewel.
3: Mooi dat jullie dat doen. Yo.

0: met Man I Need.
1: De ontbijttafel.
0: Het is 9:05. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook nog het uitgebreide weerbericht met Jan Visser uiteraard over of het nog een beetje herfst gaat worden. Vandaag in ieder geval nog niet. Vandaag is het bokheet. Ongelooflijk. Anne, ik ben helemaal gerustgesteld daarnet. Door Sjoerd, onze nieuwe vriend van de show. Van Ramshorst.
2: Hij was wel gewoon goede tips gegeven.
0: Hij heeft echt goede tips gegeven. Ik heb nog meer zin gekregen in de pubquiz dan ik al had.
2: Gelukkig.
0: Zometeen meer ontbijttafel naast die

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
13: Ik ben Bianca uit Naarden.
14: Ik ben Villa uit Horen.
15: Ik ben Patrick uit Bergen.
16: Ik ben Marika uit Medeblik. Thuis in heel
17: Noord-Holland. Het is 8:30. In Heemskerk is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Veel gemeenten in Noord-Holland blijven optreden tegen mensen die permanent op vakantieparken wonen. Ondanks een oproep van het kabinet om daarmee voorlopig terughoudend te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. De minister wil bewoners meer zekerheid geven en eind dit jaar afspraken maken over permanente bewoning. Maar gemeenten zoals Den Helder, Schagen en Opmeer blijven handhaven. In Nederland wonen zeker 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Voor sommigen is dat een van de weinig betaalbare woonmogelijkheden. Amsterdam wil snel duidelijkheid over een stilgelegd onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. In de stad kampen veel mensen met zo'n verslaving, terwijl er voor deze groep nog geen geregistreerd medicijn is. De Amsterdamse wethouder Alexander Schottes maakt zich grote zorgen.
19: We hebben in deze stad mensen met een zware crackverslaving en we hadden eigenlijk nooit een effectieve behandelmethode, zoals we dat wel hebben met methadon voor mensen met een heroïneverslaving. Ja, totdat er nu dexamfetamine in zicht was. Dat is eindelijk een veelbelovende methode. Alleen dat onderzoek naar die inzet is opeens gestopt. Daar maken we ons grote zorgen over.
18: De wethouder vraagt de minister om voor 1 november met de betrokken partijen om tafel te gaan. Ook wil de gemeente snel afspraken over andere medicijnen voor deze groep. Inwoners van Lambertschaag hebben nog steeds last van stank en hoofd- en keelpijn na de grote brand bij een vermoedelijk drugslab. De brand woedde bijna 2 weken geleden en verwoestte meerdere loodsen en een chalet. Bewoners zeggen dat de stank vooral uit een sloot naast het terrein komt. Toch is er volgens metingen geen gevaar voor de gezondheid. Opnieuw zijn er vannacht 2 auto's in brand gevlogen in de Zaanse wijk Poelenburg. Vorige week gingen er in dezelfde buurt al 3 auto's in vlammen op en er was een explosie. De politie onderzoekt of de branden zijn aangestoken. Of de incidenten van de afgelopen weken met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. En morgen is het alweer oktober en daarmee gaat ook Stoptober van start. Een landelijke campagne die mensen aanmoedigt om in oktober te stoppen met roken of vapen. Deelnemers van de stopactie kunnen daarbij steun krijgen van bekende Nederlanders. En dit jaar rijdt er ook een Stoptober supportbus door Nederland om deelnemers te helpen tijdens moeilijke momenten. De bus rijdt vandaag in Amsterdam.
17: Een dag te vroeg.
18: De start van de campagne onze hoofdstad.
17: Okay. De Stoptober Supportbus. Zeg dat eens 10 keer achter elkaar heel snel.
18: De Stoptober Supportbus. De Stoptober Supportbus. De Stoptober Supportbus. Gaat dan best wel goed,
17: ja,
18: hè?
17: Ja, gaat best wel goed.
12: Ah, ja, Stopbus.
17: Ik heb ook het idee, Ik heb ook het idee dat Supportbus en Stoptober bijna dezelfde letters zijn. goed. Dat maakt het niet uit.
18: Toch?
17: Vooral het vapen onder de jeugd. Daar mag inderdaad wel nog veel meer aandacht naar uit dat we daarmee kappen.
18: Want en er roken ook veel
17: die beginnen allemaal weer te paffen.
18: Ja, die beginnen met vapen en die gaan dan roken.
17: Ja, is ook veel lekkerder. Weet ik niet.
18: Dat mag je niet zeggen.
17: Nee, sorry, weet ik niet. Nee, is heel erg. Moet je niet doen. Don't do drugs, kids.
18: Precies. Meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
17: Ja, oké. Maar dat moet je ook niet doen. En niet drinken en ook niet aan elkaar zitten, kids. Goed, we gaan door naar Jan Vissevoort weer. Hi Jan, goedemorgen.
13: Goedemorgen Pieter.
17: Jan, jij bent ook niet echt een roker, toch?
13: Nee.
17: Heb je dat ooit gedaan, Jan?
13: Nee.
17: Precies. Jij kijkt liever gewoon naar de wolken in de lucht.
13: Ja, bijvoorbeeld, ja.
17: Snap ik wel. Hoe staan we ervoor qua wolken vandaag, Jan?
13: Ja, behoorlijk bewolkt op dit moment. Ja, toch wel. En een deel van de bewolking zal overigens weer wegtrekken. Het is niet echt actieve bewolking in die zin. Het ziet er wel een beetje af en toe wat dreigend uit. Maar tot neerslag komt het niet of nauwelijks. Er kan hier en daar een druppie vallen, maar dat is het ook. Het verraadt wel de aanwezigheid van toch wat onstabielere lucht. Maar later vanochtend en aan het begin van de middag dan zien we toch nog even de zon tevoorschijn komen. Daarna wordt de bewolking dikker en vanavond is er kans op buien. We krijgen dan te maken met een koufront van een diepe depressie ten west-noordwesten van Ierland.
17: Kijk eens.
13: Temperaturen zijn hoog, niet alleen overdag, hè, zoals gisteren, maar ook de nacht, afgelopen nacht, bij Fred Rovers in Zaandam. Minimumtemperatuur van 19,7.
17: Wauw.
13: Dat is bijna een tropennacht. En zijn hoogste temperatuur in september, nachtelijke temperatuur, was 19,4 in 2016 op de 14e. Veel eerder in de maand uiteraard natuurlijk. Dus in een reeks vanaf 1970 heeft hij dat nog niet eerder gezien in september.
17: Maar hij is al wel een tijdje aan het meten dus ook, Jan, als ik het goed begrijp.
13: Ja, begin jaren 70.
17: Wat een cijfer, zeg hé. Hey. Potverdorie. En blijft het dan ook vanavond nog lang warm of valt dat mee?
13: Ja, dat zit er ook wel in. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op zo'n 23 tot 24 graden op de meeste plaatsen in onze provincie. Wellicht in het Gooi 24 tot 25 graden. En in het oosten, waar de zon schijnt, kan het nog 28 graden worden.
17: Krankzinnig.
13: Dat zijn echt volop zomerse temperaturen. En de wind die waait uit het zuidoosten tot zuiden en is over het algemeen zwak tot matig. Maar vanavond dus buien, ook de komende nacht nog. Het front activeert wellicht in de nacht, omdat er langs het front een storing loopt. Maar de kans op onweer lijkt beperkt te blijven tot het oostelijke deel van het land. En ja, hoge temperaturen, 17, 18 graden nog. En een morgenochtend misschien in eerste instantie nog een bui. Later op de ochtend wordt het droog, komt de zon te geregeld tevoorschijn. En morgenmiddag zijn er perioden met zon en blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Terwijl het oosten van het land opnieuw te maken krijgt met een storing langs het front en daar nog wel enkele buien. Temperaturen morgen, de 1e oktober, 20 tot 21 graden. Dat is minder hoog uiteraard dan vandaag en gisteren. Maar nog wel ruimschoots boven normaal.
17: Ja,
13: want we hebben het al vaker gehad over het herfstgevoel. Nou, 16 graden is normaal voor begin oktober.
17: Ja.
13: Dus 20, dan zit je nog 20, 21 dik boven normaal.
17: Ja.
13: Verder morgen een zuidwest tot westenwind. Nou, de dagen daarna, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag, hebben we te maken met hoge druk boven of ten zuiden van ons land. In de loop van het weekend trekt ook een front over. Maar niet erg actief. Meestentijds dus droog weer, rustig weer ook. Geregeld zon, maar wel in de nacht en ochtend een vrij grote kans op de vorming van mist.
17: Ja.
13: Die een deel van de ochtend kan blijven hangen en dan hier en daar dicht kan zijn. Dat dan weer bel.
17: Ja.
13: En de temperatuur op een wat lager niveau, maar nog altijd wel zo'n 18 tot 19 graden.
17: Oké, dus het is nog steeds een beetje boven de stand leven, als ik het zo uiteraard, goed begrijp. Ja, en je zegt uiteraard, blijft dat dan ook daarna nog volhouden? Of zien we al een klein beetje een daling nog verderop in de tijd?
13: Nee, nog nauwelijks. Kan zijn dat het vanaf midden volgende week geleidelijk wat wisselvalliger wordt, maar dat is nog lang niet pannen en kruiken.
17: Dat is nog heel ver weg, Jan. Ja. Goed, ik dank je. We spreken elkaar later en we gaan gewoon weer een t-shirtje aantrekken vandaag.
13: Ja, inderdaad. Ja.
17: Dank Jan.
13: Hoi, hoi.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: Eén file en die staat op de A7 van Den Oever richting Zaanstad. Tussen Horen Noord en Afrit Avenhoren. Iets meer dan 5 minuten.

0: twee nummers achter elkaar. Ella Langley met Choosing Texas.
1: En
2: de ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Tijd om naar Sjoerd te gaan. Sjoerd, goedemorgen.
4: Oh, wat een fantastische locatie is dit.
0: Dit is gaaf, hè?
4: Ja, dit is gaaf, hoor. Hey. Het Museum of Humanity. Het zit op het Hembrugterrein in de Zaandam. En dit is waanzinnig. En het is... ik sta dus binnen. Je hoort het misschien ook een beetje echoen. Maar er liggen ook her en der wat kleine plasjes water. En er groeit uit de grond af en toe wat onkruid. Dus je waant je ook wel weer buiten, maar je bent binnen. Het is een prachtige locatie. En waarom heet het Museum of Humanity? Vanwege verschillende redenen. Maar ook omdat hier posters, schilderijen staan. Waarbij iedereen die op de foto staat jou aankijkt. Dus op het moment dat je in het midden van dit museum staat, dan word je omringd door ogen. Het heeft, Ruben, goedemorgen. Je bent de directeur. Het heeft ook iets surrealistisch. Het heeft iets, ik vind het ook een beetje, niet eng, maar het is, je wordt echt aangekeken hier.
5: Mooi dat jij je laat raken. Want in het Museum of Humanity, het is eigenlijk helemaal geen museum, want we hebben geen klimaatbeheersingssysteem. Het is een vervallen gebouw.
4: Moet je officieel een museum?
5: Voor mij niet hoor. Dus, en er groeien inderdaad plantjes. Maar dit is inderdaad een plek waar we de mensheid vieren. En waar we anderen laten zien hoe mooi mensen kunnen zijn en hoe waardig. En dat je overal wordt aangekeken, dat is echt de bedoeling.
4: Ja, het is verbindend. Nou, dat komt bij ons vanavond natuurlijk helemaal goed voor pas.
5: Zeker, zeker. Ja, met de pubquiz. Ja. En het effect dat je wordt aangekeken is dat je jezelf in die ander ziet. En dat is precies wat we willen delen.
4: Ja.
5: Wij delen portretten en verhalen om meer verbinding te creëren in een maatschappij die heel erg gepolariseerd is.
4: Er zitten ook al een aantal bekenden tussen. We hebben Roe Even Veer, we zien daar Kofi Annan. Ja. Die heb je ooit gesproken, hè?
5: Maar Kofi Annan niet. Hij speelt een hele grote rol in dit museum.
4: Oh.
5: Dat is een verhaal apart. Ik denk dat het nu te kort is om dat te vertellen. Maar hij was ooit in mijn droom en sindsdien, dat is al 25 jaar geleden, vlieg ik de hele wereld over om mensen in beeld te brengen. Dat doe ik inmiddels met een heel team en is het onze droom.
4: Ja.
5: En we doen het vooral buiten het museum. Dus het is bijzonder dat jullie vanavond in het museum zijn.
4: Want wat is dit nou voor een museum?
5: Ja, dit was ooit een munitiefabriekterrein.
4: Ja, en hoe dubbel zit dat?
5: Ik zeg heel vaak van wapens naar waardigheid. Dus hier benadrukken we de waardigheid van mensen.
4: Ja.
5: En willen we eigenlijk zeggen, wie of wat je ook bent, elk mens doet ertoe. Van daklozen tot miljonair.
4: Ja.
5: Van schoonmaker tot wereldleider. Elk mens mag gezien worden en dat willen wij uitstralen.
4: Want in dit gebouw werd in de oorlog, werden hier bommen gemaakt zo groot als ik.
5: Ja, echt niet normaal. Ja. Hè? Dus laat het even landen als je hier vanavond bent.
4: Ja.
5: Dat je ook op een hele duistere plek bent.
4: Ja.
5: Maar we draaien dingen om in de maatschappij. We geven dingen terug.
4: Ja.
5: Dus we willen eigenlijk weer waardigheid teruggeven.
4: Ja.
5: En dit is een plek van iedereen. Dus iedereen is hier welkom.
4: Hey, en dan komen hier vanavond dus allemaal tafels te staan. Het is wel makkelijk om het af te kijken, zie ik. Want er zitten een heleboel banners hangen ertussen.
5: Zeker.
4: Je kan toch wel even, of stiekem eventjes op je telefoontje.
5: Ja.
4: Nou, ik reken. Ik ga, Ruben, ik hou ze in de gaten, hoor.
5: Heel goed.
4: Ja,
5: heel
4: dat
5: goed. Niets is mensen vreemd.
4: Nee.
5: Dus,
4: En er kijken heel veel ogen naar je. Dus
5: precies. Dus, je wordt voortdurend gevolgd.
4: Je wordt voortdurend gevolgd. Dus waag het niet om.
5: Je geweten heb je ook nog ergens om, hè?
4: Ja. Hey, de bar. Dat wil ik toch even weten. Waar is de bar?
5: Want die is in die hoek.
4: Oh, die is in die hoek. Even kijken naar de bar. Of alles natuurlijk alvast.
5: En dat gaat open en daar kun je heerlijke drankjes halen.
4: Het is dus een soort zo'n luikje wat je vroeger bij de Chinees had. Dat gaat heel open en dan.
5: Ja, alleen een hele grote is.
4: Ja, dat is wel heel groot. Oh, even kijken. Ah, kijk, de drankjes staan al klaar. Oh, gezellig. Kijk hoor. Appelsapjes. Oh, kleine biertjes. Oh, dat vind ik ook wel lekker. Colaatje dingetje. Oh, dat gaat helemaal goed komen.
5: Om mens zijn te vieren. Want ik geloof dat samen eten, samen een pubquiz doen.
4: Ja.
5: Ja, dat is de mensheid vieren. Dat is Museum of Humanity.
4: Ja,
5: want je kijkt elkaar ook in de ogen. Er is verbinding. Het gaat over samen iets doen.
4: Ja.
5: Dus wij draaien ook daarin dingen om.
4: Want jij bent ook zo'n type die dan, jij gaat dan foto's maken van mensen. En dan zeg je van, dan doe ik een slager met een veganist.
5: Oh,
4: daar
5: heb ik het over,
4: Dat zet je dan tegenover elkaar. Tegenpolen.
5: Ja. Ja, en dat is wonderlijk. Het werkt. Dus mensen hebben natuurlijk allerlei ideeën over die ander. En wij zeggen eigenlijk, stel dat vooroordeel even uit. En ontmoet die ander, kijk die ander eens in de ogen. En dat doen we vooral op straat. We doen projecten als Ik Zie Jou met nieuwkomers. Maar ook in tegenpolen zoeken we mensen op die elkaar anders nooit zouden ontmoeten.
4: Nee.
5: En ongelooflijk hoe dat werkt en hoe dat een mooi middel is tegen polarisatie.
4: Ja. Hey Ruben, je weet hoe het gaat. En dan heb je vanavond misschien een lekker drankje op. Want je hebt zin lekker te kletsen met z'n allen. En dan moet je opeens naar het toilet. Waar moeten we naartoe?
5: Ja, we hebben hier drie van die bakkies staan buiten waar je iets kwijt kan.
4: Echt waar?
5: Ja,
4: staan die buiten? Even kijken, waar staan ze dan? Even, moeten we,
5: dus achter die muur daar.
4: Achter die muur? Oh.
5: Dus, ja, dat is extra bijzonder.
4: De Dixie.
5: Een beetje festival. Ja. Ja, de Dixie, ik kwam er even niet op. Ja, precies.
4: Ja? Oh ja. Oh, dus als je dat echt niet wil, moet je van tevoren even thuis...
5: Dat zou ik zeker even doen. Zeker de grote boodschap.
4: Ja, dat is de grote boodschap. Ja, hey, en het is een schitterend museum om te zien. Ook omdat je... Ja, het is... alle jaargetijden komen hier. Ja, wordt het hier niet hartstikke koud ook? We hebben mazzel vanavond.
5: We hebben zeker mazzel. Het wordt misschien zelfs een beetje warm. Maar hier zijn alle seizoenen van het leven voelbaar aanwezig. Het is ook een ervaring die je nooit meer vergeet. Jouw avond in Museum of Humanity.
4: Ja.
5: Het is een ervaring. Dat is precies wat we willen. Laat het maar af en toe ongemakkelijk zijn.
4: Ja.
5: Want het leven is ook gebroken. Zoals je ziet, er zitten hier gaten in de muur. Er ligt stof. En daar hoort die temperatuur bij. En dat is denk ik juist de bedoeling. Hier middenin hangt Dirk de Wachter. Hij is nu opgerold.
4: Wie?
5: Dirk de Wachter, een Vlaamse psychiater.
4: Ja.
5: Ongeneeslijk ziek, maar die leert ons... dat het leven niet maakbaar is. Maar wel hoe belangrijk het is om elkaar af en toe in de ogen te kijken. Elkaar te ontmoeten.
4: Ja.
5: En dat willen we op allerlei manieren uitstralen.
4: Ja.
5: Dus doorgeven aan
4: mensen. Het is een waanzinnige locatie voor vanavond. Voor een mooie quiz, Pieter. En we gaan straks de tafels allemaal neerzetten. Een beetje alles zo dat het, dat het eruit ziet alsof we echt een lekkere volle zaal hebben, Ruben.
5: Nou, hey. Maar dat gaat zeker gebeuren.
4: En dan moet jij, Pieter, maar met de microfoon er een beetje... Ja, misschien tussendoor laveren.
1: Maar jij ook, hè? Want jij gaat dat ook doen, toch, Sjoerd? Jij gaat daar, voor mensen die een hekel hebben aan Sjoerd... Ja, dan heb je best wel pech gehad vanavond daar.
4: Dat kan. Dan heb je een probleem. Ik zou zeggen, dan...
1: Ik heb nu al zin in.
4: Verkoop je kaartje.
1: Ja. Nee. Het schijnt heel lekker te doen op Ticketswap. Nee, dat is niet waar.
4: Nee, maar dit is... Ja, dit wordt dat gaat helemaal goed komen.
1: Een mooie plek,
4: jongens, een prachtige plek inderdaad.
1: Het is echt een plek die meteen een beetje ontzag over je heen laat komen, wat mij betreft.
4: Je wordt er stil van bijna.
1: Ja, dat is, jij niet hoor, maar
4: bij mij is dat dan.
1: Mocht je erbij willen zijn, dat kan nog, hè, trouwens. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar via nanieuws.nl/samenzijn. Daar kun je nog even aanmelden via het aanmeldformulier. Maar dat zijn echt de laatste kaarten. Geen garantie dat je er daadwerkelijk bij bent.
4: Ik heb volgens mij een hokje gevonden waar je heel makkelijk... Kijk hier, als je dan hier... Kijk, een heel klein hokje.
1: Wat is
4: kijk,
1: er?
4: Kijk, Ruben, hier kan ik dan... Als de muziek vraagt, kan ik hier met Shazam...
1: Nee, kan ik dat dan mag denken, helemaal niet, Sjoerd. Dat mag niet. Sjoerd,
4: dat maakt toch niet uit? Dat heeft niemand toch
1: mag niet. De pubquiz dus vanavond tussen 8 en 10 in Zaandam. Je kunt er nog bij zijn. Er zijn een paar kaarten beschikbaar via nanieuws.nl/samenzijn. Vind je dat ingewikkeld? App dan even het woord pubquiz naar 088 850 51 52. En dit zijn de Jacksons met Shake Your Body.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred met een D op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
8: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen. Thuis in heel
9: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels tegen geluidshinder en het aantal vluchten voor Schiphol. Maar houden die regels juridisch wel stand? Dat is de vraag. Van de meeste datacenters in Nederland is niet duidelijk hoeveel water en stroom ze gebruiken, terwijl het delen van die informatie wel verplicht is. En Amsterdamse jongeren laten alcohol vaker links liggen bij het uitgaan. Dat lijkt goed nieuws, maar het gebruik van bepaalde drugs neemt juist toe. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
12: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
11: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
13: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
11: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
10: 1 file en die staat op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Rivierenbuurt. 5 minuten vertraging.
14: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
16: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
20: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
19: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
23: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: De ontbijttafel.
25: Met Pieter Kok.

0: Madonna met Papa Don't Preach. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het inmiddels 9:09 op die prachtig mooie woensdagochtend. Het wordt weer een warm dagje vandaag, maar aan het einde kunnen we een buitje verwachten. En ook wat bewolking. Het kan ook niet regenen natuurlijk. Het is 30 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Lisa is erbij voor het nieuws.
2: Goedemorgen.
0: En we doen alsof dat volkomen normaal is.
2: Mm-hmm.
0: En dat doe ik ook graag. Maar dat is het niet, Lisa.
2: Nee.
0: Eigenlijk, ja, ik wil het niet heel veel zwaarder maken dan nodig. Maar ik doe het graag.
1: Nu ga ik huilen.
0: Het is een vrij dramatische dag vandaag natuurlijk eigenlijk. Want Lisa, jij bent... Voor het laatst.
2: Ja.
0: Voorlopig.
2: Ik ben ontslagen.
0: Ja. Nee, niks ervan. Nee, maar het is wel een beetje een rollercoaster aan het worden op deze manier. Want de laatste keer dat je hier was, bleek je opeens zwanger.
2: Ja, en nu ga ik alweer weg.
0: En nu ga je alweer weg. Er zit net 2 weken tussen, dus krankzinnig allemaal.
2: Ja, het gaat snel, maar ik ben ook al op de helft.
0: Dat is ook zo natuurlijk. Maar vertel eens eventjes, wat ga je doen en waarom ga je weg? Waarom ligt het aan Anne?
2: Het ligt zeker niet aan Anne en ook zeker niet aan jouw vriend.
0: Oh,
2: nee, ik ben zwanger. Ik verwacht een kindje. En om 4:15 mijn wekker zetten in het midden van de week... wordt
0: is
2: toch een beetje...
0: Heerlijk, toch?
2: Oh. Gek.
0: Kan me wel voorstellen. Maar we kunnen dit moment natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. En jou hoor, Anne, pak
2: maar. Ja, mag ik al?
0: Ja. Nou, we hebben natuurlijk iets.
2: Niet.
0: Ja, natuurlijk wel. We hebben natuurlijk iets, want we vinden het heel jammer... dat je er dan voorlopig in ieder geval even niet meer bij bent.
2: Ja.
0: En tragisch. En tranen overal. Maar daarom ook een klein cadeautje voor jou.
2: Ah, wat lief.
0: Je mag het uitpakken.
2: Nu?
0: Ja, tuurlijk, joh.
2: Graag.
0: Dat kan het schelen. Het ziet eruit als een grote chocoladeletter.
2: Ja, inderdaad. Ik scheur het open.
0: Ja.
2: Wat zal het zijn?
1: Ah, gewoon iets kleins.
2: Iets voor de baby. En een croissantje erop. Ja. Daar heb ik zin in. Oh, een rompertje.
0: Een romper met croissants erop.
2: Met croissants.
0: Ja,
2: oh, lekker.
1: Dan kan je toch een beetje ontbijttafel.
0: Dan is er toch een ontbijttafelbaby van kunnen maken op deze manier.
2: Lief van jullie.
0: We gaan je ontzettend missen, lieve schat.
2: Ja,
0: we hebben
2: ook.
0: Het heel erg fijn met je hier. En we hopen dat je ook daarna nog weer zin hebt om weer met ons te werken.
2: Zeker.
0: Ook met Anne.
2: Ik kom zo snel mogelijk terug.
1: Ja, leuk.
0: Oh, afgesproken. Dankjewel. Ja. Veel plezier en geniet ervan de komende tijd.
2: Dankjewel. Heel erg.

0: Barry White met You're the First, the Last. Anne.
1: Ja?
0: Morgen is het afgelopen. Dan is het klaar.
1: Ja.
0: Vandaag is dat laatste moment dat je er nog bij kunt zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Voor wat?
0: Voor de pubquiz.
1: Ja.
0: Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het is vanavond zover. We gaan het doen. Ik heb dit. Hoe lang geleden is dit eigenlijk? Het is echt kort geleden dat ik dit opgeroepen heb.
1: 2-3 weken of zo?
0: Ja. Toen dacht ik opeens, we moeten met z'n allen bij elkaar komen.
2: NH. De week van het samen zijn.
0: Ja, en dat werd opeens de week van het samen zijn hier bij NH. We hebben het helemaal omarmd.
1: Ja.
0: En hebben we gezegd van, weet je wat, we gaan er een fantastische week van maken met als apotheose de pubquiz.
1: Ja.
0: Vanavond is die pubquiz dan ook. En ja, daar hebben we het eigenlijk nog te weinig over gehad.
1: Oh.
0: Maar er valt ook wat te winnen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, best wel iets spannends. En dat betekent, Anne, in jouw geval, want jij bent een van de teamcaptains.
1: Ja.
0: Dat jij dit kunt winnen. Jij kunt voor het eerst bij je eigen winkel iets winnen, volgens mij.
1: Nou, ik denk wel gaat winnen.
0: Oh, zo.
1: Toch?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja,
0: ik,
1: dat lijkt mij wel.
0: Ik ga je de vragen niet laten zien, dus aan mij zal het niet liggen. Maar waar komt het op neer? Ja, op het feit dat we dus vanavond de pubquiz spelen. Daar kun je nog voor aanmelden. Er zijn echt nog maar een paar plekken beschikbaar. Dus mocht je denken van nou, ik wil er toch wel bij zijn, dan moet je echt snel zijn via nhnieuws.nl/samenzijn. Daar vind je alle informatie en een inschrijfformulier. Dan kun je er vanavond bij zijn. Tussen 8 en 10 spelen we de pubquiz in Zaandam. Sjoerd was er net bij The Museum of Humanity op het Hembrugterrein, wat sowieso een heel gave locatie is om een keertje binnen te kunnen kijken.
1: Ja.
0: Maar wat kun je winnen? Als jij met je teamcaptain wint, dan win je een ballonvaart.
1: Ja, cool.
0: Over Noord-Holland.
1: Mm-hmm.
0: Met je hele team.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch te gek.
1: Dat lijkt mij enig.
0: En je hoeft niet eens zelf een team samen te stellen, want daar helpen we je bij. Je krijgt een teamcaptain toegewezen en je kunt gewoon in je eentje komen. Dus of met z'n twee of met z'n drie, of daar komen we allemaal wel uit. Dan word je in een team ingedeeld en dan, dan kijken of het je lukt om die ballonvaart te winnen.
1: Ja, superleuk.
0: Het is goed dat Sjoerd niet meedoet trouwens zelf.
1: Van?
0: Ongelooflijk hoogtevrees. Ja, dat wordt echt verschrikkelijk. Ja. Maar bij jou valt dat wel mee, toch?
1: Ik heb geen hoogtevrees, nee hoor.
0: Dus jij wil hem wel?
1: Ja, ik ben nog nooit in een ballon geweest.
0: Mocht je bij Anne en het team willen komen en dus denk je dat je een kans maakt. Misschien is er wel een plek op het formulier dat je dat aan kunt geven.
1: Ja, doe maar.
0: Welke kennis ontbeer jij zelf?
1: Ja, van alles. Geschiedenis, kan
0: geen
1: ik,
0: idee.
1: Geen jaartallen. Geen hoofdsteden. Dus als iemand goed is in hoofdsteden.
0: Ken je geen hoofdsteden?
1: Nee.
0: Hoofdstad van Hongarije?
1: Ja, zeg het maar.
0: Echt niet? Geen idee?
1: Nee, ik durf niet eens te zeggen. Nu krijg helemaal buikpijn.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wat leuk. Probeer eens wat. Lisa, weet jij het?
3: Nee.
0: Nee? Hoofdstad van Hongarije niet?
3: Ik ben echt net zoals Anne. Ik durf nu ook niks meer te zeggen.
0: Even één
3: gokje. Hongarije, Sofia. Nee. Boedapest?
1: Oh, god.
0: Ik denk Boedapest. Nee. Ik denk toch echt wel Boedapest, ja.
3: Ik durf het niet.
0: Nee, dat snap ik wel.
1: Maar jij weet het ook niet.
0: Nee, nou en dat maakt het niet uit. Ik ben de quizmaster. Ik hoef het niet te weten. Nee, nee, zo weet je het niet.
1: Doe je alsof ik dom ben?
0: Ik doe helemaal niet alsof jij dom bent. Jij deed zelf alsof je dom was.
1: Nee.
0: Dat deed je helemaal zelf.
1: Helemaal
0: was ik niet bij. Goed, als je vanavond Anne op de bek wil zien gaan. nhnieuws.nl/samen zijn.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
7: Ik ben Cor. Ik kom uit Limmen.
8: Ik ben Merel uit Opperdoes.
9: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9:30 in Muidenberg, is het 18 graden.
12: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Twee mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt op 1 september. Een groep gewapende mannen trok toen richting de woning van drugscrimineel Jan G. Het gaat om mannen van 24 en 25 jaar. Ze worden allebei verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen. Bij invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam nam de politie 2 vuurwapens in beslag, waaronder een automatisch wapen. Ook werden er meerdere gegevensdragers meegenomen. In de woning waar de vuurwapens werden gevonden werd ook een derde verdachte aangehouden. Het zou gaan om een 19-jarige man uit Amsterdam. De politie onderzoekt nog wat zijn rol is. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol, waarin afspraken worden gemaakt tegen de geluidshinder en het aantal vluchten. Zo moet het aantal vluchten omlaag naar maximaal 478.000 per jaar. Dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. In het debat ging het er stevig aan toe.
14: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
15: Het is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
16: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
13: Ook komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. Van de meeste datacenters in Nederland is niet duidelijk hoeveel water en stroom ze gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Datacenters gebruiken veel stroom en water, bijvoorbeeld om servers te koelen. Toch geven veel bedrijven die informatie niet, terwijl dat wel verplicht is. In Noord-Holland staan nu 67 datacenters en dat aantal kan de komende jaren groeien naar 92. Amsterdamse jongvolwassenen laten alcohol vaker links liggen bij het uitgaan. Dat lijkt goed nieuws, maar het gebruik van 3-MMC en ketamine neemt juist toe. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar middelengebruik van de Hogeschool van Amsterdam. Vooral onder jongeren die al drugs gebruiken wordt 3-MMC populairder. Lachgas wordt juist bijna niet meer gebruikt. Onderzoekers zien daarnaast meer gebruik van vapes en snus onder mbo-studenten. En vandaag is de populairste verjaardag van het jaar. Zeker 44.000 Nederlanders zijn op 30 september, vandaag dus, jarig. Dat zijn er ongeveer 3.000 meer dan op een gemiddelde dag. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eind september zijn sowieso veel mensen jarig. Ja, we hadden het er even over hoe dat nou kon, hè, Piet?
12: Ja, omdat mensen tijdens de kerst lekker dicht tegen elkaar aankruipen.
13: Gezellig, ja. Het is koud, dus dan ga je lekker warm tegen elkaar aanliggen.
12: Ik kan het niet ontkennen. Mijn kinderen zijn allebei niet van september. Maar is er iemand jarig hier aan tafel op dit moment? Nee, toch?
13: In december?
12: Nee, nu.
13: Oh, nu?
12: Ja, want dan ben je in december tegen elkaar aangekomen. Zeg maar.
13: Oh, zo.
12: Zo werkt dat. Er zit meestal 9 maanden tussen.
13: Maar weet je, er luistert vast iemand die jarig is, toch? Is altijd wel iemand jarig.
12: Nou, dat kunnen we checken.
13: Wie is er jarig?
12: Als je jarig bent, 088 850 51 52 zou ik leuk vinden.
13: Ik ook.
12: Krijg je een appje terug.
13: Ik ben benieuwd hoeveel mensen er in de app kruipen. En meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
12: Dankjewel Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
8: Het is aanvankelijk op veel plaatsen in de provincie bewolkt. Hier en daar komt echter ook de zon eraan te pas. Vanmiddag neemt de bewolking opnieuw toe. Later in de middag is er kans op wat regen. En vanavond en ook de komende nacht neemt de kans op buien toe. De temperatuur loopt nog op naar maximaal 23 tot 24. In het Gooi wellicht 24 tot 25 graden. Dat is echter afhankelijk of de zon er goed doorkomt. De wind is zuidoost tot zuid en meest zwak tot matig. Morgen in de ochtend misschien eerst nog een bui. Voor de restperiode met zon. Op de meeste plaatsen droog weer en een graad of 20.
12: Jan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. An, waar staat het vast in Noord-Holland?
13: 1 file op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. 20 minuten. Komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht.

0: Cameron Kunjeda. Met Come Rain, Come Shine.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ja, Anne, daar gaan we weer. Geniet er nog maar even van, zolang het kan.
2: Doe ik.
0: De ontbijttafel kaasschaaf. Exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. En het winnen ervan, Anne Zieg, is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar een appje te sturen naar 088-850-5152... met daarin het woord kaasschaaf.
2: Mm-hmm.
0: Doe je dat, plaats je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van deze lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, is er niks aan de hand, hè? Echt niet. Sterker nog, dan heb je wat gewonnen. De ontbijttafel kaasschaaf.
2: Nou, wat een prijs.
0: Nou, me dunkt. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks.
2: Nee.
0: En,
2: ben jij streng in? En ik vind het nu nog hartverscheurender dan normaal. Mag
0: ja,
2: ik dat zeggen?
0: Zeker, daar is ruimte voor. Maar het is inderdaad extreem eindig.
2: Ja.
0: Het is bijna klaar met de kaasschaaf.
2: Mm-hmm.
0: We hebben het over enkele kaasschaven nog.
2: Ja.
0: Dus mocht je hem echt willen winnen, wees er dan snel bij via 088-850-5152. Stuur dat appje met het woord kaasschaaf. Of anders bel je gewoon, pak je die telefoon en draai je dat nummer. Om erachter te komen of je op de lijst geplaatst kunt worden. Nou, dat is geen probleem. Maar daarna gebeld worden, dat is weer een heel ander verhaal. 088 850 51 52. Ik wens je heel veel succes.

0: Babies met Every Time I Think of June.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Anne, ben je er klaar voor?
3: Helemaal.
0: We gaan,
3: jij ook?
0: Ja, ik. Zelfs bij mij begint de spanning een beetje op te lopen.
3: Terecht.
0: We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Let's go.
3: Oké. Okay.
0: Die is gewoon helemaal goed. Ja hoor. Met wie spreek ik?
4: Met Jopie. En ik ben net terug van vakantie. Ik denk, hij zal er nog wel in zitten.
0: Nou, wow, Jopie, wat een mazzel. Je bent net op tijd, want ze zijn bijna op. En je hebt erin gewonnen.
4: Jopie.
0: Waar ben jij geweest, Jopie, op vakantie?
4: Kreta.
0: Ben je naar Kreta geweest? Was jij met Jan Visser op vakantie samen? Die was er ook.
4: Ja, was hij erbij. Het is groot, hè? Kreta is groot.
0: Oh ja, ik heb geen idee. Ik ben er nog nooit geweest. Is het niet gewoon net zoiets als Texel?
4: Nou, daar ben ik nog nooit geweest.
0: Oh, ja. Dat is toch een stuk makkelijker hoor, Jopie, dan helemaal naar Kreta. Maar goed, zelf weten verder. Maar de kaasgaaf is voor jou. Wat ga je ermee doen? Waar komt hij te liggen vooral?
4: Ik wilde hem eigenlijk bewaren voor mijn kleindochter.
0: Ach, Jopie, wat lief. Ja. Zodat zij hem dan mee kan nemen, zeg maar, als ze op dit zelf gaat of zo.
4: Zoiets, ja.
0: Ja, ach, wat lief. Oké, nou, hij komt jouw kant op en ik wens je veel plezier mee. En doe de groet aan je kleindochter, zou ik zeggen.
4: Oké, dankjewel.
0: Dag Jopie.
4: Doei.

0: Kadetje, kadetje, Sharon met Overpass Graffiti. Tegenover mij, niemand minder dan Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Had je mijn foto gezien van Zlatan gisteren?
1: Ja, jezus man.
0: Staat hij opeens in Weidewormer.
1: Brede in een café. Smile ook, hè?
0: Ja, ja, hij had het gewoon wel in zijn zin. Maar hij was ook bij zijn zoon kijken, hè?
1: Ja, die speelt bij AZ, toch?
0: Ja, bij Jong AZ speelt hij. En daar was ik denk even kijken, want dat ligt om de hoek van dat café. Als je de foto wil zien, die staat op nanieuws.nl.
1: Geweldig.
0: Daar zie je het wel. Bijzonder. Ja, je zult hem opeens in je restaurant hebben zitten, die man.
1: En volgens mij is hij heel benaderbaar. Heel,
0: de eigenaresse zei wel dat het personeel heel enthousiast was geweest. Ja. Ah, ja. Heel,
1: als Nederland zijn natuurlijk heel belangrijk geweest voor de carrière van deze man. Hè?
0: Ja, veel het werkt twee kanten op.
1: Ja, ja, zo is dat. Zou het al een beetje geven en nemen.
0: Ja, en natuurlijk, hoe heet hij ook? Mino Raiola. Sorry. Ja,
1: oh, inderdaad.
0: Duurde eventjes.
1: Ja.
0: Mino en Zlatan, die hebben elkaar wel groot gemaakt.
1: Ja, die hebben veel geld voor elkaar verdiend.
0: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
1: Ja, kunnen wij alleen maar van dromen. Maar ja, goed, wij hebben dan weer leuke werk, hè?
0: Nou, dat dacht ik. Wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga Boudewijn de Groot draaien met Jimmy en Keith Urban met Michael McDo.
0: Oh,
1: dat zeggen ze in Frankrijk, hè?
0: Michael McDo.
1: McDo. We Go Back, lekker liedje is dat. Dat is wel eentje voor de jaarlijstjes, hè? En ik vind het leuk om even een bakje te doen met de luisteraar. Een beetje aansluitend op wat we vanavond gaan doen, de pubquiz.
0: Ja.
1: Ik had het gisteren bij het avondeten over quizjes op televisie. Of we daar vroeger. Ja, er zijn honderden quizjes geweest.
0: Ja.
1: En mijn vrouw en ik hadden heel erg gezellig. Ik ben wel iets ouder dan mijn vrouw. Maar ik heb bijvoorbeeld voor een briefkaart op de eerste rang. Was ook zo'n.
0: Zeg mij helemaal niks.
1: Dat was een film over, of een quiz over bioscoopfilms.
0: Oh.
1: Met Bob Bauma. Enfin, daar wil ik het even over hebben. Wat was jouw favoriete tv-spelletje van vroeger?
0: Leuk.
1: Je tv-quiz eigenlijk.
0: Mag je alvast doorgeven via 088-850-5152. En hoor je zometeen meer bij Bart Slim bij zijn Goedemorgen na Modern Talking.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is het tijdens de Nationale Kringloopdag in heel veel kringloopwinkels extra feest. Van schatzoeken tot workshop, er wordt van alles georganiseerd.
2: In Over de Top gaan wij ook kringlopen en draaien we de hele avond de mooiste tweedehands platen. Oftewel covers, zoals deze.
1: Dit is blijkbaar ook een cover.
2: Ja, en deze is dus ook helemaal niet zelf bedacht.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Oh, tweedehands is soms beter.
2: Wat een parels.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Dit is een uittip.
9: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
14: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
15: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
16: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 1 over 10, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Twee Amsterdammers zijn aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin september. Bij invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam nam de politie ook twee vuurwapens in beslag, waaronder een automatisch wapen. Morgen begint Stoptober, de landelijke campagne om een maand lang te stoppen met roken of vapen. Dit jaar rijdt er ook een speciale supportbus door Nederland die vandaag in Amsterdam begint. En de drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege twee onbeheerde koffers op station Haarlem zitten nog vast. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een melding, de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Zeeburg en knooppunt Amstel duurde er 20 minuten langer over. Er zijn daar bergingswerkzaamheden bezig. 3 rijstroken zijn dicht, maar het goede nieuws is bijna voorbij daar.
19: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
19: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
25: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
26: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
27: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
28: Goedemorgen.
29: Met Bart Slim.
30: Bakkie zwart, alsjeblieft.
31: Cappuccino met koeienmelk.
30: Een koffie zwart zonder suiker.
32: Gewoon een espressootje.
31: Een espresso met havermelk en agave siroop.
32: Ik hou helemaal niet zo van koffie.

0: Maar even een koffieterm te gebruiken. Wat een heerlijke mélange. Deze twee stemmen. Keith Urban en Michael McDonald hoort hier met We Go Back. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het kantelpuntje van deze week. De eerste helft van week 40 op een oor nagevild. Ja. Fijn dat je dat moment met me mee wil maken op deze bijzondere woensdag. Het is de dag van de pubquiz van NH. Nou ja, vanavond gaat het allemaal plaatsvinden, jongens. In het Museum of Humanity in Zaandam. Luisteraars, vrienden van de radio. Een aantal prominente BN'ers. En nou, een aantal van ons dus als quizmasters. Ja, wij gaan met z'n allen naar die pubquiz spelen. En dat gaat denk ik al een bijzondere avond worden. Want dat voel ik aan alles. Nou, zover is het nog lang niet. Want het is gewoon de woensdag op NH. Waarin ik je gewoon mag verwennen met de lekkerste muziek. En waarin je gewoon weer even wordt bijgepraat over het belangrijkste nieuws uit onze regio. Door Lisa. Lisa, gebeurt er nog wat? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, aanhoudingen in de zaak in Overasselt. Oh, en die aanhoudingen komen uit Amsterdam vandaan.
0: Oké, nou, meer daarover straks rond 10:30. En dan word je ook gewoon weer, je wordt gewoon weer bijgepraat door Jan Visser over het weer, want Jan is terug. Ook goed nieuws. En hierin kan je ook gewoon weer een bakkie komen drinken van op deze woensdagochtend. Daar zou ik het dan met je over willen hebben. Het sluit een beetje aan bij dat gegeven dat we vanavond dus die pubquiz houden. Je favoriete tv-quiz, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Nou, je bent er nu toch, Lisa.
1: Mijn favoriete tv-quiz.
0: Ja, maar ook van lang geleden, toen je nog heel klein was. En je dacht, oh, dat keken we altijd. Weet ik veel, met het mes op tafel of nog verder terug.
1: Nou, wat er dus vanochtend in de ontbijttafel, die presentator van dat programma.
0: Oh ja, Sjoerd.
1: Het is wel superleuke tv om te kijken, maar zelf kijk ik het eigenlijk nooit. Nee.
0: Nou, er komen al wat suggesties binnen, hoor. Wie van de drie bijvoorbeeld, van Anja. En nog een paar leuke suggesties, die ga ik eens even achteraan bellen.
1: De slimste mens.
0: Ja, de slimste mens, nou, die zit tegenover je. Hè?
1: Wat wil jij van de flauwe opmerkingen vandaag, Bart?
0: Ja, het wordt alleen maar erger, ben ik bang. Wend er maar aan. Goed, kom maar door met je favoriete tv-quiz. Het liefst van Welleer, vind ik wel leuk. Nostalgie vind ik altijd wel...
1: Ja, leuk. Ja. Kom maar door. Ja,
0: 088-850-51-52. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè. Tussen nu en 12 uur. Straks Daft Punk en Pharrell en Get Lucky. Eerst Lou Christie en She Sold Me Magic. En net als voor de 15-jarige Silas Borgen uit Nes aan de Amstel, die zich sinds dit weekend Europees kampioen horseback archery onder de 17 mag noemen, is dit een buitengewoon...
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, er zijn in de loop van de geschiedenis, de tv-geschiedenis, tientallen, wat zeg ik, misschien wel honderden tv-quizzen gespeeld. Ik was zelf nogal een fan van deze. Kan je het nog herinneren? Ja.
2: Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Cijfers en letters was dit. Weet je nog, met Robert ten Brink? Die gewoon minutenlang zat te kijken naar mensen die een som aan het maken waren. Nou, dat zou je nu niet meer kunnen voorstellen. Hè? Jos stuurde nog in Tweekamp met onze rector en conrector, de heren van Pes en Krijn in de jury. Ja, dat kan me ook nog wel herinneren. Dit is ook wel een goede wakku wakku. En dan vroeg zij of hij, is me niet helemaal duidelijk eraan toe, 12 steden, 13 ongelukken en oppassen. Ja, dat zijn meer series, hè? Maar wakku wakku was wel een echte tv-quiz van heb ik jou daar. Clary heeft ook nog een paar goede inzendingen. Lingo, 1 tegen 100. Ja, dat waren ook fijne spelletjes. Wat komt er nog meer voorbij in de app? De slimste mens. Ja, daar belde Herman over. Ook een favoriet van Tieneke. En met het mes op tafel. Ja, die werd al even genoemd. Ook een favoriet van Leonie. Gerda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Waar bel je vandaan, Gerda?
3: Ik bel vanuit Aalsmeer.
1: Oké, okay. En hoe ligt Aalsmeer erbij vandaag?
3: Nou, nog niet veel zon, maar het is wel lekker mooi weer.
1: Ja, nou, dat is goed nieuws. Maar volgens mij wordt het een prachtige dag. Als straks de zon doorbreekt, dan wordt het genieten geblazen, Gerda.
3: Ja, heerlijk, ja.
1: Hey, heb jij een favoriet, een tv-quiz van vroeger waar je graag naar keek?
3: Nou, ik vond de honeymoon-quiz van Ron Brandstede, dat was het gewoon ook prachtig. Ja. En wat een showmaster was hij.
1: Ja, hij was goed, hè?
3: Geweldig.
1: Ja, nog heel veel voor die twee mensen die misschien niet meer weten wat het ook weer precies was. Het ging om twee of drie stellen, hè? En die stonden op het punt om te gaan trouwen. En die moesten dan meedoen aan echt zo'n... Ja, het was echt een spelshow, was het, hè?
3: Ja, het was een spelshow. En dan, als ze het dan mis hadden, dan vielen ze in een hele grote pan het lepeltje waterstof. Maar dat was het natuurlijk niet. Het was iets met kleur erin.
1: Ja.
3: Dat was heel leuk.
1: Ja,
3: en ik heb hem ook een keer ontmoet hier in Aalsmeer.
1: Ja,
3: toen was hij aan het optreden in de studio's met Joke Bruis.
1: Ach ja.
3: Ja,
1: nee, maar in Aalsmeer had je natuurlijk ook die studio's destijds.
3: Ja,
1: hè?
3: En daar was hij toen, dus dat was heel leuk.
1: Ja, Ron's honeymoon.
3: Hij was verschrikkelijk aardig altijd.
1: Ja. God, hij wordt gemist, hè, Ron Brandstede.
3: Ja, ik vind van wel.
1: Ja, absoluut. Met zijn mooie stem en zo had natuurlijk vroeger ook de showbiz quiz, hè, met Bella de showbiz beer, kan ik me ook nog herinneren.
3: Ja, ook.
1: Ja mooi was dat.
3: Ja. Dat is heel leuk.
1: Hey, en nog heel even voor mij, Gerda, want ik zit even in mijn herinnering te graven. Hè? Want die honeymoon quiz, was dat ook niet met die afschuwelijke tafel dat je dan zo'n glaasjes daarop moest zetten en zo en dat die tafel dan bewoog?
3: Ja, met dat ding en die toren, En dan ging dat wiebelen.
1: De spanning was te snijden, inderdaad. Maar dat moment dat ze inderdaad in die bak met soep lazerden, dat was wel het absolute hoogtepunt.
3: Oh, wat zou het toch voor kleurstof zijn geweest?
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
3: Ik weet het niet.
1: Het gaat nooit meer uit die trouwjurk, denk ik. Toch?
3: Nee, ik denk Nee, maar het was wel altijd heel gezellig.
1: Ja, absoluut. Het was echt heerlijk vermaak op de zaterdagavond. En er keken ook miljoenen mensen naar. Nou, dank voor je suggestie, Gerda. Ja. Ik vind hem heel mooi. De Ron's honeymoon quiz. En ook mooi om Ron Brandstede nog even in de herinnering terug te roepen.
3: Ja, dat vind ik nou ook. Okay. We mogen hem niet vergeten.
1: Zeker niet, Gerda. Hey, dank voor het bellen en een fijne dag. Geniet van de zon vandaag, hè. Joehoe, toedeloe. Ja, er komt nog wel voor een briefkaart op de eerste rang. Die vond ik ook mooi met Bob Bouba. En dit is Dolly Parton, 9 to 5.

0: dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Ik ben Vitalie uit Amsterdam.
18: Ik ben René uit Assendelft.
19: Ik ben Lucie uit Heerlijkwaard.
20: Ik ben

0: Het is 10:30, in Tolken is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt op 1 september. Een groep gewapende mannen trok toen richting de woning van drugscrimineel Jan G. Het gaat om mannen van 24 en 25 jaar. Ze worden allebei verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen. Bij invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam nam de politie twee vuurwapens in beslag, waaronder een automatisch wapen. Ook werden meerdere gegevensdragers meegenomen. In de woning waar de vuurwapens werden gevonden werd ook een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Amsterdam. De politie onderzoekt nog wat zijn rol is. Met de drie nieuwe aanhoudingen komt het totale aantal verdachten in het onderzoek op 39. Amsterdam gaat opnieuw gratis noodpakketten uitdelen aan inwoners die weinig te besteden hebben. Vanaf 22 oktober worden 2000 pakketten uitgedeeld met onder meer eten, drinken en een radio. De gemeente gaat ook oefenen met speciale noodsteunpunten in de stad. Daar kunnen inwoners tijdens een noodsituatie terecht voor informatie of om hulp in te schakelen. De drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege twee onbeheerde koffers op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om twee mannen van 37 jaar en een man van 62. Geen van hen heeft een vaste woon- of verblijfsplaats in Nederland. De politie onderzoekt nog wat hun rol is en hoe ze betrokken zijn bij de achtergelaten bagage. Het station werd gisteren ruim 2 uur ontruimd. Uiteindelijk bleek er niks gevaarlijks in de koffers te zitten. Ook de stations Rotterdam Centraal, Dordrecht en Utrecht Centraal werden gisteren tijdelijk ontruimd vanwege onbeheerde tassen. Of er een verband is tussen de incidenten wordt nog onderzocht. Supporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheba zijn over 2 weken niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie hebben dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt het besluit te respecteren en richt zich op het veilig en verantwoord laten verlopen van de wedstrijd. Daarbij staat volgens de club de veiligheid van supporters, medewerkers, spelers en andere betrokkenen voorop. De wedstrijd wordt donderdag 15 oktober gespeeld in Alkmaar. En morgen is het alweer oktober en daarmee gaat ook Stoptober van start. Een landelijke campagne die mensen aanmoedigt om in oktober te stoppen met roken of vapen. Deelnemers van de stopactie kunnen daarbij steun krijgen van bekende Nederlanders. Maar het is ook heel belangrijk dat de omgeving een handje helpt, zegt de directeur van het Longfonds.
2: En dat de omgeving niet zegt, ach, het is al de 4e, 5e, 6e keer dat je bent gestopt. Laat maar, het gaat toch niet lukken. Jawel. Het kan lukken en dat komt. We weten dat een gemiddelde roker 6 pogingen nodig heeft om gemiddeld genomen om te stoppen met roken. Dus blijf aanmoedigen, blijf enthousiasmeren. Daar heeft de roker echt heel veel baat bij. Dus.
1: Ja, dit jaar rijdt er ook een Stoptober supportbus door Nederland om deelnemers te helpen tijdens die moeilijke momenten. Die bus rijdt vandaag in Amsterdam.
0: Oké, dus het is de bedoeling dat je stopt met roken. Maar ik dacht dat het Rooktober was. Dus dat je eigenlijk moet beginnen morgen met...
1: Tuurlijk niet.
0: Dat is niet de bedoeling.
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Flauwkul natuurlijk.
1: Jij bent niet zo'n goede aanmoediger, Bart.
0: Nee. Heb jij gerookt, Lisa, vroeger?
1: Ja, in een ver verleden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, ik denk dat ik 3 pogingen nodig had.
0: Oh, serieus? Oké.
1: Ja.
0: Maar en heb je lang gerookt of niet?
1: Tijdens mijn studententijd.
0: Ja, dat is verplichte kosten. Als je dan niet rookt, toch? Nee, ja, het is lastig, man. Het is, stoppen met roken is echt moet je niet onderschatten.
1: Nee, nou, wat mij wel hielp toen, is dat ik op vakantie ging voor langere tijd.
0: Ah, ja.
1: Toen heb ik gezegd, oké, op het moment dat ik in het vliegtuig stap, ben ik gestopt.
0: Oké.
1: En toen had ik eerst dus een paar weken niet die verleiding van thuis, op je vaste plekje, vaste moment, een sigaret opsteken.
0: Ja.
1: En dat hielp. En toen ik terugkwam, was ik dan al 3 weken gestopt.
0: Ja, precies. Maar... Ja, dus je moet even die kritieke fase voorbij. Hè? Dus een dag of 6, 7, dan is het echt die nicotine uit je lijf.
1: Ja.
0: En dan is het... wordt het echt wel een stuk makkelijker. En
1: ja.
0: Dan,
1: nou ja, en dus blijven stoppen, zegt de directeur.
0: Ja, nee,
1: en het maakt niet uit of het vorige keer is mislukt.
0: Exact.
1: Probeer het gewoon opnieuw.
0: En dat maakt ook niet uit hoe oud je bent. Hè? Zelfs als je tot je 80ste gerookt hebt. Het loont altijd om dan toch nog te stoppen. Want je knapt er ziender ogen van op. Dus,
1: ja.
0: Maar goed, maar tegelijkertijd, het is hartstikke lastig.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lisa. Jan Visser, goedemorgen. Fijn om je weer te spreken.
3: Dag Bart.
0: En fijn dat je weer terug bent. En volgens mij heb je mooi weer meegenomen, Jan.
3: Ja, dankjewel Bart. Ja, dat was gisteren natuurlijk helemaal geweldig met volop zon. Maar vandaag is dat veel minder het geval. Maar ja, nog steeds wel warm, hè? Dat kunnen we rustig stellen. Nou. Temperaturen die komen op dit moment, of althans die zijn nu op veel plaatsen al iets boven de 20 graden. En normaal voor deze tijd van het jaar, dan ga ik even uit van 1 oktober, is 16 graden. En eind september is dat 18, want het verval is duidelijk, hè, in deze tijd van het jaar. Dat gaat behoorlijk snel. En daar zitten we nog ruimschoots boven, want het wordt wel maximaal 23 graden zo'n beetje, hoor. Verder is het wel wat bewolkt. En hier en daar prikt de zon erdoor. En dat is ook het beeld tot in de middag. Bewolking overheerst, wel vrijwel overal droog, soms een beetje zon. En dan later op de middag, op de nadering van een koufront, neemt de bewolking toe. En vooral vanavond, ik kan aan het eind van de middag ook al een spatje vallen, Bart. Maar vooral vanavond en ook de komende nacht, wanneer het front boven ons land arriveert en iets activeert, neemt de kans op buien toe. En daar kan onweer bij zitten, hoewel dat voor het oosten van het land die kans daar wat groter is dan bij ons. De wind die waait vandaag uit het zuidoosten, later uit het zuiden, en is zwak tot matig. Nou, morgen in eerste instantie in de ochtend nog een enkele bui. Daarna droog, de zon laat zich geregeld zien. En dat is in de middag ook het geval, ziet er allemaal prima uit. Wat meer naar het oosten toe is er weer een buikans, maar bij ons blijft het waarschijnlijk ook droog. En het wordt 20 graden, dus het blijft warm.
0: Ja.
3: Wind is west tot zuidwest, zwak tot matig. En dan vanaf vrijdag, het gaat maar door, nieuwe hoge druk boven onze omgeving, zeker tot begin volgende week. En dat betekent rustig en droog weer. Misschien de loop van het weekend dat een front iets meer bewolking en wat motregen zou kunnen geven. Maar voor de rest droog weer. Temperaturen 19 tot 20 graden. En een wind die meest uit westelijke richtingen waait, maar vrij zwak tot matig is. Wel is het zo, en daar kun je duidelijk merken dat we toch in een andere tijd zijn aangekomen. In de nacht en ochtend kan op veel plaatsen mist of dichte mist gaan voorkomen.
0: Okay.
3: Dus niet vrijdag, niet alleen vrijdag, maar ook in het weekend is dat het geval. En dat is een beetje het beeld voor de komende tijd.
0: Oké. Okay. Oh, die mist is wel even iets om even rekening mee te houden.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je zei het al, opvallend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Potverdorie.
3: Ja. Gisteren ook bijvoorbeeld Eindhoven. Temperatuur 28,6, afgerond 29 graden.
0: Niet te geloven.
3: De beeld met een datumrecord, niet eerder zo warm geweest. Overigens het weer op 29 en 30 september, zo rond eind september.
0: Ja.
3: Dan is het, even los van die hoge temperaturen, is wel vaker mooi, hoor.
0: Ja.
3: En dan, dat wordt ook in de volksweerkunde het Sint-Michielszomertje genoemd.
0: Okay. Ja. Dus het duurt maar kort, maar het is wel zeker de grote.
3: Het is een kortje. Ja.
0: Klein zomertje.
3: Ja.
0: Oké, die moeten er ook zijn, Jan. Ja. Hartstikke fijn. Dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
3: Ja hoor.

Een van de wonderlijkste bandnamen ooit. Gary Puckett en de Union Gap. En Young Girl. Ja, verzin je toch niet, die naam. En daarvoor George Michael en Outside. Eerste kerstdag 2016 overleed hij. Ja, ik kan me dat moment nog goed herinneren. Ik opstond, de televisie aanzette en dacht, wat? Okay, en toen moest ik het mijn vriendin gaan vertellen, want een groot fan van George Michael. Ja. Dat was dat verschrikkelijke jaar 2016. Dat was toen bijna voorbij, hè, want eerste kerstdag. En toen kregen we het overlijden van George Michael nog even voor onze kiezen. Terwijl we dat jaar al Prince en David Bowie en Leonard Cohen en Glenn Frey waren verloren. En Muhammad Ali en Gene Wilder en Carrie Fisher en Alan Rickman. Nou, er hebben betere jaren tussen gezeten dan 2016. Dat weet ik wel. Goed, ondertussen komen er nog appjes binnen van mensen die zich bijvoorbeeld afvragen of ik gerookt heb. Nou, reken maar van yes. Maar ook alweer heel lang gestopt, goddank. Anja zegt, hoop dat je dat zo kan houden. En Francis verzucht, ik ben zo blij ik nooit gerookt heb. Nou, dat kan me goed voorstellen. En er komen ook nog leuke suggesties binnen voor wat betreft je favoriete tv-quiz van vroeger. Hans heeft een hele lijst. Een van de acht. The Generation Game. Ja, de lopende band van een van de acht, dat was mooi inderdaad. En Bert zegt nog de weekendquiz met de cavia's en Fred Oster. Ja, dat is ook een hele goeie. Brief gaat op de eerste rang, had ik al gezegd. Nou, dan zijn we er wel zo'n beetje. Dank allemaal, hè, voor jullie suggesties. Muziek nu, straks Rut Jakot. Nu eerst in Goedemorgen op NH. Poco.

0: omhoog.
1: Ja, dat bedoel ik. Rutja Kolt hoor je met Hartslag. Nou, laten we nog even een paar suggesties van jullie noemen voor we naar het laatste plaatje gaan. Jaap, die heeft nog als suggestie de prijzenslag. Ja, dat is ook een hele goeie. En Willem Ruis, 5 tegen 5, de sterrenshow. Ja, Willem Ruis werd een aantal keren genoemd, onder andere hier door Tietja. En ook wel genoemd als de beste presentator die we ooit hebben gehad. Nou, ik zat laatst eens op YouTube wat van die filmpjes te kijken van Willem Ruis in topvorm. Mijn hemel, wat een hoop energie, hè. Ongelooflijk, die quizzen en de grootsheid van die shows. Bizar. Nou goed dat zijn naam nog even genoemd is. Willem Ruis dus. Dan gaan we zo zoetjes aan op naar het nieuws van 11 uur. En de headlines met Lisa. En dat doen we met Hot Chocolate. Dit is Emma.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
9: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
9: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
9: Nu ook in Purmerend.
10: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
12: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
13: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Belwer.
14: Ik ben Sverre uit Medemblik.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 11:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Twee Amsterdammers zijn aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin september. Inwoners van Lambertsgraag hebben 2 weken na een grote brand nog altijd last van stank, hoofdpijn en keelpijn. En het was de warmste zomer in jaren en ook nu is het nog heel warm. Toch staan eigenaren van strandpaviljoens niet te juichen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een 8-baan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Goedemorgen.
7: Met Bart Slim.
8: Goedemorgen.
9: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bart.
9: Goedemorgen, Bart.

0: over die mooie stad in Amerika. Boston hoor je.
1: 11:12.
2: Ciao,
1: hallo.
2: Buongiorno.
1: Zijn we?
2: Daar zijn we.
1: Uurtje 2 van deze midden van de week editie. Toch altijd even een momentje. Ook al is het maar gewoon een dag die voorbij glijdt. Hè. Het einde van de eerste helft van de week, dat nadert met rassen schreden. En dus heb ik zo je hulp weer nodig. Want jullie, en alleen jullie, bepalen met welk liedje ik de eerste helft van die week uitgeleide doe. Dat noem ik dan de weekbreker van de week. Titel van niks, je draagt hem in een minuutje of 3. En dan moet je hem ook weer overhandigen. Hè. Want dan is deel 2 van die week begonnen. En dan moeten we gewoon door. Straks krijg je weer 2 keuzes. En ik heb zomaar een thema gevonden. Wat beide liedjes aan elkaar bindt. Alleen dan moet het dus nog even uit die liedjes gekozen worden. Nou, zover is nog lang niet hoor. Het laatste nieuws uit onze regio, dat hoor je natuurlijk straks weer rond 11:30 van Lisa.
3: Goedemorgen.
1: Tumultueuze ontwikkelingen.
3: Nou, valt me mee op
1: zich. Nou, wel. We hadden het even terwijl de muziek liep over dat hele verhaal met dat vliegtuig.
3: Ja,
1: dat is, niet
3: nou ja,
1: onze
3: dat
1: regio,
3: is natuurlijk niet Noord-Holland, maar wat een heftig verhaal.
1: Jeetje, Mina. Nou, mocht je het gemist hebben, het is gedoe geweest in een vliegtuig. 2 piloten ruzie met elkaar gekregen.
3: Ja, één heeft de ander neergestoken.
1: Niet te geloven. Het
3: vliegtuig nam een enorme daling, ja, zeg maar, in.
1: En dan gaat er een kapingsmelding af, hè?
3: Ja, dus allemaal, dachten dat het vliegtuig gekaapt werd.
1: Man, straaljagers die kant op gestuurd.
3: Ja.
1: Voor het geval dat, blijkt het een ruzie te zijn geweest.
3: Ja, en met een noodlanding nu toch wel veilig aan de grond gekomen, maar er was veel bloed in de cockpit.
1: Mijn hemel. Nou, je zal er maar in hebben gezeten. Nou, dat zit dus allemaal niet in ons nieuws.
3: Nee. Maar
1: blijf vooral luisteren, want het laatste nieuws uit onze regio krijg je dus van Lisa. Een weerupdateje van Jan. Allemaal rond 11:30 op deze woensdag. Het is 30 september op nhnieuws.nl. Het verhaal van Ada en Siem Loos, wijnboeren te Wognum. Nou, zij hebben dankzij die bijna Zuid-Europese zomer van 2026 een topoogst dit jaar.
4: Die druiven die zoeken met hun wortels naar beneden om de voeding en het water te halen. En dat hebben ze zeer meer dan genoeg gehad, terwijl het een hele hete zomer is geweest.
5: Dat is natuurlijk voorbeeldig, want als je naar Italië en Spanje kijkt, in een normaal jaar werken die mensen onder dezelfde omstandigheden.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
3: Nou, voor we dat gaan doen, toch even hoera en hoezee voor Fox the Fox en Precious Little Diamond. Want waar hoor je die plaat nou? Nou, hier in Goedemorgen op NH. Lekker, man. Volgens mij van vaderlandse bodem, maar hou me te goede. Fijne plaat, Precious Little Diamond. Dus die plaat had ik ook helemaal intact gelaten. Met je heiligschennis om daarin te gaan lopen rommelen. Nee, die toeter die zat verstopt in Knock Three Times van Tony Orlando en Dawn. Nou, dat gaat een beetje over iemand die een amoureuze relatie heeft met iemand. En dat mag niet iedereen weten, dus ze hebben een soort systeem bedacht. Dat je dan klopsignalen geeft, hè? Dus Knock Three Times. En dan weet je, nou, nu gaat het gebeuren. Dat leidde er ook toe dat er allerlei objecten in en om het huis werden ingezonden door jullie. Een aantal goeie, maar er werd bijvoorbeeld het plafond genoemd, hè, ceiling. Hallway werd ook genoemd. Ja, kan ik helaas allemaal niet goed rekenen. Toch ook een paar goede inzendingen, hoor. Rob bijvoorbeeld, die heeft het bij hoge uitzondering niet goed. Want die heeft het over het plafond. De ceiling, helaas. Saida zegt vloer, ook niet goed. Willy heeft het dan wel weer bij het rechte eind. En dat geldt ook voor de bellers van vandaag, Lucia. Nee, Lucia had het ook niet goed. Gerrit had het ook niet goed. Ridenter had het wel goed. Ja, daar kan je van op aan, hè. Ik ga het eens aan Marijke vragen. Marijke, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.
3: Waar bel je vandaan?
4: Uit Heerhugowaard.
3: En hoe ligt heer Hugowaard erbij vandaag?
4: Zonnig, lekker weer.
3: Kijk, is de zon aan het doorbreken nu, ja?
4: Ja, ik zie dan heel veel blauwe lucht aankomen, dus dat gaat goed.
3: Nou, dat gaat de goede kant op. Nou, als de sodemieter naar buiten dan straks, als je die prijs hebt binnengesleept. Want volgens mij is het een van de laatste echt mooie dagen van het jaar.
4: Nou, het wordt ook wel een keer tijd, denk ik, hè?
3: Zo is dat. God allemachtig, er komt geen einde aan. Nee. Nou, laten we eens even lekker ter zake doen, Marijke. Ik had een woordje weggetoeterd in Knock Three Times van Tony Orlando en Dawn. Welke object in en om het huis ging het om?
4: Het raam, de window.
3: Ja, hartstikke goed. If you look out your window tonight, voor de volledigheid. Klopt als een bus, Marijke. Gefeliciteerd, je bent de winnaar van vandaag.
4: Dankjewel.
3: Vrijdag gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op één van die enveloppen staat jouw naam en adres. Dus hij komt eraan.
4: Ik wacht het rustig af. Dankjewel.
3: Geniet van het zonnetje, Marijke, en van deze mooie zomerse dag. Dank je. Doeg.
4: Oké, tot ziens. Doei.
3: En het antwoord van Marijke en al die andere mensen was dus window. En inderdaad,
0: dat moet er op de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
3: Straks de weekbrekers van deze week. En ik zei het al, er is een grote gemene deler. Eén woord wat beide liedjes aan elkaar verbindt. Die hoor je straks. Eerst Acta en de Munnik in Goedemorgen op NH. Dit is de kapitein, deel 1, 2. Ja.

0: Scheidingsperikelen met Acta en de Munnik. CD van jou, CD van mij. De kapitein deel 2 was dat.
1: De weekbreker van de week. Weekbreker van de week.
0: Laten we dat eens even gaan bepalen met z'n allen. Met welke plaat ik dit uur eindig. En ook even een punt zet achter de eerste helft van week 40. Ga je 2 liedjes voorleggen. Ik zei het net al, er is een gemeenschappelijk iets. Hè? Iets wat de liedjes aan elkaar bindt. En dat wordt vanzelf duidelijk als ik de fragmenten laat horen. Zal ik gewoon beginnen met keuze A? Zit je ervoor? Zit je er klaar voor? Pen in de hand, telefoon klaar. Komt-ie! Nick Kershaw. But I won't let the sun go down on me. Dat zou dus zomaar de weekbreker van deze week kunnen zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je A. Of Nick, of Kershaw, of When the Sun Goes Down. Won't let the sun go down. Nou, dat is wel een hele mond vol. Zie maar even. Dat is dus keuze A, hè? Nick Kershaw met I Won't Let the Sun Go Down on Me. Dit is keuze B.
2: Ain't no sunshine when she's gone. Oh. It's not warm when she's away.
0: Bill Withers en Ain't No Sunshine kan dus ook zomaar de laatste plaats zijn. Wil je die als laatste horen, dan heb je Bill Withers of Ain't No Sunshine of gewoon B of 2. Kijk maar. Dat zijn de liedjes waar je uit kan kiezen vandaag. Nick Kershaw met I Won't Let The Sun Go Down On Me. Of toch Bill Withers met Ain't No Sunshine. 088 850 51 52.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: De nieuwe Bed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Ik ben Ron en ik kom uit het prachtige Mokum.
8: Wij zijn Hans en Thea uit Diemencentrum.
9: Ik ben Vins en ik kom uit Assendelft.
10: Thuis in heel
11: Het is 11:30. In Alkmaar is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Twee mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin september. Een groep gewapende mannen trok toen richting de woning van drugscrimineel Jan G. Het gaat om mannen van 24 en 25 jaar die zijn aangehouden. Ze worden allebei verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen. Bij invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam nam de politie nog 2 vuurwapens in beslag, waaronder een automatisch wapen. Ook werden meerdere gegevensdragers meegenomen. In de woning waar de vuurwapens werden gevonden werd ook een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Amsterdam. De politie onderzoekt nog wat zijn rol is. Supporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheba zijn over 2 weken niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie hebben dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt het besluit te respecteren en richt zich op het veilig en verantwoord laten verlopen van de wedstrijd. De wedstrijd wordt donderdag 15 oktober gespeeld in Alkmaar. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege 2 onbeheerde koffers op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Geen van hen heeft een vaste woon- of verblijfsplaats in Nederland. De politie onderzoekt hun rol en mogelijke betrokkenheid bij de achtergelaten bagage. Het station werd gisteren ruim 2 uur ontruimd. Uiteindelijk bleek er niks gevaarlijks in de koffers te zitten. Inwoners van Lambertschaag hebben nog steeds last van stank en hoofd- en keelpijn na de grote brand bij een vermoedelijk drugslab. De brand woedde bijna 2 weken geleden en verwoestte meerdere loodsen en een chalet. Bewoners zeggen dat de stank vooral uit een sloot naast het terrein komt. Toch is er volgens metingen geen gevaar voor de gezondheid. En het was de warmste zomer in jaren en ook vandaag is het nog warm. Maar eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen. De kosten zijn flink omhoog gegaan door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
13: Het heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend, nog niet. Maar als het dan volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zitten we in een andere situatie, denk ik.
12: Sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent hoeven af te breken. Dat scheelt al zo'n €150.000.
14: Jeetje, ja. Wat een enorm bedrag.
12: Ja.
14: Goh.
10: Ja, ik kan me hun frustraties wel een beetje voorstellen. Het is zo'n prachtig weer, maar als mensen toch een beetje hun hand op de knip houden...
12: Ja.
10: Dan is het...
12: Als er niemand komt, dan heeft het ook geen zin om open te gaan, lijkt me.
10: Nee, dat is waar, dat is waar.
12: Maar ondanks misschien, het mooie weer, wat je
10: ik, ik zou dan zeggen, een spoedje vandaag nog even naar het strandpaviljoen.
12: Precies, en help die ondernemers.
10: En geef heel veel geld uit.
12: Ja. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
10: Thanks, Lisa. Het weer dan, Jan.
14: Het is vandaag vochtig warm. Er is tamelijk veel bewolking en de temperatuur komt uit op maximaal zo'n 22 tot 23 graden. Soms schijnt ook de zon nog en het blijft waarschijnlijk tot laat in de middag droog. Vooral vanavond en de komende nacht vallen er enkele buien. Er is een kleine kans op onweer. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidoosten tot zuiden. Morgen, donderdag, in de ochtend geregeld zon. Mogelijk in de vroegte nog een bui, maar na dus zonneschijn tot in de middag en het blijft ook droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden en er staat opnieuw weinig wind.

0: Een one-hit wonder met een gouden randje. Nadie en Wind Force 11. Volgens mij vorig jaar overleden die Nadie. Maar hou met een goede. Een plaat die je niet vaak hoort, behalve bij ons dan. Hè. Wind Force 11 dus. En de Monkees hoor je ook nog met Theme from the Monkees.
1: De weekbreker
0: van de week.
1: De weekbreker van de week.
0: Dat zeg ik. Welk liedje mag

kan dus zomaar de weekbreker van deze week zijn. Wil je die als laatste horen, dan heb je A of Nick of Sun. Zie maar even, want Sun is een beetje een thema, hè? Luister maar naar keuze B. Ain't no sunshine when she's gone. Ja,

she goes away. Ain't No Sunshine van Bill Withers. Ja, als ik hem nog langer laat duren, dan heb ik hem helemaal gedraaid. Dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Wil je die als laatste horen, dan heb je B of Bill of Sunshine. Als het voor mij maar duidelijk is. Het nummer dat je mag gebruiken is het nummer wat je altijd gebruikt. Hè? 088-850-5152. Wil je Nick Kershaw horen? Of toch liever Bill Withers?

Dealer's Wheel, met een liedje wat je niet zo vaak van ze hoort. Stuck in the Middle with You natuurlijk. En Jerry Rafferty en Baker Street, want Jerry Rafferty is natuurlijk de zanger van Steelers Wheel. Die hoor je natuurlijk ook heel vaak, maar dit was Star. Ja, toch ook een fijne plaat. Je hebt nog heel even de tijd om je stem uit te brengen op de weekbreker van deze week. Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me, keuze A. En Ain't No Sunshine van Bill Withers is keuze D. En dit is Bob Marley in Goedemorgen.

0: slapen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jong, wat ga je doen?
1: La la.
2: Jong, wat ga je doen?
1: Hey, hey.
2: Jong, wat ga je doen?
1: Ho, ho.
2: Wat ga je doen?
3: Goed, hè, dit?
1: Ik weet helemaal niet of dat mag eigenlijk, goedemorgen trouwens. Of je een beetje mag variatie op deze toon variëren.
3: Oh, ja, onze luisteraar, ja? Die is heel...
1: Zouden ze het leuk vinden?
3: Ja, dat is een andere vraag.
1: Oké, ik wou bijna zeggen als wij het maar leuk vinden. Nee, maar we maken het programma vooral voor alle
3: iedereen
1: die luistert en kijkt.
3: Zeker.
1: Interessant boek. Gaat over vooroordelen, diversiteit en ongemakkelijke gesprekken. Oh. Het boek heet Doe Eens Normaal.
3: Okay.
1: En er staan ook allerlei testen in om te controleren of wij wel een beetje normaal doen.
3: Okay.
1: Sterker nog, hokjes denken bijvoorbeeld is dus niet normaal doen. Want dan hebben we vooroordelen.
3: Ja, ja.
1: En het zet ons wel een beetje aan tot nadenken. Ik denk dat het heel interessant is. Ja, het is echt wat dat betreft heel goed. En wanneer ben jij voor het laatst gewoon gevallen? Dat je dacht, ik let even niet op en ik lig op de grond?
3: Dat is best een tijd geleden. Ik ben in het begin, toen wij net in ons nieuwe huis woonden, lazerde ik nog wel eens
1: van
3: de trap.
1: Dan lag je
3: eruit. Nou, dan gleek van de trap af. Dan lag er allemaal zooi op de trap en dan gleek overuit. En dan ging zo tung, tung, tung, tung, tung. Oh, heel pijnlijk.
1: En helemaal blauw. Ja. Het is deze week de week van de valpreventie. Okay. En daar hebben we Sjoerd even naartoe gestuurd. Onze eigen stoute boom. Te kijken of hij daar het een en ander van opsteekt.
3: Heel leerzaam en nuttig ook inderdaad.
1: En mijn persoonlijk moment heeft daarmee te maken.
3: Oké.
1: Ja.
3: Oké. Opvallend.
1: Ja.
3: Dat is interessant. Dat is allemaal zo dadelijk bij June.
1: Jos zit boven op het nieuws, hè?
3: Ja, ik wil het zeggen. Wat leuk om Jos te
1: zien. Barbara heeft een thuiswerkdag.
3: Ah, op die manier. Oké.
1: Wist je dat niet?
3: Nee, mij wordt nooit wat verteld.
1: Nee, daarom. Dan vertel ik het altijd achteraf.
3: Ja, precies. Goed. Rest mij nog één ding.
4: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
3: Jazeker, de plaat waarmee ik week 40 even op 50% zet. We zijn bijna zover, het is bijna 12 uur. En dat doen we dan met een liedje wat jullie hebben uitgekozen. En ik kan me volledig vinden in degene die het geworden is. En het feit dat alles nu opgehouden is, muziek en zo, dat duidt erop dat het liedje wat ik ga draaien geen intro heeft. En dan weet je misschien wel waar de keuze op is gevallen. Met een overweldigende meerderheid van stemmen kan je nu nog even luisteren naar de grote Bill Withers.

0: aan 60. Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ik ben Geke uit Oudorp.
6: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
7: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
8: Ik ben Marcia uit Haarlem.
9: Ik ben Björn uit Herengewaard.
10: Ik ben Marta uit Het Geest.
11: Ik ben Henk uit Oudesluis.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Jos Heeremans. Jos, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Twee Amsterdammers zijn aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin september. Inwoners van Lambertschaag hebben twee weken na een grote brand nog altijd last van stank, hoofdpijn en keelpijn. En het was de warmste zomer in jaren. En ook nu is het nog heel warm. Maar toch staan eigenaren van strandpaviljoens niet te juichen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Robert Walters met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
19: Interessant. Wat verdien jij dan?
18: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
7: Snoeien.
1: Blazen.
7: Maaien.
1: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
21: Geeft ruimte.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
24: June tot 2.

0: 30 september 2026. De dag waarin we gaan praten over een boek, Doe Eens Normaal. En er staan hele interessante dingen in, Maarten.
1: Ja.
0: Goedemiddag trouwens.
1: Goedemiddag.
0: Echt allebei. En misschien ik nog iets meer dan jij iets van kunnen opsteken.
1: Absoluut.
0: Doen we straks allemaal.
1: Ja.
0: We hebben Sjoerd op pad gestuurd en dat heeft te maken met een speciale week. Want het is deze week de week van de valpreventie.
1: Ja.
0: Er wordt links
1: tegen
0: rechts...
1: de valpreventie, toch?
0: Ja, tegen. Oh jeetje, wat ben je scherp.
1: Denk ik.
0: Ja, tegen. We moeten voorkomen dat mensen vallen. En daar zijn allerlei trainingen voor.
1: Oké.
0: Okay. Ja, er zijn trainingen in buurthuizen. GGD geeft ook allerlei trainingen en ook allerlei sportcentra. Om te voorkomen dat mensen vallen.
1: Ja, belangrijk.
0: En toen dacht ik, laten we eens vragen aan mensen. Ben je wel eens een keer heel gek onhandig gevallen?
1: Ja.
0: Ik begin bij mezelf.
1: Ja.
0: Kan je even nadenken?
1: Ja.
0: Oh, ja, zeg je dat? Hoe?
1: Ja, vertel.
0: Nou, ik heb het, hoe lang geleden? Ik denk een jaar of 7 geleden. Kerstavond. Het was een uurtje of 9. En we hadden de kinderen en mijn broer en zijn gezin te gast gehad. En iedereen lekker gourmetten. En ik wilde nog per se naar het kerkje aan zee. Voor de kerstnachtdienst.
1: Ja.
0: En iedereen de deur uit, er gingen een paar met me mee. En ik ging naar boven en ik wilde gauw, alles gauw, gauw, gauw. Meestal is het zo, gauw, gauw, gauw. Dan geef je iets anders aandoen. Dus ik loop naar boven. En ik ren de trap af. Maar wat gebeurde er? Mijn voet kwam terecht in een pedaalemmertje van de badkamer dat op de trap stond in een hoekje. Dat pedaalemmertje was geleegd, gelukkig.
1: Ja.
0: Maar mijn voet kwam erin terecht en ik voelde... viel dus naar beneden vanaf de 6e tree met mijn voet in die emmer op mijn rug.
1: Auw.
0: Nou, ik ben nooit naar die kerstzangdienst gegaan.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ik had ook gewoon, liep nog een lichte hersenschudding op. Dus dat was toch wel een vrij vreemde val.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat doet niemand mij na.
1: Nee.
0: En jij, val je wel eens?
1: Ik ben een keer gevallen in de sportschool. Flauw gevallen, maar is ook gevallen. Bij de sportschool ging ik in de sauna. En er was een meneer en die was tegen mij een verhaal aan het vertellen. Want zijn dochter had een boete gekregen omdat ze had getoeterd naar een vriendin. En dat vond hij zo belachelijk. En hij ging daar maar over door en over door.
0: Ja.
1: En ik kan niet zo lang in die sauna. Dus ik dacht al, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Ik hou op. En ik zat dan met mijn hand in de deurklink. Nou ja, en toen zei ik moet nu gaan. Dus ik loop die sauna uit. En ik kan nog één stap zetten en ik val daar. Maar je hebt alleen een handdoekje om. Dus dat handdoekje open.
0: En voor de voeten van die man.
1: En ik kijk mijn ogen open. En ik zie gewoon een kringetje met allemaal mannen. Die me aan zitten te kijken. Ik lig daar naakt op de grond.
0: Die mannen dachten, oké, die stelt zich heel willekeurig op.
1: Ja, precies.
0: Wie pakt mij?
1: Ja, gewillig.
0: Oké. Is ook inderdaad wel een beetje iets wat vreemd bevalt.
1: Ja,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, volgende keer iets meer om dan dat handdoekje. Jos Heremans.
2: Ja.
0: Vervanger van Barbara vandaag. Ben jij wel eens een keer heel vreemd gevallen?
2: Nou, eigenlijk niet zo vreemd, nee. Voornamelijk met de fiets.
0: Oh ja.
2: Maar niet terwijl ik op twee benen zou moeten staan.
0: Nee, nee.
2: Dat ik mij kan herinneren, althans.
0: Ja, nu krijgen we het slokje te veel op. Maar komt het nog steeds regelmatig voor dat je van de fiets valt?
2: Nee, de laatste tijd valt het wel mee.
0: Je hebt nu zijwieltjes.
2: Ja, ook. En een elektrische fiets. Daarmee heb ik zoveel snelheid dat ik gewoon overeind blijf. Nee, maar ja, in het verleden wel.
0: Ja, ja, het kan levensgevaarlijk zijn, hè?
2: Ja.
0: Echt, als je van je fiets valt, niet te geloven. Heb je een helmpje op tegenwoordig?
2: Nee. Nee. Maar je kunt om vallen voor te zijn, kun je wel oefeningen doen, hè?
0: Ja, balansoefeningen moet je doen.
2: Ja, ik poets mijn tanden bijvoorbeeld altijd.
0: Ja, op één been. Oh ja, dat doe
2: echt
0: ik
2: waar?
0: Ook.
2: Ja. 30 seconden het ene been, 30 seconden het andere been.
0: Oh.
2: Daardoor word je heel stabiel.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay.
2: Helpt echt.
0: Ja.
1: Ja, wat goed.
0: Dat hoef jij nog niet te doen, Maarten. Dat komt.
1: En dan hebben we over 5 jaar beginnen. Ja.
2: 2 benen vindt hij heel moeilijk.
0: 088, 850, 51, 52. Ben je wel eens gevallen? En zo ja, waardoor kwam dat? Want dat overkomt de beste, hè? Dat hoor je hier wel. En nee, goed, we moeten daar gewoon een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, of dan van de fietsers of gewoon lopen. 088, 850, 51, 52.

0: Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson. We hebben het over valpartijen, want het is deze week de week van de valpreventie. Ja, voorkomen is beter dan genezen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat vallen komt gewoon hartstikke vaak voor. Ja, dat hoorde je al bij Maarten, bij Jos en bij mezelf. We gaan eerst even naar de Annie. Dag Annie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag Annie, wat is je overkomen?
1: Vorig jaar ben ik gevallen.
0: Ja.
1: Over mijn rollator.
0: Oh, daaroverheen.
1: Tenminste, ik struikelde, kwam tegen dat wiel aan.
0: Ja.
1: En, heel erg behoorlijk terechtgekomen.
0: Oh.
1: Ik had twee gebroken nekwervels, een gebroken neus. Mijn hele wang lag open, gekneusde voet.
0: Oh, maar je kan er wel om lachen, dus het is allemaal goed gekomen.
1: Ja, weet je, het was gewoon heel dom van wat er gebeurde. Het was echt mijn eigen schuld.
0: Ja, en vaak gebeurt het ook in de haast en onoplettendheid, hè?
1: Ja, ik wilde mijn rollator naar binnen doen, want ik wilde weg.
0: Ja.
1: Hij stond in de schuur. En ik doe een stap opzij, maar ik vergeet dat ik tussen die wielen sta.
0: Och, jeetje. Oh, wat erg. Heb je die rollator de deur uit gedaan en is er nu een andere?
1: Nee hoor. Het is gewoon mijn eigen schuld geweest. Het niet opletten wat je doet.
0: Nou, en dat is het
1: waar. En dan zeggen ze leeftijd, maar jonge mensen vallen
0: ja,
1: ook.
0: Ja joh, dat hoorde je bij Maarten.
1: Dat is, dat gebeurt gewoon.
0: Ja, precies.
1: Het is gewoon constant opletten wat je doet eigenlijk. Ja.
0: Maar ik ben blij dat je erom kan lachen. Dankjewel Arnie.
1: Ja hoor. Hey, hartstikke goed.
0: Oké, dag. Dan gaan we nog even naar, is het Françoise, is het Francine, is het Francise, wat is het? Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik spreek met Francis.
0: Oh, Francis. Hartstikke goed, Francis. En jij? Valpartijtje achter de rug?
2: Ja, ik was heel stom gevallen 4 jaar geleden.
0: Ja.
2: Ik heb mijn dekbedhoes vernield. En dat hing nog een beetje op de grond. En toen dacht ik, toen ik erachter zo langs liep, dat is niet slim. Nou, dat was dus ook niet slim. Toen bleef ik erin haken.
0: Ja.
2: Toen viel ik en toen had ik mijn schouder gebroken.
0: Ach.
2: Maar het is helemaal goed gekomen hoor.
0: Gelukkig maar.
2: Maar heel pijnlijk.
0: Ja, heel pijnlijk en ontzettend onhandig. Maar ja, zo gaat het vaak hè?
2: Ja, het is gewoon een stom ongeluk. Want je hoeft er niet voor buiten te zijn.
0: Nee,
2: het gebeurt gewoon ook binnen.
0: Nou ja, binnenshuis gebeuren geloof ik de meeste ongelukken. Nou, doe maar voorzichtig. Dankjewel, Francis.
2: Dag,
0: Joen. Goed zo, dag. Het zijn vooral de vrouwen die bellen. Hè. Kom op, mannen. Jullie hebben toch ook wel eens een valpartijtje? 088-850-5152. Of zijn het de dames die durven te bellen? Dag, Ans. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, Ans. Wat is jou overkomen?
3: Nou, dat wil je niet weten.
0: Oh, ik luister.
3: Ik ben in januari thuisgekomen. Ik had een lange, doorstikte jas aan.
0: Ja.
3: En ik wil hem op de kapstok hangen.
0: Ja.
3: Maar hij is lang, dus ik moet even bijreiken. Ik zet mijn voet op die jas die nog een stukje op de grond hing.
0: Ja.
3: En daar zit die vulling in die zo glad is.
0: Och.
3: En ik lag meteen op mijn zij, heup en schouder gebroken.
0: Oh, en dat allemaal omdat je dus gewoon op de onderkant van je eigen jas stond?
3: Ja. Omdat ik mijn jas op wou hangen.
0: Nee. En heup gebroken, operatie, wat moest er gebeuren?
3: Ja, ik ben nieuwe heup gekregen.
0: Ja.
3: En dan ben ik al vanaf januari aan het revalideren.
0: Ja, gaat dat goed?
3: Maar, nee.
0: Oh.
3: Nou moet ik overmorgen opnieuw geopereerd.
0: Oh nee, dat is niet waar.
3: Ja.
0: Maarten, ik denk dat wij een kaartje moeten sturen aan Ans.
3: Mislukt.
4: Belofte bak schuld, hè?
0: Ja, we hebben boven kaartjes, hè? Anders blijf even aan de telefoon en gaan we je een kaartje sturen.
3: Wat lief, Joen. Weet je met welke Ans je spreekt?
0: Nee, even denken, want er zijn heel veel Ansen.
3: Uit Diemen.
0: Nee, waar ik geweest ben voor al die jassen. Voor het leger des Heils.
3: Ja,
0: papi. In een hele mooie flat in Diemen en ergens op een galerij het allerlaatste huis.
3: Helemaal goed.
0: Ah, lieverd. Nou, heel veel sterkte. Je had zo'n mooie eetkamertafel van glas of zo, toch?
3: Nee.
0: Oh,
3: daar lag een kanten kleed op wat ik gemaakt
0: dat was het. Oh ja, ik weet wel dat...
3: Dan jij dat glas drinken om.
0: Oh, oh ja, dat was het.
3: Ja, het was het.
0: Sorry.
3: Maar het maakt niet uit. Het is gewassen en het is weer piekopbellen.
0: Het was een leuk gesprek, Hans.
3: Ja.
0: Nou, sterkte morgen. En blijf even de lijn. Dan gaan we je adres noteren.
3: Ja, ik ga vrijdag om naar het mes.
0: Nou, ik ga voor je duimen.
3: Doe dat.
0: Dag, Hans.
3: Doei.
0: Dag. Gewoon heb ik daar een glas drinken omgegooid. Nou, lekker dan.
3: Okay. Niet erg hoor.
0: Oh, gelukkig lieverd. Dag.
3: Doei.
0: Maarten, wat kwam er binnen aan appjes?
4: Shanique die is een week geleden nog gevallen van een klein stoepje. Wij hebben hier ook zo'n afstapje. Die is ook net iets te hoog. Jannie van der Heijden is er ook een keer zo gestruikeld hier. En Wolter Kroes ook nog een keer. Sander,
0: maar wij zeggen dat altijd, hè?
4: Ja, daarom zeggen wij het altijd. Pas op het afstapje. Sander die is gevallen van een scooter als tiener, want hij wilde indruk maken op een meisje op het schoolplein. Donja is op het fietspad.
0: Wacht even terug, want dit gaat heel snel. Hij is gevallen van een scooter, want hij wilde indruk maken op een meisje. Dus hij viel expres, zodat een meisje hem kon helpen.
4: Nee, ik denk, dat heb ik niet gevraagd, maar ik denk dat hij even op één wiel of zo. Even
0: een beetje uitloven.
4: Een beetje hard remmen.
0: Dat
4: denk ik hoor. Ik weet ook niet, hij heeft alleen een appje gestuurd. Donja is op het fietspad gevallen. Ze zegt, vraag me niet hoe, maar ik heb wel een scheurtje in mijn spier. Ook beterschap dus voor Donja. René is ooit gevallen van de zoldertrap. Gestruikeld over de kat die op die trap was gaan zitten ondertussen.
0: Ook zo lekker.
4: Ja. Oh. En Margriet tenslotte. Ja, dit is een verhaal. Ze stuurt een appje met 6 jaar geleden gevallen in de badkamer. Ik wilde mijn voet afspoelen. En toen ben ik gevallen en ik heb mijn pols gebroken. En achteraf zegt ze ook, ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ik niet gewoon de douche in ben gegaan.
0: Nee, gek is dat, hè? Dat je soms al iets doet, dat je het er gewoon helemaal niet
4: het
0: realiseert.
4: Dat je even snel, even snel.
0: Precies. En dan haast.
4: Ja.
0: Ik zie nog een appje binnenkomen van Ans. Die is 3 jaar geleden geschept door een fietser, pols en neus gebroken. Ribben gekneusd met de ambulance naar het ziekenhuis. En het heeft maanden geduurd voordat het goed gekomen is.
4: Jeetje.
0: Ja, dat is dan heftig.
4: Ja.
0: Dat is wat anders dan John met de voet in de prullenbak.
4: Precies.
0: En dat is ook wat anders dan Maarten die valt in de sportschool in de sauna. En waarvan het handdoekje van zijn lichaam glijdt.
4: Nou, dat vind ik zelf de kaliber.
0: Nou,
4: dat
0: denk ik niet hoor. Deed niet expres trouwens. Oh nee, het deed niet expres.
4: Nee, echt niet. Nee. Oprecht niet.
0: Maar ik zie het wel allemaal voor me.
4: Oh jee.
0: Jammer dat het niet gefilmd is.
4: Oeh.

0: ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wat samenlezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Ik ben Anne uit Akersloot.
9: Ik ben Mireille uit Heilo.
10: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
11: Ik ben Petra uit Wormerveer.
12: Ik ben Sadou uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Half één precies. Amstelveen, 23 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jos Eremans. Jos, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. De proef liep al jaren, maar de inspectie heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. En de wethouder heeft geen idee waarom.
16: Ik vind het echt doodzonde als zo'n onderzoek na 12 jaar voorbereid vastloopt. Dus wij vragen de minister, geef snel duidelijkheid. Waarom is het onderzoek stilgelegd? En ook vooral, wat is nodig om verantwoord door te gaan? Want als er een weg vooruit is, dan moeten we die weg echt vinden.
15: De crackverslaafden in Amsterdam veroorzaken veel overlast. En burgemeester Halsema heeft daarom in een brandbrief aan de minister van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Twee mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin september. Een groep gewapende mannen trok toen richting de woning van drugscrimineel Jan G. Het gaat om mannen van 24 en 25 jaar. Ze worden allebei verdacht van betrokkenheid bij deze gebeurtenissen. Supporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheba, of op zijn Nederlands gezegd Hapoel Beersheba, zijn over twee weken niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie hebben dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt het besluit te respecteren en richt zich op het veilig en verantwoord laten verlopen van de wedstrijd. De wedstrijd wordt donderdag 15 oktober gespeeld in Alkmaar. De drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege twee onbeheerde koffers op station Haarlem zitten nog steeds vast. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62 jaar. Geen van hen heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De politie onderzoekt hun rol en mogelijke betrokkenheid bij de achtergelaten bagage. Het station werd gisteren 2 uur ontruimd. Uiteindelijk bleek er niks gevaarlijks in de koffers te zitten. Inwoners van Lambertsgaag hebben nog steeds last van stank, hoofd en keelpijn na de grote brand bij een vermoedelijk drugslab. De brand woedde bijna 2 weken geleden en verwoestte meerdere loodsen en een chalet. Bewoners zeggen dat de stank vooral uit een sloot naast het terrein komt. Toch is er volgens metingen geen gevaar voor de gezondheid. En het was de warmste zomer in jaren. En ook nu is het nog heel warm. Maar de eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen. De kosten zijn flink omhoog gegaan door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
17: Het heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend. Nog niet. Maar als het nou volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zitten we in een andere situatie, denk ik.
15: Ja, sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar hun strandtent niet meer hoeven af te breken. Dat scheelt ze zo'n 150.000 euro. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
14: Helemaal goed, Jos, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht. En daar is hij weer, onze eigen weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
9: Dag, Joen, goedemiddag.
14: Heb jij een bruine bast?
9: Nee, dat valt wel mee.
14: Waarom heb jij geen bruine bast als jij op Kreta was?
9: Omdat het weer wat minder mooi was.
14: Oh joh, wat
9: ja,
14: een
9: dat
14: pech.
9: Kan gebeuren. Hè?
14: Wat
9: ja.
14: een pech. Had je ja. het fijn op Kreta?
9: Ja, dat wel. Ja.
14: Oh, gelukkig. Ja. En nu gezond en wel weer terug.
9: Ja, zeker. Ja.
14: Maar nu kun je zorgen voor een bruine bast in ons eigen land. Want het wordt hartstikke mooi, toch, vandaag?
9: Nou, dat valt een beetje, ook een beetje tegen, hoor, Joen. We hebben al een ochtend gehad met behoorlijk wat bewolking. En ook vanmiddag, de lucht is vochtig. En is er vrij veel bewolking. Zo af en toe prikt de zon erdoor. Maar echt brede opklaringen, die zien we nu in het oosten van het land. En dat zie je ook terug in de temperatuur, hè. Het is nu in Twente al bijna zo rond de 27 graden. 30 september, 27 graden. We staan in het voorportaal, zeg maar op de drempel van oktober. En het is compleet zomer. En bij ons is het 22 tot 23 graden. Onder meer hier in Purmerend, ook op Schiphol. En dat zal er zal nog wel wat bij komen, maar aan zomerse waarde komen we waarschijnlijk niet toe. En het is nog wel droog, dat wel. Maar later in de middag kan er hier en al wat regen vallen, want er komt een koufront op ons af, verbonden aan een diepe oceaandepressie. Nou, dat front gaat vanavond en de komende nacht over ons land trekken. Het gaat wat golven, daardoor activeert het ook. En dat betekent dat vanavond en in de nacht de kans op regen stijgt. Dus periode met regen. Morgenochtend trekt dat gebied dan weer weg. Mm-hmm. En dan breekt de zon weer geregeld door. En ook morgenmiddag is het waarschijnlijk toch wel geregeld zonnig weer. Misschien een paar wolken, het blijft vrijwel overal droog. Alleen het wordt minder warm. Ja, hoe kan het ook anders? Het wordt een keer
14: minder.
9: Maar ja, we zitten toch morgen nog op 20 graden... terwijl normaal voor begin oktober 16 graden is.
14: Ja, dat scheelt.
9: En de wind, die is vandaag zuidoost tot zuid, zwak tot matig. Morgen een zuidwest tot westenwind, eveneens meest matig van sterkte. Nou, van vrijdag tot en met begin volgende week, maandag... dan zien we dat het overwegend droog blijft. Het is rustig weer, nieuwe hoge druk boven onze omgeving. Misschien in de loop van het weekend wat meer bewolking... en een enkel buitje op wat motregen onder invloed van een front. Maar voor de rest rustig en droog weer... met in de nacht en ochtend wel een toenemende kans op mist of dichte mist. En dat lost dan 's ochtends wel weer op. En een middagtemperatuur van zo rond de 19 tot 20 graden. Dus de temperatuur blijft hoog. En verder gebeurt er eigenlijk betrekkelijk weinig.
14: Ja, even nog over de winters. Ik ben op de fiets. Maar er staat hartstikke veel wind, hè, vandaag.
9: Ja, het is maar hoe je dat bekijkt, hè. Windkracht 3-4. Dus,
14: het voelde echt als 8.
9: Dat lijkt me wel wat zwaar aangezet.
14: Ja, dat is waar. Ja, oké, laten we maar gauw gaan naar de luchtdruk en de weerspreuk.
9: 1016. En de weerspreuk luidt... dagelijks wat zon en koelte in de nacht... bereiden een herfst vol kleurenpracht.
14: Oh, zo mooi. Die herfst is ook zo mooi. Ja. Oké, fijn dat je er weer bent.
9: Dankjewel, June.
14: Tot over een uur. Dag, Jan.
9: Ja, hoor.
14: Hoi.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Deeply Dippy van een leuke plaat van Right Said Fred.
2: NH. NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot 2.
3: Pim Pam Pet.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
1: Pim Pam Pet, iedere dag om 10:50 en vanavond de pubquiz. Maar ja, dat is niet rechtstreeks op de radio en televisie. Maarten.
4: Nee, dat klopt.
1: Nee, misschien ooit een andere keer.
4: Ja, maar je kan er toch bij. Kan je er nog bij zijn of ben je nu te laat?
1: Dat weet ik niet.
4: Ga proberen.
1: Nou, wij bepalen niet wie er komen, hè?
4: Nee, daarom. Maar ik weet ook niet of
1: een ander bureau dat dat doet.
4: Een bureau?
1: Ja.
4: Zo.
1: Ja, het is echt heel professioneel aangepakt.
4: Ja, wat leuk. Ja,
1: dus wij kunnen ook niemand erin fietsen. Jij bent teamcaptain.
4: Ah joh, ik doe wel even de achterdeur open. Kom maar door, hoor, zeg ik.
1: En weet wat je zegt, hè? Straks staan er 100 mensen.
4: Boah. Dat is gezellig, toch? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
1: Ja, dat is waar. Maar we gaan nu eerst even Pim Pam Petten. Ja. En vanavond ben je teamcaptain. Als teamcaptain moet je het goede voorbeeld geven.
4: Ja.
1: Als teamcaptain heb je ook alle wijsheid in pacht.
4: Daarom is het ook een godswonder dat ze mij gevraagd hebben, ja. Ik snap nog steeds niet waarom.
1: Even kijken of je...
4: Ik denk bij gebrek aan beter.
1: Ik denk dat het helemaal goed komt. Oké, maar goed, alle mensen zijn uitgenodigd... en het gaat allemaal buiten ons om. Want ik zie dat er al gebeld wordt door een luisteraar. Dat heeft niet zoveel zin, want wij hebben niet bepaald... wie er wel en niet in mogen. We gaan naar de selectievraag van Pim Pam Pet. Acht en de Munnik, die geven volgend jaar zomer... het grootste concert ooit. En dat doen ze in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dan brengen ze trouwens ook twee nieuwe nummers uit. Heel leuk detail, ze zijn geproduceerd... door de zoon van Thomas Acta.
4: Leuk.
1: Vind ik leuk.
4: Leuk dit
1: vind
4: leuk. Zeker.
1: Oké. Nu de vraag. Noem een Nederlandstalige artiest. Noem een Nederlandstalige artiest.
4: Een Nederlandstalige artiest. Dus die moet Nederlands zingen. Dus bijvoorbeeld Anouk mag niet.
1: Nee, je moet echt Nederlands zingen.
4: Oké, Nederlandse liedjes. Nederlandse
1: liedjes.
4: Oké, leuk. Specifiek.
1: Nederlandse liedjes. Met de thee van tieners. Dus wie zingt er Nederlandse liedjes?
4: Zij weet het.
1: Tina Turner is niet goed.
4: Nee.
1: Maar zij weten ze veel goed. Ja. Maar zij weten dus niet van Tina Turner.
4: Nee.
1: Wel van een man. Die altijd bruin is, hè?
4: Ja.
1: Of een zonnebank.
4: En dronken ook vaak.
1: Ja.
4: Ja, dat klopt wel.
1: Oh, weet jij dat goed. 088 850 51 52.

0: Rhea of zo.
1: Chris Rhea.
0: Ja, die ken ik wel. Leuke man. Chris. Driving home for
1: Christmas.
0: Hij
1: is er niet meer hoor.
0: Nee, maar dat kan nog wel een leuke man geweest zijn.
2: Okay. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
1: Oké.
0: Of is iedereen die dood is volgens jou gelijk een naar mens?
1: Niets dan slecht.
0: Precies.
1: Over de mensen die er niet meer zijn.
0: Ja.
1: Akda en de Munnik zijn er nog wel. En die gaan volgend jaar een groot concert geven in het Olympisch Stadion. Noem iemand die een Nederlands liedje zingt. Dat was de vraag. Met de T van?
0: Van Treintje Oosterhuis natuurlijk. Tabita, Tino Martin.
1: Tabita, ja.
0: Tineke Schouten, ja. Tante Leen en Henk Temming.
1: Henk Temming. Oh ja, Sinterklaasliedjes. Oké, met wie gaan we spelen?
0: Met Nel en met Kees.
1: Oké, Nel en Kees, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Zo, kan dat nog een keer? Nel en Kees, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Nee.
3: Goedemiddag.
1: Ja, Kees, je was te laat.
3: Daar gaan we één goed.
1: Precies, ik ga het ook geen derde keer. Ik ga het ook geen derde keer vragen. Nel, wat was jouw antwoord?
3: Thomas Akda,
1: hartstikke goed. Hoe makkelijk kun je het hebben? Heel goed. En Kees, wat had jij?
4: Mieke Telkamp.
1: Mieke Telkamp, waarheen, waarvoor? Helemaal goed. We gaan beginnen. Is de voorzitter er klaar voor?
0: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Waarom moest je even denken?
0: Er komt een hele moeilijke vraag, dus ik hoop dat jij die gaat doen.
1: Die eerste bedoel je?
0: Ja.
1: Die wilde ik net aan jou vragen.
0: Ja, daarom was ik al bang voor. Ik vind dat echt een vraag van jou, met heel veel inhoud.
1: Oké, komt hij aan. Nel en Kees, kunnen we?
3: Ja.
1: Goed, ja, heeft te maken met de vakbond voor het spoorwegcafé.
3: Personeel,
1: precies, de VVMC. Ja, die hebben alarm geslagen, want er komen steeds meer geweldsincidenten voor op het spoor. En nu is er een brandbrief gestuurd naar de politiek. Want er moet wat gebeuren. Ja, dat zegt de vakbond ook natuurlijk. De vraag is het volgende. Wat zie je in de trein? Wat zie je in de trein? Jeetje, wat een makkelijke vraag. Maar ik ben toch in
0: verslikten. Dat lijkt wel nieuwsuur.
1: Ja, goed hè. Wat zie je in de trein met de B van Bernard?
3: Bediening.
0: Nou. Nou, dat is. Je hebt wel, want je hebt van die mensen.
1: Internationale treinen.
0: Nee, maar die hebben zo'n rugtas op en dan kun je koffie uit bestellen. Dus dat klopt wel, Nel. Die heb je wel. Wel heel weinig.
3: Dat is heel lang geleden dat dat komt.
0: Nee, dat is gewoon van nu. Die hebben zo'n rugtas, zo'n koffierugtas op. En dan kun je ook al
1: wat
0: snacks.
1: Dat heb je wel eens meegemaakt.
0: Ja, joh. Dan kan je koffie
3: en snacks. Zo lang ben ik nog niet met de trein geweest.
1: Oké, goed. Vraag nummer 2, Maarten.
0: Ja, dit is leuk. Caroline en Arie, bekend van het programma B&B Vol Liefde...
1: Ja,
0: hebben dus bekendgemaakt dat ze nu echt verkering hebben. Ja. Heeft even geduurd.
1: Heb je gezien hoe het gegaan is?
0: Nee.
1: Arie heeft gewoon een filmpje van zichzelf geplaatst op Instagram. Ze is heel schattig.
0: Schattig, hè? Ja. Ja, echt leuk voor hun allebei en het is hun gegund. Waar denk je aan bij Kalverliefde?
1: Kalverliefde, dat is de vraag. Waar denk je aan bij Kalverliefde? Met de G van Gerard.
3: Ja.
1: Met de G van Gerard. Koverliefde.
3: Gevoel.
0: Het gevoel, ja, want dat is dan nog sterk.
1: Oh, met die vlinders in de buik.
0: Dat neemt later af.
1: Ja, heb je dat niet meer, vlinders in de buik?
0: Nou, ik kan soms wel vlinders hebben, maar niet zoals het begin. Dat ik alles schattig vond. Nu kan ik ook wel dingen irritant vinden.
1: Volgend jaar juni heb je heel veel vlinders in
0: dat
1: de buik.
0: Dat denk ik ook.
1: Als jij gaat trouwen. Vraag nummer 3. 30 september, vandaag de dag, zijn er heel veel mensen jarig. Sterker nog, dit is de dag in ons land dat de meeste mensen jarig zijn. Vorig jaar waren er 44.000 mensen jarig op 30 september.
0: Wat leuk. Nou, iedereen gefeliciteerd.
1: Mooi. Is er iemand jarig, Kees, Nel?
3: Nee.
1: Nee, Dennis Hoebees schijnt jarig te zijn.
0: Oh, leuk.
1: Gefeliciteerd, Dennis.
0: Ja.
1: Waar denk je aan bij een verjaardagscadeau? Dat is de vraag. Een verjaardagscadeau met de volgende letter. Dit is vraag nummer 3. Het is de J van June.
3: Juwelen.
0: En
3: nieuwe jas. Ja.
0: Juwelen en jas. Ja, Henk, je struikelde een beetje, maar je wilde dat wel zeggen. Dus allebei een punt. Want dat kan allebei. Juwelen of een jas.
1: Dan ben je echt zo gewoon goed gezind.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Ik hoorde dat het eruit moest komen, maar het ging niet zoals het...
1: Heel mooi dat jij je zo ontfermt over onze luisteraars. Vind ik mooi.
0: Ja.
1: Doe ik ook altijd, maar nu hoor ik dat jij het ook dit. Nee, dat had niks met cynisme te maken.
0: Okay.
1: Vraag nummer 4.
0: Patty Bart die hoopt dat ze de keuze om te stoppen met roken 8 jaar geleden... dat ze die niet te laat heeft gemaakt. Want ze is heel erg bang voor dus rookgerelateerde ziektes. Is verteld een Telegraaf. De vraag is, waar kan je verslaafd aan raken?
1: Oké, en we doen een verslaving. Positieve vraag, we doen een verslaving. Met de A van Anton.
3: Alcohol.
0: Ja, en dat is Nel die nu wel echt eerder was.
3: Ja.
1: Ben jij verslaafd aan alcohol, Maarten?
0: Nou, moet je heel eerlijk zeggen, ik ben totaal niet verslavingsgevoelig. Maar als er iets zou zijn, dan zou dat wel alcohol zijn.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Ja, ja, want ik vind het zo lekker en dan drink ik maar door.
1: Ja.
0: En dan lig ik weer op de grond.
1: En dan staat hij weer op. Ja. Vraag nummer 5 is de laatste. Wat is de tussenstand?
0: Het is 3-2 voor Nel.
1: Spannend. Kees, wie weet, ja, wordt het een gelijkspelletje of niet? Martine van Os die stopt binnenkort met het presenteren van Tijd voor Max. Ze zei, ik ben 69 en ze wil iets anders doen. Ze wil gaan acteren. Acteren wil ze. Oké, noem een beroep. Dat is de laatste vraag. Een beroep. Is het A van actrice of is het iets anders? Oh, het is de Z van Zacharias.
3: Zeeman.
0: Zeeman. Ja, dat is een beroep zeker. Dus opnieuw een punt voor Nel. Dus Nel heeft gewonnen.
3: Ja.
1: Oh, maar Kees, ik had wel het gevoel dat je iets wilde zeggen.
3: Ja, klopt, ja.
1: Wat was dat dan?
3: Ja, ik weet het niet meer. Nee, ik weet het niet meer.
1: Er lag iets op het puntje van je tong, ja, maar ja, soms dan gaat het ook gewoon heel snel weer weg. Hartstikke goed, Nel, gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
1: Blijf aan de lijn. En Kees?
3: Ja.
1: Sterkte
3: tot
1: met je verlies. Maar een fijne dag, hè?
3: Tot de volgende keer.
1: Goed zo.
5: Goed, Kees.
1: Dag. Goeie.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is het tijdens de Nationale Kringloopdag in heel veel kringloopwinkels extra feest. Van schatzoeken tot workshop, er wordt van alles georganiseerd.
2: In Over de Top gaan wij ook kringlopen en draaien we de hele avond de mooiste tweedehands platen. Oftewel covers, zoals deze.
1: Dit is blijkbaar ook een cover.
2: Ja, en deze is dus ook helemaal niet zelf bedacht.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Oh, tweedehands is soms beter.
2: Wat een parels. Oh.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Meubel Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubel Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
7: Dit is een huidtip.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
7: Dit was een huidtip.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
10: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
11: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
12: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
14: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
15: Thuis in heel
16: precies, de laatste belangrijke zaken uit het nieuws hoor je van Jos Heremans. Jos, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Twee Amsterdammers zijn aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin september. In de Zaandamse wijk Poelenburg zijn vannacht twee auto's in vlammen opgegaan. Vorige week werd de buurt ook al opgeschrikt door een explosie en drie autobranden. En het was de warmste zomer in jaren en het is nu ook nog warm. Maar toch staan eigenaren van strandpaviljoens niet te juichen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
20: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
21: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
5: June tot 2.

0: minuten over 1. Dinsdag. Nee, woensdag 30 september. Een belangrijk onderwerp dit. Ik hoop dat iedereen hier heel veel van opsteekt, want het is dringend nodig om het hierover te hebben. Dit boek heet Doe Eens Normaal. Danielle Jiskoot en Sascha Martina die houden zich bezig met de vraag over de ideeën. Wat is normaal? En bepalen wie daarbij hoort en hoe we ons moeten aanpassen. Samen richtten ze in 2024 House of Inclusion op en ze schreven dit boek dus Doe Eens Normaal. En dan hebben we het over, ja, over allerlei zaken die we gewoon maar eens even moeten aanpakken om anders te gaan denken. Ze komen met persoonlijke verhalen, maar ze komen met praktische inzichten. En ze laten zien hoe ongeschreven regels en aannames doorwerken op de werkvloer, maar ook in het dagelijks leven. En ze zitten hier allebei, Danielle en Sascha. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hi.
0: Wat goed dat jullie er zijn.
1: Ja, nou wat fijn dat we langs mogen komen.
0: Ja, Maarten en ik hebben het boek doorgenomen en er staan echt wel dingen in die onze ogen geopend hebben.
1: Fijn.
0: Ja, dat is echt wel heel belangrijk. Wanneer... Even kijken. Nou, ik kan jullie allebei beginnen, tegelijk antwoord geven. Wanneer is het de laatste keer dat iemand tegen jou zei, doe eens normaal? Danielle, Sascha?
1: Wil jij beginnen, Sas?
2: Nou, dat is niet lang geleden. Ik denk misschien vorige week.
0: Ja. Ja, en waar ging dat over?
2: Ja, dat was thuis. En het grappige is, omdat het natuurlijk de titel van ons boek is... ligt er extra nadruk op tegenwoordig. Maar het vloept er heel vaak uit. Dus het was mijn partner, mijn vriend, die zei tegen een van onze dochters. En toen slikte hij het eigenlijk ook meteen weer in. En toen zei hij, oh nee, dat zeggen we niet meer.
0: Nee.
2: Want... Wat zeg je nou eigenlijk? Maar ja, doe eens normaal.
0: Nou, doe eens normaal. Dat is de titel van jullie boek. Danielle Zamte even antwoord op de vraag dan inderdaad wanneer jij het voor het laatst zei. Wie bepaalt eigenlijk wat normaal is, Danielle? En wat is normaal?
1: Ja, waar we achter kwamen in het boek, eigenlijk hadden we er zelf nooit over nagedacht. Want wij zeggen normaal ook, te pas en te onpas kwamen we achter. Maar waar we achter kwamen was, normaal is eigenlijk wat de meerderheid bepaalt. Dat is waar we op uitkwamen.
0: Goede gedrag?
1: Eigenlijk wel. Ja, dus de meerderheid of ja, zeg maar de norm. Hè, dus de mensen die het meest op elkaar lijken, het meest overeen hebben, die bepalen dit is wat normaal is. En daar lijden dus vaak heel veel mensen onder. Want die denken, ja, maar voor mij is dat normaal heel anders in mijn groep of mijn community. Dus ik kwam er vooral achter dat dat kan heel sterk verschillen. En wat vooral een beetje lastig wordt met normaal, is dat we het als onze waarheid gaan zien. Ja. En dat is vooral waar het in het boek over gaat. Is jouw normaal is vaak niet de waarheid. Al voelt het wel zo of lijkt het wel zo. Dat kan dus heel sterk van elkaar verschillen.
0: Ja, dus moeten we anders gaan denken. Waarom hebben jullie samen dit boek geschreven, Sascha?
2: Ja, meerdere redenen. Maar ik denk de hoofdreden is wel het belangrijkste is, dit boek moest er gewoon komen. Want ja, als we een beetje het nieuws lezen en luisteren, zeker alleen al de afgelopen week misschien, dan voelt het alsof we steeds verder van elkaar af gaan staan. Of we het nou hebben over polarisatie, over onze plek op de gendergelijkheidsindex. Ik las gisteren nog een onderzoek dat blijkbaar het ook normaler wordt gevonden dat mannen hun vrouw slaan. Ja. Onderzoek.
0: Ja. Nou, ongelooflijk. Dat las ik ook gisteren. Ik denk, waar komt dit nu ineens vandaan?
2: Het lijkt wel alsof het ineens een soort van tornado op ons afkomt.
0: Maar het lijkt wel alsof we van elkaar steeds meer vervreemden, denk ik dan.
2: Exact.
1: Ja, en dat was ook wel de reden dat we dit boek wilden schrijven. Was de afgelopen jaren voelen wij en zien wij niet alleen met ons werk, maar ook in de maatschappij, dat het wordt een beetje zwart-wit. Hij, zij, jullie, wij. En het voelt ook heel erg uit elkaar gedreven. En dat willen we juist in het boek dus ja, ervoor pleiten. We moeten elkaar echt kunnen vinden en dat kan ook best. Want bijvoorbeeld met dit soort onderwerpen, zoals gisteren, wat echt nou, shocking is over een vrouw slaan. We moeten wel met elkaar daarover in gesprek. Van waar komt dit vandaan? En wat is dan precies wat hieronder ligt? Als we dat niet doen, dan wordt het echt gevaarlijk. Want we kunnen dit niet laten liggen. We moeten met elkaar gaan praten. Waarom is dit zo? Waar komt dat vandaan? Ja. En dus ja, als we dat een beetje gaan vinden, dan gaan we misschien een brug vinden met wat normaal is.
0: Ja, we moeten met elkaar blijven communiceren en elkaar vooral respecteren. Volgens mij draait er alles om. Er staan allerlei zaken in het boek waar wij over na kunnen denken. Hè. Dit is een nieuwe normaal. Aannames over normaal. Normaal klinkt als iets vast, hè? Oh jongens, ik doe dit altijd zo, dus dat is normaal. Maar dat wil het helemaal niet zeggen. We gaan naar een test, hoe normaal ben jij? Want die staat op pagina 35. Ja. Sascha, kun je daar zo'n vraag uitstellen? Waar iedereen er vervolgens over na gaat denken, hoop ik.
2: Jazeker. Ik begin gewoon bij de eerste vraag. Stel, je zit in de trein.
0: Ja.
2: Er stapt iemand in met een grote rugzak, een pet over het voorhoofd en een norse blik in de ogen. Het is een hij. Hij draagt een grijs, slonzig joggingpak en je hoort hem aan de telefoon een taal spreken die je zelf niet kent.
0: Nee.
2: Wat is dan jouw eerste reactie?
0: Ja, dan mag ik kiezen. Hè?
2: Ja, je mag kiezen uit 4 opties. Mm-hmm. Dus de eerste optie is, ik kijk even verderop of er nog een stoel is. Optie 2 is, ik denk er niks bij, want iedereen draagt een rugzak of heeft een rugzak. Optie C is, ik check toch even snel in mijn tas. En optie
0: wat?
2: D.
0: Ik check al of de...
2: in mijn eigen tas.
0: Oh.
2: Zo van, hè, weet je wat, ik
0: heb je
2: tas dichtbij
0: me houden. Oh, ja. Oké. Okay.
2: En optie D is, ik knik vriendelijk naar die persoon.
0: Ja. Je moet het laatste zeggen natuurlijk.
2: Nou ja, eigenlijk is het dus natuurlijk een confronterende vraag.
0: Ja.
2: En de uitdaging is ook, gaan mensen eerlijk zijn?
0: Ja.
2: En wij gaan het niet checken. Dus we komen niet bij je langs om te checken wat je hebt aangekruist. Maar het gaat vooral om, ben je in staat om jezelf ook eigenlijk uit te dagen en te spiegelen?
0: Ja.
2: Van wat denk ik nou als iemand mij die vraag gewoon zo stelt? En wat zou mijn eigen eerste reactie zijn? Dus niet het sociaal wenselijke antwoord,
0: nee.
2: Wat misschien optie D dan is. Maar wat zou ik nou echt doen als ik in deze situatie zit?
0: Ja, nou, ik zou niet ergens anders gaan zitten. Ik zou ook niet op mijn tas letten. Wat was die andere?
2: Dus kijken of er een vrije stoel is. Niks per se denken, want iedereen draagt wel eens een rugzak of heeft.
0: Ja, maar dan word je meer afgeleid door het norse kijken, denk ik.
2: Mm-hmm. Dus je eigen tas of je spullen checken of vriendelijk naar iemand knikken.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dan zou ik denk ik toch in de richting van het vriendelijk knikken. En tegelijkertijd zou ik dan wel denken, goh, wat is er met die persoon aan de hand?
2: Ja, toch een soort van ongemakkelijk gevoel.
0: Ja, dat denk ik. Wat is er mee aan de hand? Oké, okay. Ja. Danielle, van jou nog een vraag?
1: Ik doe even dan een andere vraag. Ik doe het even over...
0: Dit is dus de test, hoe normaal ben jij? En die test staat dus in het boek, doe eens normaal.
1: Precies, die staat in ons boek. En ik doe even vraag 4. In een vergadering doet een vrouw in een vergadering een voorstel. Het wordt nauwelijks opgepikt. En 10 minuten later herhaalt een man hetzelfde idee en iedereen is enthousiast. Wat doe jij?
0: Verschrikkelijk. Daar ga ik direct wat van zeggen. Okay,
1: nou ja, dat denk je inderdaad. Hè? Maar ja, dus A, ik wijs erop dat zij dat idee al had.
0: Ja.
1: B, ik denk, zo gaat het nu helemaal. C, ik zeg niets. Niet mijn vergadering. Of D, ik ben blij dat het goede idee gehoor krijgt.
0: Nee, ja, dan ga ik dus echt gewoon vol voor A. Die vrouw heeft dat eerder gezegd.
2: Ja.
0: Zijn man helemaal gek geworden.
1: En dat is dus zo interessant, want dat gesprek hebben we dus met heel veel mensen gehad. Ook in ons boek voor interviews, maar ook omheen. En het grappige is, dus we denken allemaal dat we gelijk in een moment denken, ik ga er wat van zeggen. Ja. Maar in de praktijk blijkt dus dat we vaker toch even blijven zitten en denken, hé, wat gebeurt er
0: dan
1: nou precies?
0: Dan ben je ook verbouwereerd en dat je denkt, wat gebeurt hier in vredesnaam?
1: Zie ik het goed?
0: En dat je na afloop dan denkt, oh, frustratie.
1: Ja, en je denkt ook vaak, weet je, van, oh, misschien moet ik even rustig blijven zitten, of misschien ben ik anders de onruststoker. Dus er zijn zoveel verschillende dingen die kunnen gaan spelen. Dat is heel interessant.
0: Maar dit is sowieso interessant om hier eens even over na te denken. We praten zo meteen verder. We draaien even tussendoor One Good Reason van Marlène. En dan ga ik het boek nog eens even laten zien voor de mensen die meekijken op televisie. Doe eens normaal over vooroordelen, diversiteit en ongemakkelijke gesprekken. Van Danielle Jiskoot en Sascha Martina.

0: Good Reason van Marlena. En we praten verder over het boek Doe Eens Normaal met Danielle Jiscoot. En niet te vergeten met Sascha Martina. Over wat is normaal. En we moeten elkaar gewoon maar weer eens even recht in de ogen kijken. Om te kijken of het wel zo goed gaat. Wanneer merkt jullie eigenlijk dat dit nodig was? Is dit een staartje corona?
1: Ja, er zijn eigenlijk... Over de jaren is het een beetje ontstaan. En wanneer we het vooral merkten was in 2023 na de verkiezingen in Nederland dat de PVV won. Niet zozeer dat de PVV won, maar de reactie daarop.
0: Dus toen wat het teweegbracht.
1: Er leek echt letterlijk een soort splitsing te ontstaan van mensen die daarvoor waren en tegen waren. En dat vonden wij best wel kenmerkend. Toen zagen we dat echt beginnen. Van dat hele zwart-wit denken. En dat is toen een beetje zo doorgedruppeld, vinden we, over de tijd. Dus we hadden daarna al over van, het zou goed zijn om een keer een boek hierover te schrijven. Maar na de verkiezingen natuurlijk dat Trump won, ook in Amerika. Je merkte steeds meer hij, zij, wij. En
0: wij zijn elkaar.
1: Ja. En we dachten, nou, maar dat moeten we gewoon niet hebben. Dus daarom moet zo'n boek er juist komen die uitlegt... je kan ook verbinding met elkaar vinden, al lijkt het niet mogelijk. Ja.
0: Wat is jullie achtergrond eigenlijk? Ik heb het wel gelezen. De een zat in de HR-hoek, toch?
2: Ja, dat ben ik.
0: Dat ben jij?
2: Ja, dus ik kom even uit de HR, wat vroeger personeelszaken was. Ja. Tegenwoordig heet het people and culture.
0: Okay.
2: Dus echt inderdaad meer van hoe gaat het met de mensen... en hoe bouwen we een cultuur waar iedereen het goed doet.
0: Ja, ook dat wordt benoemd in het boek.
2: Ja, en dat is niet alleen omdat uiteindelijk willen we allemaal... we brengen zoveel tijd door op het werk, veel mensen in ieder geval. Dan wil je natuurlijk op een plek zijn waar je jezelf kunt zijn. En dat hoor je heel veel, maar wat betekent dat nou echt?
0: Dat je veilig bent.
2: Ja, dat je veilig bent. En dat stukje veiligheid, dat is voor de een heel anders dan voor de ander.
0: En dat kun je ook niet bepalen voor een ander.
2: Nee, maar je kunt wel een omgeving creëren waar als je dus een beetje buiten de norm valt, waar we het ook al net over hadden. Dus als het homogene beeld een bepaald type mens is, en ik noem maar wat. Ik heb zelf op de Zuidas gewerkt. En op de Zuidas werkt best wel een homogene groep mensen. Als je daar een beetje buiten valt. Dan is dat gat tussen jou en de norm is ineens heel erg groot. Terwijl een werkgever kan hele kleine dingen doen om er toch voor te zorgen dat, nou ja, dat gat kleiner wordt.
0: Ja, wat voor kleine dingen dan?
2: Nou, bijvoorbeeld, wie zit er aan tafel als er beslissingen worden genomen? Wordt het altijd door dezelfde homogene groep mensen gemaakt die, nou ja, samen hebben gestudeerd, er ook een beetje hetzelfde uitzien en ook best wel dezelfde manier van denken hebben en overtuigingen? Of voeg je daar bewust dus ook misschien andere stemmen aan toe die in mindere mate aanwezig zijn, maar ook belang hebben bij de keuzes die zo'n organisatie maakt op het gebied van strategie bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. En dan pak je het aan de basis zo heel anders aan.
2: Precies.
0: Ja. Ja. Danielle, uit welke hoek kom jij?
1: Ik ben eigenlijk, ik heb politicologie gestudeerd. Dus ik zou de politiek in gaan. Maar dat is hem niet geworden. Ik was veel te commercieel. Ja. Dus ik dacht, ik ga ergens anders impact leveren.
0: Ja, en dat gaat het nu ook niet meer worden. Want juist vanuit de politiek komen we terecht bij zaken die gewoon worden aangepakt in dit boek. Ik wil nog even gaan naar een hoofdstuk dat tegenkwam. Want dat heeft te maken met hokjesdenken.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet zo handig, hè?
1: Het is niet handig, maar het is wel wat we allemaal doen. En daar gaat het vooral in het boek ook over. Is geen oordeel. Want we hebben allemaal een vooroordeel. En het is letterlijk hoe onze hersenen werken. Dus dat hokjesdenken gaat best wel automatisch. Want onze hersenen willen ook kaderen. Dus je kadert ook mensen, helaas. Maar wat je wel kan doen, is je kan je wel bewust worden van dat je dat doet. En dan heb je een keuze. Ga ik erop acteren of niet?
0: Ja, en dan komen we bijvoorbeeld terecht bij 5 technieken om je brein te trainen. Te trainen, bedoel ze, moet ik zeggen. Ja. En Sascha, bijvoorbeeld, is dat om die hokjesgeest dan anders aan te vliegen?
2: Het is letterlijk om jezelf en je brein te trainen om niet maar elke keer in dat kaderen te blijven denken, maar eigenlijk dat te doorbreken. En dat gebeurt helaas meestal niet vanzelf. Dus wij horen veel dat het bij mensen gebeurt omdat ze of ineens iemand in hun privésituatie bijvoorbeeld treffen, of in hun team die niet voldoet aan het stereotype, en daardoor zijn ze ineens er anders naar gaan kijken.
0: Ja.
2: Maar ja, als zo iemand nooit in jouw inner circle terechtkomt, dan blijf je misschien onbewust dus in die stereotypes hangen.
0: Ja, en noem dan eens 1 techniek om je brein te trainen.
2: Ja, ik denk een leuke om te noemen is misschien wel gewoon de eerste. En dat heet stereotype replacement. En dat is eigenlijk zo simpel als jezelf betrappen op een stereotype.
0: Oh ja.
2: Dus je ziet iemand, nou in het boek hebben we het bijvoorbeeld over, je ziet een jonge vrouw in een vergadering en die zegt iets slims. En jij denkt, hè, wat voor een junior, dat is gek. Want die werkt hier net pas of die heeft nog helemaal niet zoveel werkervaring. Ja, en dat je eigenlijk jezelf op dat moment een soort van leert te pauzeren, spiegelen. En te denken van waarom denk ik dat? Waarom, wat zegt dit over haar? Waarom denk ik dit? En wat zegt het ook over mij?
0: Ja.
2: Dus ga je het vervangen met, kan een jonge vrouw niet ook slimme dingen zeggen? Of kan een jonge vrouw niet ook een managementrol bijvoorbeeld?
0: Ja, maar je noemde ook het voorbeeld in jullie boek, heb ik zien staan, dat jonge mensen dan binnenkomen, dat die dan opeens promotie maken. En dat wordt ook als voorbeeld gehanteerd. Ik kan me voorstellen dat mensen dan denken, oh, maar ik zit zo lang in het bedrijf, hoe kan het nou dat zij of hij die net binnen is, zo snel promotie maakt.
2: Ja.
0: Maar goed, het zijn interessante zaken om daarover na te denken. Er is ook een oefening om niet te reageren. Nou, die gaan we niet weggeven, maar die staat in het boek. Vond ik heel interessant. Een oefening hoe je ongemak kunt doorbreken. Maar ook een oefening, Danielle, dan kom ik even bij jou, en die noem je je spiegel.
3: Ja.
0: Hoe doen we dat?
3: Nou, wat heel belangrijk is met je spiegel is dat je, we hebben het over bewust worden. He, dus niet weghalen, maar bewust worden. Want nogmaals, die vooroordelen hebben we allemaal. En ik kan wel kort even die stapjes opnoemen van de spiegel. En dan kan je hem in detail helemaal zelf gaan lezen. Want het gaat er dus niet om jezelf te veroordelen. Maar gewoon een eerlijke spiegel even voor te houden.
0: En dat moeten we eigenlijk iedere dag doen. Dagelijks, meerdere keren.
3: Ja, en je gaat dat niet, laten we heel eerlijk zijn, niet de hele tijd doen. Want dan word je helemaal gillend gek. Maar je kan best af en toe even stilstaan en denken, wacht even, volgens mij kan ik hier wat mee. En het belangrijkste is, als je dus een spiegel gaat voorhouden, als de eerste stap is, je moet wel je eerste gedachten vangen.
0: Ja.
3: Vaak gaat het zo snel. Je denkt in een paar seconden al iets over iemand. Dus belangrijk is, misschien ben je in de supermarkt, je loopt ergens een bedrijf binnen, je denkt wat over iemand. Vang even die gedachten.
0: Ja.
3: Dus wat is mijn eerste idee bij diegene die ik zie? Is dat een negatieve gedachte? Vang die dan eventjes. En wat je vervolgens gaat doen met stap 2 is even de bron ontleden. Wat was de prikkel? Is het de kleding, de leeftijd, het haar misschien wat diegene heeft? En welke aanname koppel ik er dan aan? Dus is dat streng? Is dat lui? Is dat onbetrouwbaar? Denk daar even over na. En waar kan deze koppeling vandaan komen? Dus heb ik dit in de media gehoord? Heb ik dit van vroeger? Bedenk dat even voor jezelf.
0: Media speelt echt een cruciale rol, hè?
3: Gigantisch, want we krijgen zoveel beelden de hele tijd elke dag te zien op je telefoon, op de tv. Dus stap 2 is echt ontleed hem even. Waar komt dit vandaan? En stap 3 is dan, maak een bewustere keus. Dus formuleer dan alternatieve gedachten. Dus bijvoorbeeld, ik weet niet of hij streng is, misschien is hij juist zacht en zorgzaam. Of ik weet niet of zij lui is, misschien heb ik alleen aan de hand van haar kleding een beslissing gemaakt. Dus maak jezelf er even van bewust. Wat je vervolgens dan doet, is dat je gaat je hersenen een beetje trainen. Dus elke keer als je dan iets negatiefs denkt of iets over iemand überhaupt denkt,
0: probeer je eigen gedachten te ontleden.
3: Ja, dan ga je denken, wacht even, maar is dit zo? Of maak ik er dat uit op omdat ik iets heb meegekregen vanuit mijn opvoeding bijvoorbeeld?
0: Ja.
3: Vang het even.
2: En waar het ook heel goed in werkt, misschien als aanvulling, is het ook om het samen met iemand te doen. Want als je elkaar eigenlijk een beetje accountable houdt, dus verantwoordelijk voor, hey, waarom vind je dat?
0: Ja, en heb het erover met elkaar.
2: Precies, dus zonder oordeel. En doe dat met iemand die je goed kent, die je vertrouwt. En pak die oefening erbij. En je kan ook zeggen van, hey, volgende keer, als ik dat nou weer zeg, want je vloept ook heel vaak dingen eruit, toch? Van, oh, dat zal wel zo iemand zijn. Of dat zal wel dit zijn. Nou, als je daar een soort van accountability buddy voor hebt, van, hey, volgende keer als ik dat weer zeg, challenge me er dan op. Aan de hand van bijvoorbeeld die oefening. Ja. Dat helpt heel erg.
0: Ja, we zijn nog lang niet klaar met het boek. Want dat brengt me ook even bij het onderwerp humor. Dat kwam ik ook tegen in het boek. Maar dat doen we het een andere keer wel. Hè. Humor en zelfspot kan ook tegen je gebruikt worden. En kan ook een verkeerd beeld creëren.
3: Ja.
0: Maar goed, we hebben heel veel dingen aangestipt uit dit boek. Doe eens normaal. Van jullie allebei. Danielle Jiskoud en Sascha Martina. Dank jullie wel. Vond het interessant.
3: Fijn.
0: Ja,
3: dank je wel.
0: Echt leuk.
3: Wel.
0: Goed gedaan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
8: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
9: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Drie minuten over 1:30, Purmerend, 24 graden, nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Jos, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef liep al jaren, maar de inspectie heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. De wethouder heeft geen idee waarom.
13: Ik vind het echt doodzonde als zo'n onderzoek na 12 jaar voorbereid vastloopt. Dus wij vragen de minister, geef snel duidelijkheid. Waarom is het onderzoek stilgelegd? En ook vooral, wat is nodig om verantwoord door te gaan? Want als er een weg vooruit is, dan moeten we die weg echt vinden.
12: Crackverslaafden veroorzaken veel overlast. Burgemeester Halsema heeft daarom in een brandbrief aan de minister om opheldering gevraagd. De drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege twee onbeheerde koffers op station Haarlem zitten nog steeds vast. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62 jaar. Geen van hen heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De politie onderzoekt hun rol en mogelijke betrokkenheid bij de achtergelaten bagage. Het station werd gisteren ruim 2 uur ontruimd. Uiteindelijk bleek er niks gevaarlijks in de koffers te zitten. De politie heeft gisteravond 3 mannen aangehouden nadat er een zelfgemaakt explosief werd gevonden in een bestelbus in Horen. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas om de bom vervolgens op het strand van het Julianapark te laten ontploffen. De politie kwam de mannen op het spoor toen de bestuurder van de bestelbus rond 22:30 een stopteken kreeg. 2 van de inzittenden renden meteen weg, maar in de bus zaten nog 3 mannen. Die zijn aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Arnhem en 2 19-jarigen uit Avenhorn. En de politie is nog op zoek naar de mannen die wegrenden. Nog meer politienieuws. De politie heeft gisteren 4 personen aangehouden in Hoofddorp. Dat gebeurde na de controle van een auto en de daaropvolgende doorzoeking van een huis. De politie hield een 23-jarige bestuurder staande vanwege vermoedelijk drugsgebruik. In de auto werd een tas met hennep gevonden. En bij de huiszoeking werden vervolgens meer soft- en harddrugs en contant geld gevonden. In de woning werden naast de bestuurder ook een 50-jarige vrouw en 2 mannen van 22 en 28 jaar aangehouden. De 4 verdachten zitten nog vast en de drugs en het geld zijn in beslag genomen. En de politie heeft 4 minderjarige verdachten aangehouden voor brandstichting in een villa aan de Amsteldijk Noord. Dat was in Amstelveen. In die woning ontstond vorige week donderdag een grote brand. Hoewel het pand een tijdje lang werd gekraakt, lijkt er geen verband te zijn met de krakers. En meer nieuws vind je op de app of op nanieuws.nl.
11: Helemaal goed, Jos, dankjewel. En dan aansluitend het weerbericht met Jan Visser.
14: Zo af en toe schijnt vanmiddag de zon nog, maar over het algemeen is het bewolkt en later op de middag kan er ook wat regen vallen. Vanavond en de komende nacht komt er meer regen. Temperatuur vanmiddag maximaal 23 tot 24 graden en het doet wat drukkend warm aan. Er staat ook niet veel wind. Zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden. Morgen is het weer droog en laat de zon zich geregeld zien. Verder blijft het morgen rustig weer met een temperatuur van 20 graden. En dat is nog altijd ruim boven normaal voor begin oktober.

0: Odyssey and going back to my roots.
1: MH helpt.
0: Ik heb het er al eerder over gehad, hè? Even na 12 uur, over de valpreventieweek. Ja, met extra aandacht om te voorkomen dat we vallen met z'n allen. Wat moeten we eraan doen? We moeten zorgen dat we gewoon een beetje in balans blijven. Nou, is Sjoerd naar zo'n plek en die heeft er van alles mee te maken. Toch, Sjoerd?
2: June, ja, een hele goede middag. Ik moet een klein beetje stil zijn,
0: want
2: ik ben in het Gooi en ik sta in een, ja, eigenlijk een hele grote zaal.
0: Okay.
2: Met allemaal banners en daar staat onder andere op, hoe sterk sta jij?
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Daar staan er ook vragen bij. Ben je de afgelopen jaar gevallen? Ja of nee? Ben je bezorgd om te vallen? Ja of nee? Heb je moeite met bewegen of balans? Ja of nee? En als je dan één daarvan ja zegt, Robin. Goedemiddag. Ja,
3: goedemiddag.
2: Dan is het al, nou ja, eigenlijk toch wel de bedoeling dat je, nou ja, langskomt.
3: Dat is altijd mooi natuurlijk. Ja. En ook als je nee antwoordt, dan is het ook goed om

0: om wel de activiteiten te kunnen doen die je gelukkig maakt.
1: Ja.
0: Denk aan met je kleinkinderen naar de speeltuin.
1: Ja, ja,
0: als je daarvoor elke dag een kwartiertje moet inleveren om spierversterkende oefeningen te doen,
1: ja,
0: om vervolgens wel de dingen te kunnen doen die je energie geeft en gelukkig maakt,
1: ja,
0: dan zeg ik, dan moet je dat vooral doen.
1: Hey Robin, ik hoor nu mensen denken, een spierversterkende oefening.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou,
0: ja,
1: kom maar op.
0: Ja, oké, okay, top.
1: Ja, ik heb hier een stoel. Ja, zeg maar, wat, ja, maar, wat is een spierversterkende oefening?
0: Denk inderdaad met een stoel, opstaan en zitten vanuit de stoel.
1: Opstaan zitten. Nou, dat gaan we even doen. Kom maar naast me zitten. Ja.
0: Oh,
1: maar ik bedoel, je gaat, en dan is het eigenlijk de bedoeling, dus als je nu zit te luisteren, ga pak even de stoel, ga even zitten.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Hoe staan we dan op? Goed.
0: Nou, inderdaad, hakken iets naar je toe.
1: Ja.
0: Waardoor je je hakken goed in de grond kan duwen.
1: Ja, ja.
0: En je merkt als je je lichaam iets naar voren, nou ja, dan gaan we mee doen,
1: ja,
0: iets naar voren
1: weegt, ja,
0: kan je hakken dus nog meer in de grond duwen.
1: Oh ja, zo bedoel je. Ja,
0: en van daaruit, zonder het liefst je handen te gebruiken, hè,
1: ja,
0: want we willen die beenspieren natuurlijk gebruiken.
1: Ja.
0: En dan is het in één beweging. Nou ja.
1: Je geeft jezelf een zetje als
0: een
1: ware.
0: Een zetje, inderdaad.
1: Dat is het.
0: Ja, als je maar die hakken goed in de grond duwt.
1: Want, ja, want dat hoor je vaak, hè? Mensen die uit de stoel komen op, voorover of ja, achter, toch weer achterover.
0: Ja, ja, klopt. Ja.
1: Ja.
0: Dat zie je inderdaad heel vaak. En een ongelukje zit in een
1: klein
0: hoekje. Hè? Ja, ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: En vaak met even snel, daar zie je de meeste ongelukken mee. Dus het is ook bewust opstaan.
1: Ja.
0: En als ik op ben gestaan, eerst even, oké, sta ik, ben ik er.
1: Ja.
0: Ga dan verder met je beweging.
1: Hey, het is nou een van die oefeningen. Nou, de zaal zit vol met collega's van jou die met mensen in gesprek gaan van, wat nou, zou je nou bijvoorbeeld kunnen doen?
0: Ja.
1: Heb je een tip voor mensen die nu zitten te luisteren en denken van, nou ja, ik vind het spannend. Ik ben bang om te vallen.
0: Kijk er wat er in jouw gemeente aangeboden wordt.
1: Ja.
0: En ga vooral het gesprek aan met een professional.
1: Ja. Oké, okay, nou, June, je hoort het. We gaan dus zitten.
2: Okay,
1: en dan
2: zitten.
1: Doen we de hakken iets naar achteren. En je zet ze dus als het ware in de vloer.
0: Ja,
1: en zo voelt het.
0: Ja, exact. Ja.
1: Zo voelt het.
0: Ja.
1: Je buigt je lichaam.
0: Gelijk aan je bovenbenen voelen.
1: Gelijk aan je bovenbenen. Ja, voel je direct, hè. En dan je buigt je iets voorover.
2: Okay.
1: En dan laat je jezelf eigenlijk voorover. Nou, niet voorover vallen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar en dan hef je ze. Ik ben eigenlijk, nu ik het zo voel, denk ik, ja, zo sta ik zelf nooit op.
0: Nee, niet
2: bewust.
0: Het
2: is wel beter.
0: Nee, ja, klopt.
2: Oh, wat goed. Nou, Sjoerd, dank je wel. Want dit is wel echt een belangrijke tip voor alles en iedereen die luistert op dit moment. Mooi, toch? 13 minuten voor 2. Skik. En op fietsen. Dit is June tot 2 op NH.

0: Dit is precies wat ik ga doen zometeen.
1: Ja, op het Fietske?
0: Op Fietske.
1: Oh, leuk.
0: Langs de koeien.
1: Oh.
0: En de schapen.
1: Oké. Okay.
0: En door het donkere berenbos.
1: O jee.
0: In de hoop dat ik veilig uitkom. Ja, maar anders heb ik je wel. Wie is er morgen de gast?
1: Tuintijger Kaat weet alles van tuinen. En het gaat over aanplanten, het planten van bollen.
0: Zo.
1: Stekken.
0: Oh ja, dat moet weer.
1: Ja, die bollen moeten de grond in.
0: Oh, en dat gaan we morgen leren van Kaat.
1: Ja, anders heb je niks in de lente.
0: Nee, dat moeten we niet hebben.
1: Het is nu of nooit.
0: Oké, precies. Dat horen we morgen van Kaat. We draaien zo meteen de Beatles en Mariah Carey. En daarna is Nick er. Hele fijne middag. Tot morgen. Dag, dag.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is het tijdens de Nationale Kringloopdag in heel veel kringloopwinkels extra feest. Van schatzoeken tot workshop, er wordt van alles georganiseerd.
2: In Over de Top gaan wij ook kringlopen en draaien we de hele avond de mooiste tweedehands platen. Oftewel covers, zoals deze.
1: Dit is blijkbaar ook een cover.
2: Ja, en deze is dus ook helemaal niet zelf bedacht.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Oh, tweedehands is soms beter.
2: Wat een parels.
3: Oh. Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
4: Jou.
3: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
12: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
13: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
14: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
15: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Zo, goedemiddag. Mijn naam is Nick en ik zit momenteel in Hilversum. Het is bijna twee uur. Het is twee uur geweest. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Eremans. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De politie heeft gisteravond drie mannen aangehouden nadat er een zelfgemaakt explosief werd gevonden in een bestelbus in Horen. En twee Amsterdammers zijn aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin september. En dan heeft de politie ook nog vier minderjarige verdachten aangehouden voor brandstichting in een villa aan de Amsteldijk Noord in Amstelveen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
15: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
21: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
24: Ja.
23: En nu?
24: Domeinnamen kopen.
23: Voor je bedrijf?
24: Ja.
23: Welk bedrijf?
24: Ja, dat weet ik nog niet.
23: Welke domeinen dan?
24: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
23: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
24: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
25: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
26: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

muziek van Taylor Swift bij en aan met Patient Zero. Hoe is het bij jou om je heen vooral, is een beetje de vraag. Klinkt het zo? Ja, is niet zo gek, want het griepseizoen die laat zich waarschijnlijk nog 2 tot 3 maanden op zich wachten. Maar toch hebben al heel wat mensen klachten die horen bij luchtweginfecties. Volgens de laatste cijfers van RIVM heeft bijna 1 op de 20 mensen last van een luchtweginfectie. Ik moet je ook hier eerlijk zeggen, als ik om me heen kijk, er zijn er best wel mensen die last hebben van... Ja, best wel veel. Ik dacht, wat voor liedje past hier nou bij? Leuk voor vandaag. Kun je laten weten. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Zijn dit de Pretenders bij NH.

En is The Weeknd bij NH met Blinding Lights. Dankjewel voor het doorgeven. Wat past er nou bij Nice? Want het griepseizoen laat waarschijnlijk zich nog 2 tot 3 maanden op zich wachten. Toch zijn er veel mensen om mij heen verkouden of hebben keelpijn, zijn ziek. Het zit hem toch denk ik in het weer. Dankjewel voor het doorgeven. Wat voor liedje past hier nou bij? 088, 850, 51, 52. Binnenkomt Stephanie Mills. Ja, leuk liedje. The Medicine Song. Dankjewel. Of dacht je van alles van Air? Leuk. Deze Desmond Dekker die zegt... Desmond Dekker, zou je kunnen kiezen. When I'm Cold, ook leuk, is niet geworden. Als je koud bent, heeft het ook wel te maken dat de wind vaak op je keeltje blaast. Ook al schijnt het niet zo te zijn, hè. Nee, je zou dus niet verkouden kunnen worden bijvoorbeeld van natte haren. Ja, of dat waar is, geen idee. Deze is het geworden. Hoor je niet zo vaak, hè. Heerlijk.

0: Tina Turner bij NH met Typical Male. Ja, kijk even naar de beste man, Jos Hinneman. Jos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vallen wij onder de categorie Typical Male? Moeilijk, hè?
1: Jij wel.
0: Ja. Ja, snap ik ook wel. Ik denk ook wel dat ik een typical male ben, hoor, moet je eerlijk zeggen. Ja, alle standaard dingen heb ik natuurlijk. Thuiskomen en zien dat de vaatwasser dan uitgeruimd kan worden. Dan stiekem toch nog even opnieuw aanzetten. Omdat je weet, ik heb geen zin om hem uit te ruimen. Dus ja, ik val wel onder een typical male, hè?
1: Ja, kun je wel zeggen.
0: Ja, kun je wel zeggen. Goed, en Jos, het is ondertussen bijna 2:30 de hoogstijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Ja, nou, er is zojuist bekend geworden wat precies de relatie was tussen het slachtoffer en de dader van de schietpartij afgelopen week bij dat NDSM-eiland.
0: Oké, daarover straks meer.
2: Dit is een uittip.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
2: Dit was een uittip. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Hey Remo!
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Ik ben Jamie en ik woon in Hilversum.
11: Mijn naam is René. Ben woonachtig in Purmerend.
12: Ik ben Astrid en ik woon in Uithoren.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30 momenteel in Zaandam, is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Amin D., de verdachte van de schietpartij op de NDSM-kade vrijdagmiddag, sprak zijn slachtoffer aan op iets wat was voorgevallen in hun verleden. Zij kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag. Amin D. zou cipier Marcel op agressieve wijze hebben benaderd en na een kort gesprek het terras af zijn gelopen. Al snel kwam hij terug en schoot de 61-jarige man dood. Op maandag 5 oktober staat de man opnieuw voor de rechter. Sinds vanochtend zit hij niet meer in beperkingen, waardoor hij dus ook contact kan hebben met anderen dan zijn advocaat. De gemeente Alkmaar stelt €50.000 beschikbaar voor plannen die ontmoeting en sociale verbinding stimuleren. Dat kon bijvoorbeeld bij een sportclub of een bibliotheek zijn, maar ook bij een bakker waar mensen uit de buurt vaak een kopje koffie komen drinken. Plekken waar mensen elkaar tegenkomen zijn volgens de gemeente Alkmaar belangrijk om inwoners met elkaar te verbinden. En de politie heeft gisteravond 3 mannen aangehouden nadat er een zelfgemaakt explosief werd gevonden in een bestelbus in Horen. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom vervolgens op het strand van het Juliana-park laten ontploffen. De politie kwam de mannen op het spoor toen de bestuurder van de bestelbus rond 22:30 een stopteken kreeg. 2 van de inzittenden renden meteen weg, maar in de bus zaten nog 3 mannen. Die zijn aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Arnhem en 2 19-jarigen uit Averhoren en Den Haag. In de bestelbus lag dus een zelfgeknutseld explosief. En de EOD heeft die bom dus dezelfde avond nog tot ontploffing laten brengen. De politie heeft gisteren 4 personen aangehouden in Hoofddorp. Dat gebeurde na de controle van een auto en een daaropvolgende doorzoeking van een huis. Toen agenten een 23-jarige automobilist een stopteken gaven, kregen ze het vermoeden dat hij onder invloed van drugs was. En jawel, in de auto werd een tas met hennep gevonden. Bij een huiszoekzoeking later aan de Bernadottestraat werden vervolgens meer soft- en harddrugs gevonden en contant geld. Ook 3 personen die zich in de woning bevonden werden aangehouden. En de mussen vallen nog uit het dakgoot van de hitte, maar in Haarlem gaat de schaatsbaan alweer open.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, echt waar.
0: Oké. Ik heb van de week mijn zonnebrandag opgezocht, want het is pittig warm, toch, Jos?
1: Je kunt lekker gaan schaatsen in korte broek.
0: Ja, dat is ook een keer een optie, toch? Ja.
1: En hoe moeilijk is het om met hoge temperaturen een beetje behoorlijk ijs te maken? Nou, dat vertelt Rob Kleefman. Hij is directeur van de Haarlemse kunstijsbaan.
14: Het is elk jaar weer een uitdaging. Ik weet dat ik, toen ik hier kwam werken in 2011... het was volgens mij ook tussen de 25 en 30 graden. En toen zei men al van, nou ja, als dat deze kant opgaat van steeds warmer, dan kon dat in de toekomst wel eens moeilijker worden. En dan is vooral de wind is een boosdoener, en die willen we zoveel mogelijk buiten houden.
1: Ja, oké. Daar gaat het dus om.
0: Ja, ik zit even te kijken naar de temperatuur. Het is ook best wel warm, hè, nu. Gisteren was gewoon 28 graden volgens mij in Zuid-Limburg, in Maastricht.
1: Ja.
0: Kun je het voorstellen?
1: Ja, en ik stel voor, als het niet lukt, kun je altijd nog gaan zwemmen, toch?
0: Ja, tuurlijk. Kunnen we er een zwembad van maken, ja.
1: En medios vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Jos. Met weer dan, met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Nick. Zo af en toe schijnt vanmiddag de zon nog, maar over het algemeen is het bewolkt en later op de middag kan er ook wat regen vallen. Vanavond en de komende nacht komt er meer regen. Temperatuur vanmiddag maximaal 23 tot 24 graden en het doet wat drukkend warm aan. Er staat ook niet veel wind. Zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden.

0: Bye NH. Bye NH. Het is No Worries.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou weer zometeen wat wil je liever horen. Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. The Counting Crows en Vanessa Carlton. Leuk.

favoriete keuze B, September met Cry For You. Oké dan, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Stemmen 088-850-51-52. Voor die keuze A, de Counting Crows met Vanessa Carlton met Big Yellow Taxi. Of voor het keuze B, September met Cry For You. 088-850-51-52. Het is de woensdag van NH met Duran. Dit is Kim.

0: Sif Berendsen verlangen bij en uit het programma De Beste Zangers. Het is een cover van Clouseau. Het origineel is natuurlijk van Clouseau. Maar vergeet niet dat Quincy heeft het nummer ook een keer uitgebracht. En ja, dat klinkt eigenlijk ook ontzettend goed hoor. Het is dus Sif Berendsen bij NH met verlangen.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, The Counting Crows met Vanessa Carlton. Met Big Yellow Taxi. Of keuze B, September met Cry For You.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen.
0: Ja, het was wel spannend vandaag hoor. 60% kiest voor keuze B. September hoor je bij NH. Dit is Cry For You.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: 1000 van deze.
0: Nummer 88.
2: Yeah,
0: Nummer
2: 889.
3: Zoek jezelf.
1: 1000 van deze. @nhradio.nl. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Tip. Maak dus het elftal van de week.

0: bij NH.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Ik ben Mia uit Schorel.
5: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Mieke uit Schagen.
7: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
8: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Heremans. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De dader en het slachtoffer van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade afgelopen vrijdag kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Verdachte Amin D. schoot cipier Marcel neer nadat hij eerst op agressieve wijze zijn slachtoffer had benaderd. Na deze woordenwisseling verdween Amin D. even om later terug te keren met een wapen. In Hoofddorp heeft de politie gisteren 4 verdachten aangehouden. In een auto en een woning werden soft- en harddrugs gevonden en ook een flink bedrag cash geld. En het is nu nog bloedheet, maar zaterdag gaat de kunstijsbaan in Haarlem gewoon open. Meer nieuws uit Noord-Holland hoor je zo. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad, en in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: 2 grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?

0: Carpenter bij NH met Taste.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Er staat alleen geen leeftijd bij. Nee, er staat wel bij dat ze vandaag jarig is. Dat is Nancy Padravec. Ga ik ook feliciteren, Nancy. Van harte gefeliciteerd vandaag voor jouw verjaardag. Gefeliciteerd. Toetertje voor jou.
3: Van harte.
4: Van harte.
3: Van harte.
4: Van harte.
3: Van harte.
4: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.

0: Als je gevoel hebt voor ritme en je kan goed piano spelen, dan scoor je een grote hit. Het is De Bauza bij NH. Het is Magnetic.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan Veen.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1996. Zo had je op de tv Oppassen. Dat was een tv-serie. Luister mee.
3: Oh, lekker. Ja. Met suiker. Ja, dat lust ik wel. Ja. Nou, dit is niet direct bevorderlijk voor mijn goede humeur, Henri.
0: Ja, het was de 1 april editie. Leuk, toch? Ja, nou, mocht je naar de Rally bij Baagstad op 30 september 1996... heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoren namelijk echt een ontzettend grote hit. 12e in de lijst van de best verkopende singles van de jaren 90. Nou, dat zegt dus best wel wat, hè? Sterker nog, het liedje zorgt ook wel een beetje voor hun doorbraak in Amerika. Ik heb het over de Spice Girls, hoor je bij NH. Dit is Wannabe. Yo!

0: I Want to Know What Love Is. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Josh. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nick.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, als je in Amsterdam een beetje goedkoop een huis wil kopen, kun je dat het beste in de buurt van een snackbar doen.
0: Oké, zometeen meer.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
15: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
17: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
18: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
19: Frans Kuil uit Volendam.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30. Momenteel in Bussum is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heerdemans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Amin D., de verdachte van de schietpartij op de NDSM-kade vrijdagmiddag, sprak zijn slachtoffer aan op iets wat was voorgevallen in hun verleden. Ze kenden elkaar namelijk uit de gevangenis in Zaanstad. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag. Amin D. zou cipier Marcel op agressieve wijze hebben benaderd en na een kort gesprek het terras zijn afgelopen. Al snel kwam hij terug en schoot de 61-jarige man dood. Aanstaande maandag staat de verdachte opnieuw voor de rechter. Sinds vanochtend zit hij niet meer in beperkingen, waardoor hij dus ook in contact kan komen met anderen dan zijn advocaat. De gemeente Alkmaar stelt €50.000 beschikbaar voor plannen die ontmoeting en sociale verbinding stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld bij een sportclub of een bibliotheek zijn, maar ook bij een bakker waar mensen uit de buurt vaak een kopje koffie komen drinken. Plekken waar mensen elkaar tegenkomen zijn volgens de gemeente Alkmaar belangrijk om inwoners met elkaar te verbinden. De politie heeft gisteravond 3 mannen aangehouden nadat er een zelfgemaakt explosief werd gevonden in een bestelbus in Horen. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom vervolgens op het strand van het Julianapark laten ontploffen. De politie kwam de mannen op het spoor toen de bestuurder van de bestelbus rond 22:30 een stopteken kreeg. 2 van de inzittenden renden meteen de weg, maar in de bus zaten nog 3 mannen. En die zijn aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Arnhem en 2 19-jarigen uit Averhoorn en Den Haag. In de bestelbus lag dus een zelfgeknutseld explosief en de EOD heeft die bom dus nog dezelfde avond tot ontploffing gebracht. Nog meer aanhoudingen, want de politie heeft gisteren 4 personen aangehouden in Hoofddorp. Dat gebeurde na de controle van een auto en een daaropvolgende doorzoeking van een huis. Toen agenten een 23-jarige automobilist een stopteken gaven, kregen ze het vermoeden dat hij onder invloed van drugs was. In de auto werd een tas met hennep gevonden. Bij een huiszoeking werden vervolgens meer soft- en harddrugs gevonden en ook contant geld. In de woning werden behalve de bestuurder ook een 50-jarige vrouw en twee mannen van 22 en 28 jaar aangehouden. De vier verdachten zitten nog vast. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. En de mussen vallen nog net niet gebraden uit de dakgoot, maar in Haarlem gaat de schaatsbaan alweer open komend weekend. Hoe het mogelijk is om met hoge temperaturen een beetje behoorlijke ijsbaan te maken, dat vertelt Rob Kleefman, directeur van de Haarlemse kunstijsbaan.
5: Het is elk jaar weer een uitdaging. Ik weet dat ik toen ik hier kwam werken in 2011, het was volgens mij ook tussen de 25 en 30 graden. En toen zei men al van nou ja, als dat deze kant op gaat van steeds warmer, dan kon dat in de toekomst wel eens moeilijker worden. En dan is vooral de wind is een boosdoener en die willen we zoveel mogelijk buiten houden.
1: Ja, en de bezoekers die kunnen dus vanaf komende zaterdag weer hun rondje schaatsen op de Haarlemse kunstijsbaan.
0: Is toch heerlijk?
1: Het is lekker. En weet je wat er lekker is na het schaatsen? Een patatje.
0: Oh ja, zeker. Ik dacht meer dan gloewijn, hè?
1: Ja. Oh.
0: Dat kan ook.
1: Ja. Want het blijkt namelijk dat woningen rond een populaire Amsterdamse frietzaak, Fabelfriet, voor lagere prijzen verkocht worden dan vergelijkbare huizen twee straten verderop. Volgens onderzoekers van de TU Delft hangt dat samen met de lange wachtrijen die daar vrijwel dagelijks voor op de stoep staan.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat snap ik ook wel, hè? Want het is niet normaal, sommige frietzaken bij Amsterdam. Het is niet normaal, hè, of patatzaken erbij staan.
1: Fabelfriet in de Runstraat, die is de afgelopen jaren door TikTok uitgegroeid tot een toeristische trekpleister. Voor de zaak staan vaak lange TikTok-rijen te wachten op een portie friet. Omwonenden die proberen al langer iets te doen tegen die overlast. En gisteren stonden de bewoners en de gemeente Amsterdam en Fabelfriet tegenover elkaar in de rechtbank in een door de bewoners aangespannen zaak vanwege die overlast. Het is nog even wachten. De rechter doet over enkele weken uitspraak. Ondertussen neemt hij denk ik een patatje.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Jos. Dan het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
16: Zo af en toe schijnt vanmiddag de zon nog, maar over het algemeen is het bewolkt en later op de middag kan er ook wat regen vallen. Vanavond en de komende nacht komt er meer regen. Temperatuur vanmiddag maximaal 23 tot 24 graden en het doet wat drukkend warm aan. Er staat ook niet veel wind. Zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden. Morgen is het weer droog en laat de zon zich geregeld zien. Verder blijft het morgen rustig weer met een temperatuur van 20 graden. En dat is nog altijd ruim boven normaal voor begin oktober.

0: Robin bij NH met Show Me Love.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088-850-5152 voor keuze A. VOF De Kunst met Suzanne.

met Suzanne. Of zeggen van nou, ik ken helemaal geen Suzanne. Dat kan, hè. Dan kies je voor keuze B. Dan kies je dus voor Blondie met Heart of Glass. 088 850 51 52. Is dit Billy Joel bij NH met You're Only You.

0: een sneltrein, hè. Wat scoort hij grote hits, zeg. Zometeen in de 4 uur is het tijd voor vandaag de dag met Patricia.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Voor eerste uitslag, 2 liedjes. Keuze A, VOF de kunst met Suzanne. En keuze B, Blondie met Heart of Glass. Dankjewel voor meestemmen.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen.
0: Zijn geteld. Nou, dan zijn ze zeker 80% kiest voor keuze A. VOF de kunst, hoor je bij NH. Met Suzanne zeg ik tegen jou een hele fijne woensdagmiddag, Noord-Holland.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH.
3: Mind over man.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Uit Noord-Holland.
0: Ik Velderman.
4: Ik betaal het allemaal.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
5: Hoog tegen mij. Als
0: zaterdag.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
0: Zaterdag.
1: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
6: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer. Via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Dit is een uittip.
11: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Ik ben Klaarik uit Velsen-Noord.
13: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
12: Ik ben Nel en ik woon in prachtige Haarlem.
14: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 1 over 4 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Jos Heremans. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De dader en het slachtoffer van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade afgelopen vrijdag kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Verdachte Amin D. schoot cipier Marcel neer na een woordenwisseling. In Hoofddorp heeft de politie gisteren 4 verdachten aangehouden. In een woning en een auto werden soft- en harddrugs gevonden en ook een flink bedrag cash geld. En na een tip van een buurtbewoner heeft de politie in Kortenhoef 2 vrouwen op heterdaad betrapt bij een woninginbraak. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uit val er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan gaan we eens even kijken naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Jelmer, goedemiddag. Hoe gaat hij daar?
2: Nou, het is al redelijk druk op de weg. 5 files, ik noemde langs de 3. De eerste de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 12 minuten vertraging. De andere kant op dezelfde A8, Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad-Koog. Bijna een kwartier vertraging. En de laatste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. 6 minuten vertraging.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
19: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
4: keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
20: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
26: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
27: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
25: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
28: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
29: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
30: Vandaag de dag.
31: Met Patricia Navelker.

te veel bij een H. Demasiado Corazon, wat zoiets betekent als too much heart. Het is 10 minuten over 4.

0: Woensdag de 30ste september. Het is de dag dat Jelmer weer gezellig naast me zit.
1: Ja, hoor je het?
0: Oh, leuk. Ja.
1: Wat is dat?
0: Ja, nou, je zit te malen op een pubquiz vandaag.
1: Oh, nee. Hey, dit is mijn beste zaagimitatie.
0: Oh, de
1: week is weer door de midden.
0: Oh, wat heerlijk toch. Zo is het. Ja. En je bent er gewoon met de trein.
1: Ik ben er gewoon.
0: Ik ben er gewoon weer met de auto. Die het weer even doet.
1: Dat is
0: de auto
1: zo.
0: Doet het weer even.
1: Ja, even zeg
0: ja,
1: je
0: erbij. Ja, hij is niet helemaal gerepareerd, want dat kon dus niet. Nou, ik heb al eerder gezegd, het is een merk waar ik niet zo snel weer in zal stappen. Maar goed, hij rijdt weer en dus we kunnen ook vanavond gezellig samen naar de pubquiz.
1: Gelukkig, ik zie je portemonnee ook op tafel liggen.
0: Ja, ja,
1: is ietsje dunner dan normaal.
0: Almost empty. Oh. Nee hoor, nee. Dat viel nu nog wel mee, maar de echte reparatie komt nog. En dat wordt wel echt een knaller. Dus dat, ja, ik ben aan het sparen geslagen. Hé, wat leuk is, Jos Hiddemans is bij ons voor het nieuws. Jos, goedemiddag. Ja, hier, hallo.
2: Ik zit zwaar in het voorbereiden.
0: Ja, ik snap het. Wat een stress heb jij.
2: Och.
0: Nou, maar goed dat je erbij bent, Jos.
2: Ja, leuk. Hè? Nu nog hopen dat er veel nieuws uit de provincie komt.
0: Ja, kun jij een beetje tekst en uitleg geven?
2: Ja, dat
0: zeg maar.
2: Ook.
0: Ja,
2: zeker.
0: Belangrijk.
2: Zeker. Heel belangrijk.
0: Het is 30 september vandaag. Het is de internationale dag van de vertaler of de tolk. Dat is een heel belangrijk beroep trouwens.
1: Hoeveel talen spreek jij eigenlijk?
0: Ik denk dat ik er 2 spreek. 3 misschien een beetje. 2,5. En Nederlands, redelijk. Engels gaat ook goed.
1: Oké.
0: En Frans, un petit peu pour commencer.
1: En
0: Een beetje Duits. Ja, een beetje Duits. Un poco Italiano, ma solo un poco. Por prendere una pizza.
1: Und lasagna.
0: Ja, oh nee,
1: dat is Duits.
0: Maar jij dan, hoe zit jij in je taaltjes?
1: 2, alleen Nederlands, en Engels.
0: Engels.
1: Et un petit peu français, maar ja, dat is wel echt un petit peu.
0: Ja, en Jos?
2: Contrawaals. Dat gaat me heel goed af.
0: Dus dat worden heerlijke bulletins vandaag. Ja. In het Contrawaals. Leuk. Ja. Ik zag trouwens dat Bolivia de kroonspant als het gaat om hoeveel talen. Wij hebben in Nederland hebben natuurlijk het Nederlands en het Fries.
1: Ja.
0: In Bolivia hebben ze niet 1, niet 2, niet 10, niet 20, niet 30, maar 37 talen in één land.
1: Hè?
0: Ja, hoe ze dat doen met verkeersborden en formuliertjes invullen, I don't know.
1: Praten ze wel met elkaar ook?
0: Nee,
1: daarom heeft
0: niet.
1: Iedereen gewoon een eigen taal.
0: Ik denk dat iedereen gewoon elk dorp eigen taal. Denk
1: heerlijk.
0: Ik.
1: Lekker afgezonderd.
0: Ja.
1: Lijkt me een top idee.
0: Ja. Goed, nou ja, tot zover de taalfeitjes. Het is ook de dag dat we gaan horen waarom er ineens overal jongelui met een hengeltje door de stad lopen. Ik zie ze echt overal.
1: Ik ook.
0: Ja, hè?
1: Valt me echt op.
0: Valt je ook echt op, hè?
1: In de stad.
0: Waarom dat
1: is, ook.
0: Dat horen we zo.
1: Oeh.

0: heerlijke muziek van Waylon hier bij NH. Mind over matter hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Als je denkt aan een visser langs de waterkant, dan zie je misschien toch het beeld van een wat oudere man met een camouflage paraplu en een viskoffertje naast zich. Maar dan vergis je je toch, want vissen is ineens ook razend populair onder jongeren en vooral midden in de stad. De 24-jarige Daan Rijpkema die is misschien wel de jongste van de vissers van de Amsterdamse Hengelsportvereniging. En die heb ik aan de lijn, om het maar zo te zeggen. Goedemiddag, Daan.
3: Hi, hele goedemiddag.
0: Hi. Hey, heb jij vandaag nog wat aan de haak geslagen? Heb je gevist?
3: Nee, helaas. Vandaag moet ook gewoon gestudeerd worden. Dus vandaag even niet. Maar het weekend staat alweer bijna voor de deur, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
3: Dus daar kijken we weer naar uit.
0: Ja, want dan ga je weer los.
3: Dan gaan we weer los, zeker weten. Oh, het loopt weer een mooi weekend te worden.
0: Ja, ja. Hey, en als het een beetje regent, is het ook goed weer voor de vissen, toch?
3: Zeker, ja. Een spatje regen, daar laten we ons ook niet door tegenhouden.
0: Nee. Hey, en wanneer ben jij begonnen met het vissen? Want ik heb altijd zo'n beeld van toch wat oudere mensen die daar op een gegeven moment na hun pensioen bijvoorbeeld mee beginnen. Maar hoe is dat bij jou zo gegaan?
3: Ja, ik denk dat ik een jaar of 8 was en dat ik op vakantie een hengel kreeg. En dat ik dacht, dat is leuk. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd een hengel in mijn handen gehad. En veel mensen leren het toch van hun vader of van hun opa. En ik heb het eigenlijk allemaal zelf geleerd door zondagochtend naar VisTV te kijken. Oh ja. Veel video's te kijken op YouTube. En dat laatste is met de zogenoemde visfluencers, de vissende influencers, nu nog steeds heel erg populair. En draagt ook bij aan weer de populariteit.
0: Ja, daar komt het door. Want het valt mij echt op als ik door Amsterdam fiets, dat ik opeens overal allemaal jongelui met een hengeltje zie staan.
3: Ja, klopt. Het is echt, als ik ook kijk bij onze hengelsportvereniging, hoe het aantal jeugdleden daar toeneemt.
0: Ja?
3: Volgen we echt de landelijke trend. Dus je ziet ook landelijke cijfers. Als je die bijpakt van de Sportvisunie, dan zie je dat van 24 naar 25 zijn we met 25% gestegen. En dit jaar verwachten we alweer een groei van boven de 30% per jaar. Als je kijkt naar de jeugdvispassen. En dan is het gewoon fantastisch om te zien dat ook Kantar zegt dat zo'n 330.000 kinderen tot 15 jaar wel eens een hengel uitgooien.
0: Ja, ja. Ja, wat bijzonder, hè? Nou, kun je ons ook even uitleggen dan wat er zo mooi is aan dat vissen? Waarom vinden mensen dat zo leuk?
3: Ja, ik denk toch dat vissen heel veel mensen denken dat het gaat om urenlang stilzitten aan de waterkant, uren naar een dobbertje.
0: Ja.
3: Maar ja, dat is eigenlijk al lang niet meer het geval. Het is gewoon super spannend, heel actief en misschien nog wel beter gewoon lekker buiten zijn. Je leert je omgeving op een hele andere manier kennen. En het voelt voor mij ook echt als een soort offline gamen aan de waterkant.
0: Huh?
3: Zonder scherm, lekker met vrienden of zo gezegd je vismaten. Gewoon een soort vorm van spanning en ontspanning tegelijk.
0: Oh, wat grappig. Maar jij zegt heel actief. Dus jij gaat niet zitten op zo'n krukkie en maar wachten tot er wat aan je hengel komt.
3: Nee, precies. Het is, zeker in de stad is het gewoon weinig materialen mee. Letterlijk een fiets, een hengel, een haakmat, vispas. En je kan naar de waterkant gaan. En zo struin je eigenlijk de hele stad door om zo licht bepakt mogelijk zoveel mogelijk vis te vangen.
0: Ja, dus dat is ook een sport. En je hebt het over de fiets. Heb je niet dat je in Amsterdam ook wel eens een fietsvrak aan je hengel hebt?
3: Ja, fietsvrak, dat gebeurt helaas ook wel eens. De vissen die delen toch de grachten met fietsvrakken en afval. Ja, dat laatste is ook minder, maar we hebben ook gelukkig daarvoor weer de vangveiligheidscampagne. Dus we zetten ons ook in om na vissen 5 minuten lang tenminste 5 stukjes afval op te ruimen.
0: Oh.
3: Om ook zo weer te zorgen dat we de grachten een beetje schoonhouden.
0: Ah, wat goed, hè?
3: Toch de ogen en oren langs de waterkant, zeg ik maar altijd.
0: Ja, wat zeg je dat mooi, zeg. Jeetje, dat klinkt ook gelijk heel professioneel eigenlijk. Jij bent niet zomaar een urban fisher, maar je maakt de boel dus ook een stukje mooier, netter en schoner. En die vissen, ik ben zo benieuwd, wat vang je in Amsterdam?
3: Ja, Amsterdam staat echt bekend als we kijken naar de snoekbaars, oftewel een zender in het Engels. Dan noemt iedereen het ook wel zenderdam. Dus een beetje de snoekbaars in Amsterdam. De baarsen op de grachten. Het is gewoon echt een levend ecosysteem dat recht onder je neus plaatsvindt, zonder dat je het vaak doorhebt.
0: Ja, zenderdam, die had ik nog niet gehoord. Dat vind ik een mooie. En wat doe je dan met die vissen, die zenders die je eruit vist?
3: Ja, natuurlijk maken we daar een mooie foto van. Altijd leuk om te delen met je andere vismaten. De Hengelsportvereniging, want ook weer die vissen die vertellen zoveel over de visstand, over de waterkwaliteit. Dus het is gewoon superleuk om dat te delen met anderen en te kijken van wie vangt de grootste.
0: Ja. Ja, mooi. En dat zet je dan allemaal weer op Instagram natuurlijk. Dan kunnen we dat allemaal bekijken. En ik begrijp dat er een serieus WK streetfishing aan zit te komen. In Alkmaar.
3: Zeker.
0: Op 31 oktober. Dan kan iedereen gaan kijken. Ben jij er dan ook?
3: Nee, maar het is wel echt topsport. Het is in Haarlem, 31 oktober. Oh. De hoofdstad van onze provincie. Het vraagt echt om topconditie. Je zal heel veel mensen door de stad zien sprinten naar het beste plekje als eerste.
0: Geweldig.
3: Dus een tip voor iedereen die wil kijken hoe het eraan toe gaat. Kom 31 oktober naar Haarlem.
0: Dat gaan we doen. En misschien dat we jou tegen die tijd dan nog een keertje bellen, Daan.
3: Helemaal leuk.
0: Oké, dankjewel voor nu. En goede vangstsfeer voor morgen als je uitgestudeerd bent en weer gaat vissen.
3: Dankjewel.
0: Oké.
3: Dankjewel. Hele fijne uitzending.

0: Dickens hoorde je hier bij NH Little Lies. En straks kun je meepraten over kinderboeken. Want vandaag is de kinderboekenweek begonnen. Ja, en zeg nou zelf, wat is nou mooier dan een goed kinderboek? Jos, weet jij nog wat jouw favoriete was?
1: Ja, De Gebroeders Leeuwenhart.
0: Oh, ja, die was heel mooi. Ja, die vond ik ook prachtig. Nou goed, jij kunt jouw lievelingsboek ook aan ons doorgeven via 088 850 51 52. Dan horen we je zo na het nieuws van 4:30. En Jos, wat zit daarin?
1: Onder andere patat.
0: Lekker hoor.
2: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
11: Ik ben Jelle uit Bussum.
12: Ik ben Marika uit Medeblik.
13: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:30, in Den Helder is het 22 graden... en dit is nieuws uit Noord-Holland met Jos Heeremans. Goedemiddag, Jos.
1: Goedemiddag. Amin D., de verdachte van de schietpartij op de NDSM-kade vrijdagmiddag... sprak zijn slachtoffer aan op iets wat was voorgevallen in hun verleden. Ze kenden elkaar namelijk uit de gevangenis in Zaanstad. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag. Amin D. zou cipier Marcel op agressieve wijze hebben benaderd... en na een kort gesprek het terras af zijn gelopen. Al snel kwam hij terug en schoot hij de 61-jarige man dood. Aanstaande maandag staat hij opnieuw voor de rechter... en sinds vanochtend zit hij niet meer in beperkingen... waardoor hij ook contact met anderen mag hebben dan zijn advocaat. De gemeente Alkmaar stelt €50.000 beschikbaar voor plannen die ontmoeting en sociale verbinding stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld bij een sportclub of een bibliotheek zijn, maar ook bij een bakker waar mensen uit de buurt vaak een kopje koffie komen drinken. Plekken waar mensen elkaar tegenkomen zijn volgens de gemeente Alkmaar belangrijk om inwoners met elkaar te verbinden. Twee vrouwen van 60 en 59 jaar zijn vanochtend op hete daad betrapt bij een woninginbraak in Kortenhoef. Een bewoner spotte rond 11:45 de inbrekers bij een woning aan de Van Heumenhof en belde de politie. Met behulp van buurtbewoners werden de twee vrouwen aangehouden. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een derde verdachte die mogelijk betrokken is bij de inbraak. En de politie heeft gisteravond 3 mannen aangehouden... nadat er een zelfgemaakt explosief werd gevonden in een bestelbus in Hoorn. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom vervolgens... op het strand van het Julianapark laten ontploffen. De politie kwam de mannen op het spoor toen de bestuurder van de bestelbus... rond 10:30 een stopteken kreeg. 2 van de inzittenden renden meteen weg, maar in de bus zaten nog 3 mannen. Die zijn aangehouden. De politie heeft gisteren 4 personen aangehouden in Hoofddorp. Er worden wat mensen aangehouden, als je dat zo leest. Dat gebeurde na de controle van een auto... en de daaropvolgende doorzoeking van een huis. Toen agenten een 23-jarige automobilist een stopteken gaven... kregen ze het vermoeden dat hij onder invloed van drugs was. In de auto werd een tas met hennep gevonden. Bij een huiszoeking werden vervolgens meer soft- en harddrugs gevonden en contant geld. In de woning werden behalve de bestuurder ook een 50-jarige vrouw en twee mannen van 22 en 28 jaar aangehouden. De vier verdachten zitten vast en de drugs en het geld zijn in beslag genomen. Nou, dan komen we bij de patat. Woningen rond de populaire Amsterdamse frietzaak Fabelfriet worden voor lagere prijzen verkocht dan vergelijkbare huizen twee straten verderop. Volgens onderzoek van de TU Delft hangt dat samen met de lange wachtrijen die vrijwel dagelijks voor de deur staan. Fabelfriet in de Rundstraat groeide uit in de afgelopen jaren door TikTok tot een toeristische trekpleister. Voor de zaak staan vaak lange TikTok-rijen te wachten op een portie friet. Omwonenden proberen al langer iets te doen tegen de overlast. Gisteren stonden bewoners, de gemeente Amsterdam en Fabelfriet tegenover elkaar in de rechtbank in een door de bewoners aangespannen zaak vanwege de overlast. De rechter doet over enkele weken uitspraak.
0: Nou, ik snap het wel dat ze een beetje geïrriteerd raken. Ik fiets er wel eens door.
1: Ja.
0: En dan staan die mensen allemaal in hele lange rijen. Ja. Die staan dan ook soort half op straat, weet je wel. Want dan is het stoepje weer te smal. En daarna blijven ze daar ook allemaal hangen om die frietjes op te eten.
1: Maar is het ook hele lekkere friet dan? Of is het gewoon...
0: Nou ja, ik ga nooit in die rij staan natuurlijk. Wat denk je? Nou, maar het schijnt lekker te zijn. Het ziet er wel goed uit, moet ik wel zeggen.
1: Oh ja?
0: Die friet. Ja. Echt van die lekkere van die
1: donkere... Je bent wel nieuwsgierig geworden.
0: Ik ben wel nieuwsgierig, maar ik ga niet in die rij.
1: Je kunt Jelmer sturen.
0: Ja, hij gaat nu onderweg.
1: Ja. En Niels in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Niels. Wij gaan verder met het weer. Dat krijgen we van onze eigen weerman Jan Visser.
10: Zo af en toe schijnt vanmiddag de zon nog, maar over het algemeen is het bewolkt en later op de middag kan er ook wat regen vallen. Vanavond en de komende nacht komt er meer regen. Temperatuur vanmiddag maximaal 23 tot 24 graden en het doet wat drukkend warm aan. Er staat ook niet veel wind. Zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden. Morgen is het weer droog en laat de zon zich geregeld zien. Verder blijft het morgen rustig weer met een temperatuur van 20 graden. En dat is nog altijd ruim boven normaal voor begin oktober.
0: Ja, wat een luxe is dat eigenlijk. We gaan ook nog even kijken naar de situatie op de weg. Jelmer, staan er veel files?
11: Nee, er is weinig aan de hand. Ik noem maar even twee. De eerste daar A4 Amsterdam richting Den Haag. Dus hoofdop Zuid en knooppunt Burgerveen. 6 minuten vertraging en ook 6 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Knooppunt Rottepolderplein.

0: Paul Jong bij NH. Come back and stay, hoorde je.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, en hier in Vandaag de Dag hebben wij het over kinderboeken. Want vandaag is de Kinderboekenweek officieel begonnen. En wij willen dus graag van jullie weten, wat was nou het boek dat jij niet kon wegleggen als kind? Welk boek heb je stuk gelezen? Misschien wel 3 keer achter elkaar gelezen. Omdat je het zo mooi en zo spannend vond. Dat je het gewoon, ja, dat je er niet mee op kon houden.
2: Tuurlijk, dat je het niet weg kon leggen.
0: Heb jij wel eens zo'n boek gehad dat je denkt,
2: oh ja,
0: was het?
2: Eigenlijk alles van Roald Dahl.
0: Ja.
2: Dus de GVR, de heksen, Dolfje Weerwolfje vond ik ook waanzinnig.
0: Oh ja, leuk.
2: Dat is echt, maar de heksen vond ik bijvoorbeeld op een gegeven moment wel echt eng.
0: Ik vond het ook een beetje spannend.
2: Die vond ik echt spannend. Ja. Toen dacht ik, oh, nu moet ik hem wegleggen.
0: Ja.
2: Daar heb ik ook nog wel een paar keer over gedroomd, meen ik me te herinneren.
0: Snap ik, ja. Want ik heb ook op een gegeven moment, toen ik 12 was of 13, ben ik de Hobbit gaan lezen. En dat vond ik ook best wel eng.
2: Oh, maar dat is
0: ook leuk.
2: Dat is, ja, dat is een, maar dat is best wel
0: meer
2: serieus,
0: volwassenen
2: hoor.
0: Boek,
2: ja, precies.
0: Ja, was misschien iets te vroeg. Maar ja, het lag bij ons in huis. Dus ja, dan pak je het en dan lees je het. Ja.
2: 18 plus gemaakt.
0: Maar ik vond inderdaad dat soort boeken. Ik vond ook Kruistocht in Spijkerbroek heel mooi. Die heb ik geloof ik wel 2 keer gelezen. Of misschien zelfs maar hele dikke boeken. Vond ik heerlijk. En Jos noemde net de Gebroeders Leeuwenhart. Jos, toen jij dat zei, wist ik weer dat ik dat ook heel mooi vond.
3: Zeker.
0: Maar het was een heel heftig boek, toch?
3: Ja, zeker.
0: Het was niet heel vrolijk, hoor.
3: Nee.
0: Het ging allemaal dood aan het einde, toch?
2: Oh,
3: uiteindelijk wel.
0: Ja, uiteindelijk wel, ja. Na een lange lijn is weg.
3: Ik heb het heel vaak voorgelezen.
0: Echt?
3: Dus dat is wel heel leuk natuurlijk.
2: Hé, maar wacht heel eventjes, jongens. Aan het einde gingen ze allemaal dood. Die gingen dood. En waardoor dan?
3: Jonathan Leeuwenhart en Kruimel.
0: Ze maakten zelf
3: een broertje.
0: Ja, ze maakten zelf een einde eraan. Nee, het was ja, toch?
3: Nou ja, ze sprongen naar Nangiala.
0: Ja, ze sprongen naar een betere wereld.
3: Naar een betere wereld.
2: Oh.
0: Ja.
3: Eigenlijk geloof je daardoor wel in een betere wereld.
0: Ja, in de hemel.
2: Nou, oké. Okay, nou ja, staat er op de achterflap ook bel 113? Of wat is het idee?
3: Nee, dat bestond toen nog niet.
0: Nee. Maar ik denk dat als zo'n boek nu uit zou komen, dat inderdaad wel tot heftige discussies zou leiden, hoor.
3: Misschien wel, ja.
0: Ja, maar ik vond het een prachtig boek. Ja, en heel mooi geschreven ook.
3: Ja.
0: Sowieso alles van Astrid Lindgren. Ja, zij had natuurlijk
2: niet heel kindvriendelijk. Maar goed.
0: Jawel, ik kon het prima hebben. Nou, goed. Er komen gelukkig ook heel veel vrolijke boeken binnen van onze luisteraars, waar ze van genoten hebben, zoals?
2: Absoluut. Marianne die zegt bijvoorbeeld Kruimeltje. Ik vond het vroeger zo spannend en zielig tegelijk. Ik heb het meerdere keren gelezen. Peter hebben we het hier op de redactie ook al over gehad. Pluk van de Pettenflat.
0: Ja.
2: Vooral al die bijzondere figuren vond ik geweldig. Ik wilde vroeger zelf zo'n torenhuis. En Ronald die zegt Dick Trom. Lekker ondeugend en altijd kattenkwaad. Ik kon me daar als kind heerlijk in herkennen.
0: Leuk, uit Etersheim. Die kwam gewoon uit Noord-Holland ook nog.
2: Oh, wat
0: Dick
2: grappig.
0: Trom. Ja,
2: leuk.
3: Oh, ja.
0: Ja. Maar goed, we hebben het over kinderboeken. En ik dacht, het is misschien wel leuk om dan ook even te bellen met een kinderboekenwinkel. Dat is namelijk de Boekenwurm in Alkmaar, waar Petra van Sticht werkt. Goedemiddag, Petra.
4: Hallo.
0: Hallo. Is het lekker gezellig druk bij jullie vandaag?
4: Absoluut, absoluut. Ja, de eerste dag van de kinderboekenweek, hè. Dus iedereen gaat snel naar de winkel. Dus
0: ja, merk je dan ook echt dat het drukker is dan andere dagen?
4: Ja, omdat ze ook het kinderboekenweekgeschenk willen. En ja, op is op. Dus ja, dan gaat iedereen toch wel op tijd heen.
0: Ja, snap ik. Wat is het kinderboekenweekgeschenk dit jaar?
4: Oh jee, dan ga je dat aan mij vragen.
0: Oh. Ja, sorry. Ja, ik dacht, jij geeft het de hele dag weg aan mensen. Ja.
2: Sorry, vind ik heel grappig.
0: Oké, volgende vraag. Nee, maar even voordat je dat boek erbij pakt, want dat heb je natuurlijk daar ergens dicht bij de kassa als het goed is.
4: Ja, dat ga ik meteen pakken.
0: Ja, maar het thema van die boekenweek is dit jaar spot aan. Wat betekent dat? Waar gaat het dan over?
4: Ja, spot aan. Dat is eigenlijk alles wat natuurlijk met talent te maken heeft. Ben je jezelf in de spotlight zetten? Dus waar ben je goed in? En dat kan tekenen zijn, dat kan toneel spelen of sporten.
0: Ja, ja.
4: Dus er wordt natuurlijk heel veel gedaan met theater en toneel en zingen.
0: Ja, ja, zeker.
4: Dansen.
0: Nou, dat is ook wel leuk, want kinderen van nu hebben natuurlijk ook heel veel manieren om zichzelf in de spotlight te zetten. Hè? Dus ze kunnen een leuk account op TikTok of iets aanmaken en dan, en dan gewoon gaan zingen of dansen of doen wat ze goed kunnen. Dus dat is ook wel heel erg van nu, denk ik. We hadden het net hier over wat echte klassiekers uit de kinderliteratuur. Zijn er ook nieuwe boeken waarvan jij denkt dat die misschien ook wel zo'n klassieker gaan worden?
4: Nou, De Gorgels is natuurlijk ook eentje. Die gaat al wel wat langer mee. We kunnen nog niet spreken van een klassieker. Maar die doet het ook heel goed. Ja, en er is net uit de Gruffalo-oma. Nou ja, van de Gruffalo. Dus ik verwacht dat dat ook echt weer een klassieker gaat worden. Want zeker. Hij is zo leuk.
0: Ja, zeker,
4: dus,
0: ja.
4: Ja, en de boeken van de vloggers. Ja, we zijn er misschien niet allemaal fan van. Maar Rutger, Thomas en Paco. Dat zijn toch wel boeken die heel veel gelezen worden. En de Zoete Zusjes.
0: Oh ja.
4: Ik denk
0: ja.
4: over een paar jaar dat we ook zeggen van nou, dat waren klassiekers.
0: Ja, ja, maar merk je dat die oude klassiekers toch ook nog steeds worden gekocht?
4: Absoluut.
0: Ja?
4: Die gaan niet weg. Nee, die blijven.
0: Oh,
4: die blijven
0: goed zo.
4: Echt wel.
0: Ja.
4: En misschien in eerste instantie wat meer door de grootouders gekocht. Of voorgelezen door de ouders. Omdat ze dat nog jeugdsentiment denken van... Hey, dat ga ik mijn eigen kind ook voorlezen. En op scholen wordt deze boek ook nog heel veel gebruikt.
0: Dus. Ja, tuurlijk. Ja. Die gaan nooit weg. Dat is heel fijn ook. Want wat hebben die ons een hoop plezier opgeleverd. En spanning ook. En s'avonds lezen met een zaklamp in je bedje onder de dekens... zodat je ouders het niet door hadden.
4: Ja.
0: Had jij dat zelf ook, Petra, als kind?
4: Ja, ik ben altijd een echte boekenwurm geweest. En elke verjaardag vroeg ik wel een boek. En ik ben nu iets ouder en ik vraag nog steeds een boek.
0: Ah, mooi.
4: Dus, ja.
0: Ja. En heb je inmiddels dat boekenweekgeschenk er al bij?
4: Ja hoor, ik heb het erbij.
0: En, wat is het?
4: Terug naar de schoenenboom.
0: Oh, dat klinkt goed.
2: Nou, naar de schoenenboom. Ja, de schoenenboom. Nou, ik wil wel naar de schoenenboom,
4: hoor. Dan moet je nu ook even reclame maken. Natuurlijk voor het prentenboek.
0: Ja.
4: Ik heb ook altijd een prentenboek.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ja, een beetje vaag natuurlijk. Bel me misschien.
1: Ja, maar dat hij bleek homo te zijn.
0: Oh,
1: in
0: dat
1: de,
0: is
1: in
0: het.
1: De videoclip.
0: Oh, dat ja, heb ik helemaal gemist.
1: Het was Call Me Maybe,
0: onderdeel.
1: Maar hij had
0: hij ging niet bellen.
1: Zin om te callen. Want die dacht, ik ga er lekker met mannelijk schoon vandoor.
0: Mij niet bellen, Carly.
1: Ja.
0: Goed, nou, tot zover deze hit. We gaan verder met mooie kinderboeken. Want daar hebben we het over omdat de kinderboekenweek vandaag begonnen is. En we hoorden net al dat het in Alkmaar dus druk is bij de kinderboekenwinkel. En we krijgen allemaal leuke appjes binnen van luisteraars die nog precies weten wat ze allemaal lazen als kind. Bijvoorbeeld Remco. Die stuurt zelfs een foto erbij van de avonturen van kapitein Rob.
1: Oh ja.
0: Ja, die heb ik dus nooit gelezen. Jij wel?
1: Ja, ik heb ze gelezen op de tennisclub. Want daar lagen van die net even te oude stripboeken. En daar lagen deze inderdaad ook
0: tussen. Oh, wat
1: tussen,
0: grappig. Nou, ja. Later las hij ook nog de strips van Storm en Trigi. Ken ik niet. En nog weer later de Playboy.
1: Oh.
0: Oh nee, dat is geen boek, zegt hij.
1: Oh, dat is wel een heel mooi stripje horen,
0: ja,
1: Remco.
0: Zeker.
1: Nou, Dennis die zegt de griezelbus van Paul van Loon. Die las ik stiekem onder de dekens met een zaklamp. Nou, dan heeft Dennis best wel grote kloten. Want ik durfde dat niet. Of
0: nee?
1: Zo'n eng boek.
0: Ja, en dan in donker lezen.
1: En
0: ja.
1: Die film, die was nog veel enger.
0: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet grappig, hè? Als dat zo eng is.
1: Nee, mij weer niet bellen.
0: Nee. Goed, wij zijn niet van de horror, maar wel van de mooie boeken. En Anja die zegt nog, Jip en Janneke, mijn moeder las het iedere avond voor. En als ik het boek nu zie, ben ik meteen weer terug in mijn jeugd. En zo werkt dat ook bij kinderboeken natuurlijk.
1: Zo werkt het.
0: Hé, hey, Wim die stuurde ons een appje. Goedemiddag, Wim.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, goed je te spreken.
2: Het is lang geleden.
0: Nou, dat kun je wel stellen, Wim.
2: Nou.
0: Fijn dat je er weer even bij bent.
2: Ik blijf er altijd.
0: Oh, gezellig. Nou, en wat zijn boeken waar jij goede herinneringen aan hebt? Als je
2: nou, veel eigenlijk wel, hè. Als kind, en dan praat ik toch over een tijdje terug, Pinkeltje.
0: Oh ja,
2: en
0: Pinkeltje.
2: Oliver,

0: olie bij Bommel.
1: Ja.
0: En dat waren wel dingen. Maar ik moet er even bij zeggen...
1: Ja.
0: Dat de media ook weinig meer doet, hoor, voor de kinderen. Want wij hadden vroeger de krant, de Nieuwe Dag.
1: Ja.
0: En er stond elke dag een stripping.
1: Ja, dat is waar.
0: Op.
1: Ja, ja.
0: En
1: ja,
0: die lazen we gewoon, en dat is niet meer.
1: Ja, ja, en dan word je toch, raak je toch een beetje gewend aan het feit... dat je een verhaaltje leest over iets en dan wil je weten hoe het afloopt.
0: Nou, lezen doet lezen.
1: Ja, zo is het absoluut. Dat is wel een goed punt, Wim. Ja.
0: Ja.
1: Nou, Pinkeltje heb ik ook verslonden. Dat vond ik geweldig. Van Dick Laan, hè?
0: Ja, dat was wel geweldig.
1: Heel
0: we hadden
1: leuk.
0: Namelijk op school een juffrouw. Ik meen in de eerste klas.
1: Ja.
0: Die gewoon elke middag een kwartier voorlas.
1: Ach.
0: Uit een boek.
1: Ja.
0: Pinkeltje of andere leuke dingen. En dan wil je als kind al een beetje geïnspireerd om te gaan. En dat wilde je weten.
1: Ja.
0: Ging je lezen thuis.
1: Ja, ja, dat
0: was geweldig. Dat wanhoop van mijn moeder. Want dan moest hij die boekjes kopen. En dat, ja, we hadden het niet breed. Dus dat was al een probleem.
1: Ja, ja, dat snap ik inderdaad. Maar het is wel belangrijk als je inderdaad een juf of een meester hebt... die goed kan voorlezen. Dat helpt gigantisch.
0: Ja. En daar heb ik ook mijn klassieke muziek door leren waarderen.
1: Oh,
0: door zo'n leraar.
1: Ja.
0: Die kwam met die verkrip naar school. En dat was gewoon geweldig.
1: Ja, mooi. Ja, belangrijk, hè? Goede leraar.
0: Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk.
1: Hey, dankjewel, Wim, voor je bijdrage. En een fijne middag nog. Leuk je weer te spreken.
0: Graag gedaan.
1: Oké, dag Wim.
0: Hoi,
1: hoi. We gaan verder met Karin. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hallo. Vertel het eens, wat las jij graag?
2: Nou, ik was eigenlijk wel gek op de avonturen van de Olijke Tweeling.
1: Oh ja, die had ik ook. Oh,
2: en
1: dat was leuk,
2: die maakte van alles mee. En daar kon ik me als meisje ook heel erg in kwijtraken.
1: Ja, ja, dat had ik ook inderdaad. Die Olijke Tweeling, dat was enig. Ken je dat, Jelmer?
3: Ja, ik moet even heel diep graven. Nee.
1: Het was denk ik meer voor meisjes misschien, Karin, denk je niet? Ik probeer het even terug te halen, want er waren twee meiden. Het was een tweeling en ze haalden allerlei kattenkwaad uit.
2: Ja, nou ben ik altijd wel erg van de avonturen. Want ik had ook nog de Schippers van de Chameleon.
1: Oh ja,
2: en dat was meer, denk ik, voor de jongen.
1: Ja, zeker.
2: Ook, en die maakte ook altijd van alles mee.
1: Ja, die tweeling, ze heette Thelma en Alice. Weet ik ook nog. Ja, nu ik het zie, denk ik, ja, dat waren ze, hoor. Ja, die heb ik ook allemaal gelezen. Heel erg leuk.
2: Ja.
1: Dus, grappig.
2: En later natuurlijk mijn kinderen voorlezen.
1: Ja.
2: Met Wip en Janneke en dat soort boekjes. Ja,
1: nou, mooi. Zijn zij dan ook zelf weer gaan lezen?
2: Niet zo fanatiek meer, volgens mij.
1: Nee. Ja, het boek heeft natuurlijk wel wat concurrentie gekregen van andere
2: jammer
1: media.
2: Genoeg. Jammer genoeg is het wat op de achtergrond geraakt.
1: Ja. Maar leuk dat je over
2: de kleinkinderen het wel weer bij te brengen, hoor.
1: Heel goed, Karin. Hou dat vol. Leuk dat je over die Olijke Tweeling begon. Ik herken het zeker. En er komen meer appjes binnen van luisteraars die zeggen... oh ja, de Olijke Tweeling, dat was leuk. Hey, dankjewel, Karin.
2: Ja, en tot vanavond.
1: Ja, je bent erbij.
2: Ik ben erbij.
1: Leuk.
2: Ja,
1: nou,
2: wij gaan lekker de pubquiz doen.
1: Yes. Dus misschien zit je wel bij ons in het team. Gezellig, Karin.
2: Ja, is goed.
1: Oké, tot later.
2: Doeg.
1: Ja, en voor wie nu denkt, hoezo tot later, wat gaan we doen? Wij hebben vanavond natuurlijk de pubquiz van NH in Zaandam. Daar kon je voor opgeven. Heel veel luisteraars die komen er langs. En wij zijn team captain.
3: Oh,
1: ja, dus
3: heb je
1: Karin...
3: je kennis al eventjes opgekalifaterd?
1: Nee. Ik ga zo eens even kalifateren.
3: Ja? Dat moet je wel even doen, hè? Anders ga je verliezen.
1: Ja, ga.

0: je hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. Straks het nieuws uit binnen- en buitenland. En daarna dan gaan we het hebben over de Shiny Hunters. We hebben daar de afgelopen dagen veel over gehoord. Klinkt als een club uit een kinderboek. Maar dat zijn ze toch zeker niet. Wat we wel weten, hoor je zo van onze verslaggever die zich daarin verdiept heeft.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
2: 1000 van deze.
1: Nummer 88.
3: Yeah, I'm all the
4: rest. Nummer 889.
5: Zoek jezelf.
2: 1000 van deze het nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
6: Maak dus het elftal van de

0: bij NH.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Dit is een uittip.
5: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
10: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
11: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
12: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
13: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 1 over 5 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Jos Heremans. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De dader en het slachtoffer van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade afgelopen vrijdag kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. De verdachte schoot cipier Marcel neer na een woordenwisseling. In Hoofddorp heeft de politie gisteren 4 verdachten aangehouden. In een auto en een woning werden soft- en harddrugs gevonden en ook een flink bedrag aan cash geld. En na een tip van een buurtbewoner heeft de politie in Kortenhoef 2 vrouwen op heterdaad betrapt bij een woninginbraak. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar 1 bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de situatie op de weg in Noord-Holland. Jelmer, staan er nog veel files?
0: Nou, er is niet zo heel veel aan de hand. Een paar uitzonderingen. De eerste, de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen, 10 minuten vertraging. 8 minuten vertraging op diezelfde A9, Amstelveen richting Alkmaar dan. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. En de laatste, de N247, Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 in Broek in Waterland-Noord, 7 minuten vertraging.
18: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
19: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
20: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
23: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
24: Morgen.
23: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
27: Hey Remol!
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
28: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
29: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
30: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
31: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
32: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
33: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
34: Vandaag de dag
35: met Patricia Navik.

0: En het hoorde je Keep It Coming Love. Het is 5:11. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, we zijn hier in de studio even stil. Want zojuist is het nieuws binnengekomen dat Paulien Cornelissen is overleden. En we kennen Paulien Cornelissen natuurlijk allemaal als schrijfster, als cabaretière, als columniste bij de Volkskrant, waar ze fantastische, grappige en soms vervreemdende columns voor schreef. En de Volkskrant is ook de krant die het bekend heeft gemaakt dat Paulien is overleden. Ze is bekend geworden in Nederland van theater door haar boeken. Over Japan bijvoorbeeld heeft ze hele mooie boeken geschreven. Maar ze werd natuurlijk ook bekend de afgelopen jaren als jurylid van De Slimste Mens.
2: Ja, en hoe grappig was ze wel.
0: Heel, heel erg grappig.
2: Zo gevat, zo lief.
0: Ja, het nieuwe seizoen van De Slimste Mens is natuurlijk net begonnen. Bij de allereerste aflevering viel het iedereen op dat ze een soort mutsje op had.
2: Ja, iedere aflevering een andere hoofddeksel, zei ze.
0: Ja, dat had ook met haar ziekte te maken, want ze had kanker. Ja. En ze had chemo gehad, ze slikte zware medicijnen. En daardoor was ze haar haar kwijtgeraakt. Dus vandaar dat ze er zo bij zat. En ik vond het zo stoer van haar dat ze daar gewoon ging zitten met iedere dag inderdaad een ander mutsje.
2: Heel stoer.
0: En een ander hoofddeksel. Nu is dus bekend gemaakt dat zij is overleden. Ze is 50 jaar geworden. Dus dat is ook, vind ik, veel te jong.
2: Veel te jong, en, veel te jong. Ik heb er helemaal kippenvel van.
0: Ja, wij zijn er even stil van. En we dachten, misschien is het mooi om een nummer te draaien dat zij zelf heel geweldig vond. Heel mooi vond.
2: Ja, ja, toch? Dat is denk ik het mooiste om nu te doen. Laat de muziek maar even spreken, inderdaad. Ja,
0: muziek van Eva de Roveren. Fantastisch toch? Voor Paulien Cornelissen.

0: Eva de Roveren hoorde je. Ja, sorry, we draaiden hem. Omdat het een van de lievelingsliedjes was van Paulien Cornelissen. Zojuist is het nieuws binnengekomen dat zij op 50-jarige leeftijd overleden is.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, wij gaan verder met het opmerkelijke verhaal toch wel van een van de jongste hackers van Nederland. Pepijn van der S uit Amsterdam. Gisteren werd bekend dat hij is opgepakt omdat hij deel zou uitmaken van de hackersgroep Shiny Hunters. Bekend van die grote hack bij Odido. Maar wie is deze Pepijn? En wie en wat zijn die Shiny Hunters? Ik ga het vragen aan verslaggever Noor van Scherpenzeel, want zij dook in de hackerswereld. Noor, laten we even beginnen bij die groep, die Shiny Hunters. Wat is dat voor groep?
2: Er is natuurlijk nog heel veel onduidelijk over die groep, want het is een anonieme groep. We weten dus niet wie erin zitten. Hoe groot die ook is, dat weten we ook niet echt. Wel weten we dat het in 2019 is ontstaan, toen zijn ze gestart. En toen zijn ze eigenlijk meteen allerlei verschillende hacken gaan doen. En daarbij hebben ze heel veel persoonsgegevens gejat. Hebben ze heel veel geld geëist van grote partijen. En ze hebben onder andere Louis Vuitton gehackt, maar ook een Pornhub, een Canvas recentelijk nog. En dus ja, Odido en misschien zelfs de FBI. Ze zeggen dat ze daarachter zitten.
0: Ja, ongelooflijk. Maar betekent dat ook dat het een internationaal gezelschap is? Of weten we dat zelfs niet?
2: Dat weten we eigenlijk niet. Wel heeft de politie al kort geleden gezegd dat er steeds meer westerse jongeren in dit soort hackersgroepen zitten. Dus het zou kunnen dat het alleen maar westerse jongeren zijn. Dat weten we niet. En nu dus vermoedelijk wel die Amsterdamse Pepijn.
0: Ja, en wie is dat? Wat weten we over hem?
2: Ja, hij is 24, nog echt een jonge gast. En hij heeft niet een hele leuke jeugd gehad. Dat hebben onze collega's bij RTL Nieuws uitgezocht. Hij is naar veel verschillende jeugdinstellingen gegaan. Heeft het gewoon geen fijne thuisperiode gehad. Is daardoor ook depressief geraakt, heeft PTSS opgelopen. En hij is dus eigenlijk helemaal gedoken in zijn computer. Dat was misschien een soort afleiding voor hem.
0: Ah ja.
2: En toen is hij al op jonge leeftijd begonnen met eerst heel veel gamen. En dat werd later hacken. En toen ging hij op een gegeven moment zelfs zijn middelbare school hacken. En toen hij 20 was, toen dacht hij, weet je, ik wil wat goeds hiermee doen. En toen is hij bij best wel wat gerenommeerde hackers of cybersecurity bedrijven gaan werken.
0: Ja, dus toen ging hij eigenlijk aan de goede kant.
2: Precies, ja. Ook ja. Voor de overheid ging hij werken. Alleen toen is hij op een gegeven moment opgepakt, toen hij dus ook begin 20 was. Want hij zou allemaal persoonsgegevens hebben gejat. Hij zou mensen hebben afgeperst. Hij zou crypto geld hebben witgewassen. Dus heel veel mensen die op dat moment met hem samenwerkten bij van die cybersecurity bedrijven, die hadden zoiets van, wow, wat gebeurt hier? Deze jongen hielp ons. En hij blijkt dus achter zo'n zoiets enorms te zitten. Toen is hij opgepakt, is hij veroordeeld, moest hij 4 jaar zitten. Waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Dus begin dit jaar kwam hij weer vrij. En toen zei hij ook op zijn website, ik ga mijn leven weer beteren. En ik heb geleerd van wat ik heb gedaan en het was niet goed. Hij ging weer aan de slag bij van die overheidsinstellingen om wat goeds te doen. En nu is hij toch weer opgepakt.
0: Ja, en waarom precies? Wat is de verdenking tegen hem?
2: Ja, de politie denkt dus, ja, ze zeggen dus dat hij onderdeel zou zijn van een criminele organisatie. Ze denken dat hij achter Shiny Hunters zit. En nu is er ook onderzoek gedaan en dat staat er wel een beetje los van. Maar hij zou ook achter de opdracht van twee moorden zitten die nooit zijn gepleegd. Maar hij zou wel de opdracht daartoe hebben gegeven. Geen lieverd.
0: Nee, inderdaad. En is er iets te zeggen over zijn positie bij die Shiny Hunters? Zat hij hoog in de boom daar?
2: Het Openbaar Ministerie zegt van wel. Zij denken dat hij echt een van de leiders was. En de FBI heeft hier zelfs een video over gedeeld. Gisteren hebben ze heel groot aangekondigd dat een Dutch citizen is opgepakt en dat hij een van de leaders was van deze Shiny Hunters. Dus als ze hem moeten geloven, dan is dat zo. Was hij een grote.
0: Ja, hij moet natuurlijk nog voor de rechter komen. Dus dit moet nog worden bewezen, verklaard en hij moet nog worden veroordeeld.
2: Ja.
0: Dat is wel goed, denk ik, om er even bij te zeggen natuurlijk.
2: Zeker, ja.
0: En wat ik ook wel bijzonder vind is dat hij best wel veel over zichzelf gedeeld heeft in een podcast, hè, van Daniel Verlaan.
2: Klopt.
0: Is hij, kun je zeggen, een soort hacker met twee gezichten?
2: Dat zou je zeker kunnen zeggen, ja. Ja, daarom. Maar voor heel veel mensen was het heel verwarrend. Want je denkt steeds, oh, hij heeft weer wat goeds gedaan. En dan zegt hij ook van, weet je, ik heb er zoveel hiervan geleerd. Hij heeft jaren vastgezeten. En dan denk je, nou, hij wil wel weer. En ook daarvoor was het, hè. Want hij, op jonge leeftijd al. Eerst zat hij bij de middelbare school. Heeft hij zijn middelbare school gehackt. Toen dacht hij, nee, ik ga beter doen. Toen is hij het weer beter gaan doen. Toen heeft hij, terwijl hij het weer beter aan het doen was, weer een beetje verpest. Toen is hij weer moest hij de gevangenis in. Nu zei hij, ik ga het opnieuw beter doen. En alweer heeft hij het niet beter gedaan. En ja, ook in die podcast van Daniel Verlaan, als je die luistert, dan hoor je gewoon ja, een jongen die ontzettend slim is en die gewoon snapt hoe het spel werkt. En hij komt gewoon heel goed, normaal, capabel over. Gewoon als een leuke, sociale, normale vent. Ja, en doet hij toch dit. Dus ja, wat twee gezichten, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, intussen zag ik dat die shiny hunter zelf, die hackersgroep dus, ontkent dat deze Pepijn van der S bij ze aangesloten is of was. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is nog een beetje vaag inderdaad. Ze hebben het ontkend en toen zeiden ze op een gegeven moment van, nou, hij zat er niet die periode bij. En ja, dus het is een beetje onduidelijk. Maar goed, we weten natuurlijk ook niet in hoeverre we dingen daarvan kunnen geloven. Nee. We weten nog helemaal niks eigenlijk.
0: Nee, want we weten helemaal niet wie ze zijn.
2: Precies. Nee, ja. Nee. Ja.
0: En wat hangt Pepijn boven het hoofd eigenlijk, nu hij weer is opgepakt?
2: Ja, dat is nog onduidelijk. Ze zijn nu natuurlijk eerst echt even onderzoek naar hem aan het doen. Hij zit in ieder geval nog eventjes vast. Hij zit in volledige beperking. Dus niemand kan met hem praten behalve zijn advocaat. En hij kan ook alleen tegen zijn advocaat praten. En dan is het gewoon onderzoek doen. Ook wat er, ja, wat de situatie is met die opdracht van die twee moorden in het buitenland. En natuurlijk wat zijn rol was bij Shiny Hunters. Dus dat moeten we gewoon nog even afwachten.
0: Ja, dat wordt dus nog onderzocht. Daar horen we ongetwijfeld later meer over. Dank voor nu in elk geval, hoor.
1: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: straks na het nieuws van 17:30. Dan horen we waar de politie ons heel hard voor nodig heeft. Eerst nu dat nieuws van 17:30. Jos, wat zit erin?
1: Ja, we kunnen natuurlijk niet om het overlijden van Paulien Cornelis heen. Die is vandaag op 50-jarige leeftijd overleden. Straks meer daarover.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
15: Ik ben Rob uit Heilo.
16: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
17: Ik ben André uit Den Burg op Texel.
18: Thuis in heel
0: Het is 17:30. In Hilversum is het 23 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag, Jos.
1: Goedemiddag. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is vandaag op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het bijzijn van haar geliefde in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Behalve als schrijfster van boeken als Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia, was ze de laatste tijd ook bekend als jurylid in De slimste mens. Ze had een grote voorliefde voor de Japanse taal en cultuur en was daar ook langere tijd. In een gesprek met Patricia Nagelkerke in het programma Lunchroom verklaarde ze wat haar zo aansprak in de Japanners.
19: Nou, ik vind het in ieder geval wel heel bijzonder hoe Japanners echt zichzelf opzij kunnen zetten ten behoeve van het grotere geheel. Dus het gaat niet. Dus het nastreven van persoonlijk levensgeluk, dat is in Japan echt veel minder belangrijk dan bij ons. Ja, ja. Dat vind ik echt wezensvreemd.
1: Paulien Cornelissen, ze werd 50 jaar. Amin D., verdachte van de schietpartij op de NDSM-kade vrijdagmiddag, sprak zijn slachtoffer aan op iets wat was voorgevallen in hun verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Dat zegt het Openbaar Ministerie vandaag. Amin D. zou cipier Marcel op agressieve wijze hebben benaderd en na een kort gesprek het terras zijn afgelopen. Al snel kwam hij terug en hij schoot de 61-jarige man dood. Aanstaande maandag staat de verdachte opnieuw voor de rechter. Sinds vanochtend zit hij niet meer in beperkingen, waardoor hij ook contact met anderen dan zijn advocaat mag hebben. De gemeente Alkmaar stelt €50.000 beschikbaar voor plannen die ontmoeting en sociale verbinding stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld bij een sportclub of een bibliotheek zijn, maar ook bij een bakker waar mensen uit de buurt vaak een kopje koffie komen drinken. Plekken waar mensen vaak elkaar tegenkomen zijn volgens de gemeente belangrijk voor de bewoners om met elkaar te verbinden. Twee vrouwen van 16 en 59 jaar zijn vanochtend op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in Kortenhoef. Een bewoner spotte rond 11:45, oftewel 11:45 dus, de inbrekers bij een woning aan de Van Humenhof en belde de politie. Met behulp van buurtbewoners werden de twee vrouwen aangehouden. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een derde verdachte die mogelijk betrokken is bij de inbraak. Ja, en de mussen die vallen bijna nog uit de dakgoot van de hitte, maar in Haarlem gaat de schaatsbaan alweer open. Hoe moeilijk het is het om met die hoge temperaturen een beetje behoorlijke ijsbaan te maken? Dat vertelt Rob Kleefman, directeur van de Haarlemse Kunstijsbaan.
15: Het is elk jaar weer een uitdaging. Ik weet dat ik toen ik hier kwam werken in 2011, het was volgens mij ook tussen de 25 en 30 graden. En toen zei men al van, nou ja, als dat deze kant opgaat van steeds warmer, dan kon dat in de toekomst wel eens moeilijker worden. En dan is vooral de wind is een boosdoener en die willen we zoveel mogelijk buiten houden.
1: Ja, en als het allemaal lukt, dan kun je vanaf komende zaterdag alweer schaatsen op de kunstijsbaan in Haarlem-Noord.
0: Ja, en wat voor temperaturen we daarbij krijgen, gaan we zo eens even horen van Jan. Het is wel een gek idee, Jos,
1: ja,
0: nu schaatsen.
1: Het is een raar idee, ja, absoluut. Ja, in je korte broek misschien.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Meer nieuws in de app of op nhniels.nl.
0: Dankjewel. Nou, dan gaan we gauw toe naar de man van het weer, Jan Visser. Die is terug van vakantie en dat vinden wij heel fijn en gezellig. Welkom terug, Jan.
20: Dankjewel. Ja. Dankjewel, Patricia. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En alvast heel even korte vooruitblik naar zaterdag als de ijsbaan open gaat. Wat voor temperaturen denk je dat we dan hebben op de schaatsbaan?
20: 19 tot 20 graden.
0: 20 graden, oké, goed.
20: Dat is steeds boven normaal, hè? Ruim. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, want vandaag was ook een warme dag, hè?
20: Ja, vandaag was het ook wel een beetje benauwd.
0: Benauwd, ja.
20: Veel vocht in de lucht. Het werd op de meeste plaatsen ruim 23 graden. Hier en daar bijna 24. In het oosten van het land, waar de zon nog langere tijd heeft geschenen, kwam het vliegveld van bij Twente, bij Enschede, kwam uit op 29 afgerond, 28,6.
0: Jeetje.
20: En dat was net als gisteren, want dan werd het in Eindhoven 28,6. Zijn dat de hoogste temperaturen die op deze twee data in Nederland zijn gemeten.
0: Zo.
20: Dus ja, dat zegt wel wat.
0: De records blijven maar sneuvelen,
20: ja,
0: Jan.
20: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
20: Maar goed, voor de rest, ja, vanavond blijft het nog wat benauwderig. Er is vrij veel bewolking, is al de hele dag zo. Heeft te maken met een koufront dat langzaam dichterbij komt. En in het zuidwesten van het land, in Zeeland, viel ook af en toe wat regen. Bij ons hier en daar ook een beetje regen, maar nog niet echt van betekenis. In de loop van de avond en de komende nacht, dan lijkt het front te activeren. Het komt dan door, dus dan periode met regen. En morgenochtend is de regen dan weer weg. Koelt overigens af naar 15 tot 16 graden. Ook een bijzonder hoge temperatuur voor de nacht. Want normaal voor 1 oktober is de middagtemperatuur 16. En als je dat al 's nachts hebt, dan zegt dat wel wat,
0: ja,
20: natuurlijk.
0: Ja, zeker, ja.
20: En dan morgen, ja, toch wel weer redelijk wat zon later op de ochtend en in de middag. Misschien loopt van de middag wat meer bewolking, maar het blijft toch wel droog, denk ik. Matige wind uit het zuidwesten morgen. En dan vrijdag, zaterdag en zondag, dan hebben we rustig hoge druk weer. Er zijn wat wolkenvelden in de loop van het weekend. Misschien een beetje regen hier en daar. Het zal niet veel zijn. Maar wat we wel merken, en dan zie je toch echt wel dat we in een andere tijd zijn aangekomen, de kans op mist, plaatselijk ook dichte mist, in de nacht en ochtend neemt toe.
0: Oh ja.
20: En dan is er later wel weer zonneschijn, maar toch ook mist erbij. Wel rustig weer natuurlijk en nog steeds middagtemperaturen van om en bij de 20 graden.
0: Zo zeg, ja. Nou, dat, op zich vind ik het wel aangenaam. Ik weet niet wat het verder allemaal zegt en betekent, maar ik vind het voelt wel lekker aan.
20: Ja, dat, ja, is, ja, tuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Ja. Ja.
0: We genieten nog even lekker door, Jan. Dankjewel en fijn dat je er weer bent.
20: Ja, dank je.
0: En dan gaan we nog even verder met de verkeerssituatie. Jelmer, weet waar en of het nog ergens vaststaat?
21: Het staat op verschillende plekken vast, maar niet extreem. De eerste, de A9, die me richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. 5 minuten vertraging. Bijna 10 minuten vertraging op de A10. Knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Uit-Zuid. En de laatste is diezelfde A10. Knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens, 8 minuten vertraging.

0: Lonely Boy. Je hoorde Andrew Gold hier bij NH. Het is 17:15 precies.
1: Bureau NH.
0: Ja, en het is weer woensdagmiddag. En dat betekent dat er een nieuwe aflevering van ons opsporingsprogramma Bureau NH op tv te zien is. En ook online trouwens. En dat wordt gemaakt door Kiki Kolenbrander. Die is bij ons in de studio om te vertellen wat er allemaal in zit. Nou, barst maar los, Kiki, zou ik zeggen.
2: Ja, deze week staat Bureau NH voornamelijk in het teken van voetbalgeweld. En met name de wedstrijd, of nou ja, niet de wedstrijd, de rellen na de wedstrijd Volendam-Telstar van afgelopen 17 mei. Het was een allesbeslissende wedstrijd. En FC Volendam verloor met 2-1. En na die wedstrijd gaat het goed mis in het Vissersdorp. Een hele grote groep supporters die trekken de straten in en die zijn duidelijk op zoek naar confrontatie. Wij hebben droombeelden in onze uitzending waarop je die verdachten ziet, want ze misdragen zich. Ze mishandelen andere supporters. Je ziet ook op beeld dat er een agent wordt geslagen. En ze zijn ook echt duidelijk op zoek naar ruzies, want ze trekken allemaal stoeptegels en klinkers uit de grond.
0: Zo.
2: Nemen die mee en die gooien ze uiteindelijk naar agenten en de politiehonden.
0: Ja, dus ja, het is heftig inderdaad.
2: Ja, het gaat er heel heftig aan toe daar.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, en je zegt supporters, maar ja, eigenlijk noemen we ze meer een soort hooligans, toch?
2: Ja, maar goed.

0: Oké. Hoe is het eigenlijk gegaan die avond? Zijn er veel mensen gewond geraakt ook?
1: Nee, dat is niet het geval. Wel zijn er een aantal auto's beschadigd, want die stenen kwamen natuurlijk op de auto's terecht. In een van die auto's zat Sarah, dat is overigens niet haar echte naam. Ik heb haar gesproken. Zij zat in, zij wil gewoon niet met haar echte naam naar buiten treden. Zij zat met een vriendin bij de wedstrijd, is toen naar haar auto gelopen. Mocht eigenlijk niet door, maar ze zei, ja, mijn auto staat daar tegen de politie. Toen zei de politie van, nou, vooruit, ga maar in de auto zitten, maar niet wegrijden. Toen dacht ze, ik ga even een filmpje maken voor mijn moeder, want dan weet ze dat ik later thuis ben. En op het moment dat ze filmt, knalt er dus zo'n steen op haar vooruit. En ze is zich natuurlijk kapot geschrokken.
2: Ik dacht echt, stelletje klootzakken. Toen die steen op mijn ruit kwam, toen was ik heel erg boos, maar ook heel erg verdrietig. Ik dacht van, wat komt er nog meer? Het voelde heel beangstigend. Ik zat alleen heel erg onder de glasscherven. En die vriendin van mij ook. Gelukkig hebben we geen letsel gehad. Maar wel heel erg geschrokken.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Een doodenge situatie natuurlijk. Zo'n groep ontketende hooligans tegenover je. Steen op de auto. Niet gewond geraakt, maar wel heel erg geschrokken. Hoe gaat het nu met haar, 4 maanden later?
1: Ja, ze heeft. Nou, ik heb haar dus gesproken. Ze is nog steeds bang voor grote groepen jongeren, mensen om haar heen. En haar auto stoten los. Het was heel veel schade, €1700. Maar ja, ze is vooral heel erg geschrokken.
0: Ja, het hele verhaal is te zien in Bureau in Haaf vandaag, bij ons op tv en online. Wat nou als iemand zichzelf of een ander herkent op de beelden?
1: Ja, je kan je nog altijd melden, hè, bij het politiebureau in Purmerend, component 96. En ja, als je iemand herkent, hoef je niet naar het politiebureau. Dan kan je ook de opsporingstiplijn bellen, dat is 0800 60 70... En als je het anoniem wilt, kan dat natuurlijk ook altijd op 0800 7000.
0: Ja, en de beelden zijn dus te zien in de nieuwe uitzending van Bureau NH. Dat is nu al op tv. Dat wordt ieder uur, ieder half uur geloof ik zelfs, herhaald. En is natuurlijk ook weer te zien bij ons op de website. En dat is op nhnieuws.nl/bureauNH. Dankjewel, Kiki. We gaan kijken. En hopelijk levert dat ook voor de politie weer heel veel bruikbare tips op.
1: Laten we het hopen.

0: Abra Kadabra. Je hoorde de Steve Miller Band. En daarvoor nog Camila Cabello. Hey, het is bijna 6 uur alweer. De tijd vliegt. Wij zitten intussen even lekker aan de pokeball, Jelmer en ik.
1: Zeker.
0: Ja, want we hebben vanavond nog een hele pubquiz voor de boeg.
1: We hebben vanavond een pubquiz voor de boeg.
0: Een bodempje leggen. Dat is wel verstandig. Maar tussen een paar hapjes door, Jelmer, wil jij ons misschien wel alvast vertellen in welke richting wij de dagplaat gaan zoeken straks na 6 uur.
1: Nou, je zit al wel lekker in de buurt. We doen even een opwarmetje. Hoe heet de vuurtoren in Den Helder?
0: Lange Jaap.
1: Heel goed. Echt? Oh, dat is knap.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is het tijdens de Nationale Kringloopdag in heel veel kringloopwinkels extra feest. Van schatzoeken tot workshop, er wordt van alles georganiseerd.
3: In Over de Top gaan wij ook kringlopen en draaien we de hele avond de mooiste tweedehands platen. Oftewel covers, zoals deze.
1: Dit is blijkbaar ook een cover.
3: Ja, en deze is dus ook helemaal niet zelf bedacht.
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Oh, tweedehands is soms beter.
3: Wat een parels. Oh.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
10: Ik ben Marjan uit Mokum.
11: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint. Ik ben Helderder.
12: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
13: Thuis in heel
0: Het is 6 uur precies en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen wij van Jos Heremans. Jos, goedenavond.
14: Goedenavond. In Amsterdam is op 50-jarige leeftijd cabaretière, schrijfster en slimste mens jurylid Paulien Cornelis overleden aan de gevolgen van kanker. De dader en het slachtoffer van de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade afgelopen vrijdag kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Verdachte Amin D. schoot cipier Marcel neer na een woordenwisseling. En na een tip van een buurtbewoner heeft de politie in Kortenhoef twee vrouwen op heterdaad betrapt bij een woninginbraak. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelis is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelis was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Jelmer, hoe gaat het intussen op de weg?
13: Het is vrij rustig. Een paar uitzonderingen. De eerste, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 7 minuten vertraging. Bijna 10 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. En de laatste, de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens. 7 minuten vertraging.
16: Inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Hans, waar liggen de regenjassen?
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
21: geeft ruimte.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
26: Vandaag de dag
27: met Patricia Navel.

0: Olivia Newton-John bij NH. A little more love, hoorde je. Het is 6:08. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, de verslaggevers van NH, dat zijn onze eigen ogen en oren in de provincie. Elke dag maken ze de meest uiteenlopende verhalen. En vandaag spreken wij verslaggever Frank Veenhof. Die was namelijk op pad met Alkmaarders die zich aan het voorbereiden zijn op de viering van Alkmaar Ontzet. Dat is volgende week donderdag, altijd, op 8 oktober. Ja, goedenavond Frank, waar was je precies vandaag?
3: Hey, goeie avond. Ja, ik was in een grote loods vlakbij de velfabriek op een industrieterrein in Alkmaar. En ja, je zegt het al, volgende week is het 8 oktober. Morgen is het natuurlijk al 1 oktober. Dus zij zijn daar heel erg druk met het maken van de praalwagens voor de grote middagoptocht.
0: Ah, en wat zag je dan allemaal daar op die plek waar dat gebeurt?
3: Nou, in die loods staan eigenlijk de 10... grote wagens die meegerijden worden daar stuk voor stuk opgebouwd. En in totaal zijn het er zelfs 13 die meerijden. Maar hier stonden er dan 10. En je moet je voorstellen, die loods is enorm groot, maar die staat helemaal vol met die wagens. En overal zie je vrijwilligers en bouwers rondlopen die zich druk maken. Want ja, ze hebben nog maar een week.
0: Ja, zo is het inderdaad. Nou hangt daar ook altijd een soort thema aan vast, begrijp ik toch? Aan die optocht van het Alkmaar Ontzet. Waar gaan we dit jaar naar uitkijken?
3: Ja, dat klopt helemaal. Dat heb ik ook even bij de organisatie gevraagd. Bij Mayella moet ik zeggen. En Mayella die regisseert de Grote Middagoptocht. En vroeger had de Grote Middagoptocht vaak een ander thema dan het overkoepelende thema. Of het thema van de kinderoptocht bijvoorbeeld. Maar dit jaar hebben ze dat helemaal samengevoegd. En is er één thema. En daar vertelde Mayella mij vanmiddag wat over.
4: Het thema dit jaar is Alkmaars glorie. En Alkmaars glorie is een eerbetoon eigenlijk aan wat Alkmaar groot gemaakt heeft. En dat zien we in de optocht door te laten zien wat de kracht is van ons Alkmaarders. We zijn namelijk vindingrijk, ondernemend, creatief, muzikaal, moedig. En ik denk dat we dat in de optocht laten zien.
0: Nou, dat is nogal wat om te laten zien allemaal in één optocht, toch Frank?
3: Ja, nu hoor je al dat het inderdaad wat holle termen nog zijn. En dat heeft ze natuurlijk bewust gedaan, want ze wil gewoon niet te veel verklappen. Maar nu heb ik natuurlijk stiekem al gekeken vandaag. En ja, wat heeft Alkmaar nou groot gemaakt? Nou,
0: kaas.
3: De kaasmarkt natuurlijk. Ja. De Waagtoren komt erin terug. Maar ook is er een groot rijdend podium is er. Want ze hebben natuurlijk een heel mooi poppodia. Ze hebben heel veel goede bands komen uit Alkmaar. AZ krijgt een rol. Nou, je kan je voorstellen, alles wat te maken heeft met die Alkmaarse glorie komt erin terug.
0: Oké, ook van nu dus blijkbaar. Als AZ er ook nog een plekje in krijgt. Dat is leuk. En hoeveel wagens rijden er uiteindelijk mee? En vooral wie bouwen die wagens allemaal?
3: Nou, er rijden 13 wagens mee en die wagens worden gebouwd puur door vrijwilligers. En dat zijn, veel gepensioneerde mensen, maar ook heel veel mensen die in de avonduren al hun vrije tijd daarin steken. En eigenlijk bij de eerste spijker, dat is altijd in augustus midden in de zomer, dan beginnen ze en dan gaan ze eigenlijk 8 weken lang zo snel mogelijk en zoveel mogelijk bouwen. Ja, en dan ontstaan gewoon prachtige wagens. En ik sprak vanmiddag ook even met Toon Indrie en die doet het al 36 jaar.
5: Ja, de groep omheen. We hebben een maandagochtend ploeg van zeg maar een man of 8, 9... die allemaal mijn leeftijd hebben bijna. En dat is gezellig. Even koffie drinken, even hoeren over de voetbal en hoe het weekend was. En daarna gaan we aan het werk.
0: Mooi hoor. Ja, ze hebben nog een weekje, want op 8 oktober gaat het gebeuren. Dan is het feest in Alkmaar. Leeft dat dan ook nu alweer in de stad?
3: Ja, dat begint steeds meer te leven. En de vlaggen die worden deze week opgehangen. De podia worden opgebouwd. En dan is het eigenlijk de hele week al wel groot feest in Alkmaar.
0: Ja, wat wordt het hoogtepunt, denk je, op 8 oktober zelf?
3: De 8 oktober begint eigenlijk altijd met... De kinderen zijn natuurlijk vrij van school. Dus die beginnen met allerlei spelletjes. En mensen in verzorgingstehuizen krijgen een gebakje. Vervolgens is de kinderoptocht. 'S Middags is de grote middagoptocht. Nou, dat is toch echt wel het hoogtepunt. En daarna is het traditioneel zuurkool eten. En dan gaan de voetjes van de vloer, want dan is het groot feest helemaal 's avonds.
0: Ah, leuk. En wij zijn er 's middags weer live bij. Toch? Dan is het allemaal te volgen bij ons op
3: klopt,
0: tv?
3: Helemaal. Ja, de grote middagoptocht begint om 2:30. En wij gaan vanaf 3:15, als ze net die binnenstad inrijden, gaan wij live vanaf de Molen van Piet. En dan zullen we 3 kwartier een uitzending vullen, live op televisie, ook online te volgen. En uiteindelijk kun je dat nou live niet zien omdat je moet werken. Ja, dan kan je het allemaal terugzien in een magazine van 12 minuten 's avonds op televisie. En ook uiteraard weer op de website.
0: Heel mooi. Dankjewel Frank dat je alvast even vooruitgekeken hebt daarnaar. Volgende week donderdag dus, dan kun je daar ook van gaan genieten. Het Alkmaar Ontzet.

0: John Anderson bij NH met Surrender. Wij gaan eens even op zoek naar een leuke muzikale afsluiting van deze dag. En dat doen we door middel van een dagplaatje. Jullie mogen meedenken over een leuk plaatje wat we straks gaan draaien na het nieuws van 6:30.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En dat noemen wij de dagplaat. Zo is het toch?
3: Is het gewoon.
0: Simpel uitgelegd.
3: Oh, echt.
0: Ja, maar goed, wij hebben daar zelf een themaatje bij bedacht. En het thema is vandaag, hoe kan het ook anders, onze eigen NH pubquiz.
3: Ben je er een beetje klaar voor? Het gaat straks allemaal gebeuren.
0: Nou, ik zal je zeggen, ik heb dus een glitterjasje mee.
3: Ja, ik heb al een beetje gespot, beeldig.
0: Leuk, toch?
3: Hartstikke leuk.
0: Ja, jij hebt ook een speciaal jasje mee.
3: Ja, die heb ik nu ook nog eventjes uitgetrokken, want het was hier een beetje bloedheet.
0: Ja, en we zaten pokeball te eten, dus dat is ook niet handig met zo'n mooi jasje.
3: Is ook niet handig, want ik heb hem stiekem van mijn man gejat. Die was vanmorgen alweer helemaal boos. Ik
0: ga er wel voorzichtig mee doen.
3: Ze gaan er helemaal niet meer voorzichtig mee doen.
0: Nee, maar dan kun je het dus niet maken om hier op tv en op radio. Iedereen kan het zien via de webcam. Jouw man ook. Om dan een pokeball te eten met het jasje aan.
3: Ach, je wel hoor.
0: Dat je hem, nee, heb je hem uitgedaan netjes.
3: Jij kijkt hem uit.
0: Nou ja, ik had hetzelfde. Ik dacht, nee, ik ga nog niet mijn glitterjasje aandoen. Maar wij zijn er een beetje klaar voor. Wij zijn de team... een paar van de teamcaptains. Want er zijn een heleboel teamcaptains. Een heleboel teams.
3: Een hele hoop.
0: In Zaandam, in dat Museum of Humanity, gaan we straks bijeenkomen met allemaal mensen.
3: Ik heb al een klein beeldje gezien. Ik moet wel zeggen, het ziet er wel fantastisch uit.
0: Echt? Waar heb je dat gezien? Dat wil ik ook zien.
3: Op de socials van het bedrijf waar jij werkt.
0: Oh, echt? Is dat NH, hoe heet het
3: iets
0: hier?
3: Iets met de N, iets met de H, iets met de radio.
0: Ik ga eens even kijken. Maar dat ziet er leuk uit, dus dat is gunstig.
3: Ja.
0: Wij gaan er straks met piepende bandjes heen, om daar dan teamcaptain te zijn. Maar we dachten, hoe leuk is het als we al onze lieve luisteraars die er niet bij zijn vanavond, alvast een beetje meenemen in de sfeer van het pubquizzen, het spelletjes doen en een dagplaatje gaan zoeken over spelletjes doen.
3: Over spelletjes
0: leuk,
3: doen,
0: toch?
3: Dus iets met games, iets met spel, iets met
0: pubquiz.
3: Iets met pub, mag dat ook
0: of
3: nog?
0: Pub, ja, mag voor mij wel, okay, zeker
3: super,
0: wel.
3: Super, super.
0: Ja, welkom in de pub.
3: Ik dacht persoonlijk aan Elske de Wal.

0: Squid Game. En weet je ook nog als pubquizvraag uit welke serie deze komt?
1: Nee. Is dat die voetbal...
0: Moordvrouw.
1: Oh, moordvrouw, nee. Oh, maar die heb ik niet gevolgd, sorry, helaas. Oh. Ik dacht aan dit nummertje.
0: Deze had ik
1: lekker, hè? Ja, ik was verbaasd dat jij het niet ging doen. Ik denk, mooi, dan heb ik hem. Goed. We krijgen al allemaal hele mooie verzoekjes binnen.
0: Dit verzoekje wat wij nu binnenkrijgen.
1: Oh, die is wel goed. Oh, die is goed, zeg. Nou, maar lieve luisteraars, het is dus aan jullie. 088 850 51 52 om een mooi plaatje hierbij uit te zoeken. Plaatjes dus over spelletjes. Zo simpel kan het zijn. En die kun je door appen of bellen. Bellen mag ook, toch, Jelmer?
0: Bellen mag ook. Wat is je nummer al genoemd? Sorry, ik word helemaal afgeleid. 088 850 51 52. Bel, app, stuur een postduif.
1: Ja, mailen, faxen, het kan allemaal. En dan hoor je straks na het nieuws van 6:30... of jouw plaat vandaag misschien wel de dagplaat is geworden.

0: net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Ik ben Marcia en ik kom uit Haarlem.
8: Ik ben Piet uit Hoofddorp.
9: Ik ben Claudia en ik kom uit Amstelveen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 6:30. In Bakkum is het 22 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedenavond.
12: Goedenavond. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is vandaag op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het bijzijn van haar geliefde. Behalve als schrijfster van boeken als Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia, was ze de laatste tijd ook bekend als jurylid in De slimste mens. Ze had een grote voorliefde voor de Japanse taal en cultuur en is daar ook langere tijd gaan wonen. In een gesprek met Patricia Nagelkerken in het programma Lunchroom verklaarde ze wat haar zo aansprak in de Japanners.
13: Nou, ik vind het in ieder geval wel heel bijzonder hoe Japanners echt zichzelf opzij kunnen zetten ten behoeve van het grotere geheel. Dus het gaat niet. Dus het nastreven van persoonlijk levensgeluk, dat is in Japan echt veel minder belangrijk dan bij ons.
11: Ja, ja.
13: Dat vind ik echt wezensvreemd.
12: Dat was Paulien Cornelissen. De KRO-NCRV heeft bekendgemaakt dat de aflevering van De Slimste Mens, die voor vanavond gepland stond, niet doorgaat. Dit in overleg met de familie. Twee vrouwen van 16 en 59 jaar zijn vanochtend op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in Kortenhoef. Een bewoner spotte rond 11:45 de inbrekers bij een woning aan de Van Heumenhof en belde de politie. Met behulp van buurtbewoners werden de twee vrouwen aangehouden. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een derde verdachte die mogelijk betrokken is bij de inbraak. Bij opgravingen aan het Pelmolenpad in Horen zijn houten funderingen van een oliemolen en de bijbehorende grote schuur teruggevonden. In het gebied van de Pelmolenpad komen ruim 600 nieuwe huur- en koopwoningen. De omgeving kende al vanaf de 17e eeuw bebouwing. Die stonden onder andere poldermolens, een overtoom, een lijnbaan, een lijmakerij en een oliemolen. De naam Pelmolenpad herinnert dus aan die molen. De politie heeft gisteren 4 personen aangehouden in Hoofddorp. Dat gebeurde na de controle van een auto en de daaropvolgende doorzoeking van een huis. Toen agenten een 23-jarige automobilist een stopteken gaven, kregen ze het vermoeden dat hij onder invloed van drugs was. In de auto werd een tas met hennep gevonden. Bij een huiszoeking werden vervolgens meer soft- en harddrugs gevonden en ook contant geld. In de woning werden behalve de bestuurder ook een 50-jarige vrouw en twee mannen van 22 en 28 jaar aangehouden. De 4 verdachten zitten nog vast. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. De voetbalsters van Ajax hebben zich ondanks een 1-0 nederlaag geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Na een 8-0 overwinning in de thuiswedstrijd tegen het Kazachse Aktobe ging het in de uitwedstrijd mis. Maar omdat de schade tot 1 tegentreffer beperkt bleef, gaat Ajax door naar het hoofdtoernooi. Vrijdag wordt daarvoor geloot. Ja, en het is nog steeds heel warm, maar in Haarlem gaat de schaatsbaan zaterdag gewoon weer open. En hoe het mogelijk is om met die hoge temperaturen een beetje behoorlijk ijs te maken, dat vertelt Rob Kleefman, directeur van de Haarlemse kunstijsbaan.
0: Het is elk jaar weer een uitdaging. Ik weet dat ik toen ik hier kwam werken in 2011, het was volgens mij ook tussen de 25 en 30 graden. En toen zei men al van, nou ja, als dat deze kant opgaat van steeds warmer, dan kon dat in de toekomst wel eens moeilijker worden. En dan is vooral de wind is een boosdoener en die willen we zoveel mogelijk buiten houden.
12: Ja, en als dat allemaal lukt, dan kun je vanaf aanstaande zaterdag gewoon weer schaatsen op de Haarlemse kunstijsbaan.
11: Superleuk, toch?
12: Zeker.
11: Ik hoop dat ze een beetje zonnepanelen op het dak hebben, dat ze dan het ijs kunnen maken met de zon, snap je?
12: Dat is wel heel milieubewust. Je weet het nooit.
11: Nou ja, het scheelt een hoop geld, denk ik.
12: Ja, dat ook denk ik wel. Ja. Nou ja, meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
11: En zo is het. Dankjewel, Jos. En fijn om jou weer eens te horen hier in de uitzending. Fijne avond. Gaan we nog even luisteren naar Jan Visser, want die weet wat voor weer het wordt.
14: Vanavond is het bewolkt en plaatselijk valt er wat regen. Aan het eind van de avond en de komende nacht neemt de intensiteit van de regen toe. Het wordt echter niet veel kouder in de nacht dan een graad of 15. Opnieuw een behoorlijk zachte nacht, dus zeg maar rustig een warme nacht voor de tijd van het jaar. Morgenochtend trekt de regen weg en breekt de zon door. Ook in de middag geregeld zon en waarschijnlijk vrijwel overal droog. Het wordt dan zo'n 20 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen.

0: Orbison hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gaan eens even zoeken naar de perfecte dagplaat voor deze dag. En het is de dag dat wij straks naar de pubquiz van NH gaan. Daar hebben we de afgelopen weken heel veel over gehad. Daar hebben heel veel luisteraars zich aangemeld. Die gaan wij vanavond allemaal ontmoeten, dus dat is leuk.
3: Dat is hartstikke leuk.
0: Morgen horen jullie hoe het was.
3: Ja, morgen hoorden we misschien ook hoe ze ons vonden. Misschien,
0: ja, misschien vonden ze het allemaal tegenvallen.
3: Oh.
0: Ja, zo van, op de radio klinken jullie zo aardig, maar in het echt?
3: Echt.
0: Oh. Ja, dat wordt wel even een afrekening, denk ik, hoor.
3: Ja, denk ik ook.
0: Maar goed, er komen ook allemaal leuke filmpjes, denk ik, online. Dus volg het vooral op de Facebookpagina van NH en op
3: de,
0: ja,
3: socials,
0: toch? De socials, gewoon, waar je ook maar op zit.
3: En aan nieuws.nl,
0: ja,
3: als dat nog wel wat voorbij komen.
0: Kun je ons daar zien shinen. Maar wij dachten leuk om een dagplaatje dan te doen, te zoeken over spelletjes spelen. Want dat is wat we gaan doen vanavond.
3: Ja.
0: En toen kwam er een nummer binnen waar jij gelijk van in katsvijm viel. Die, ja, vind jij heel mooi. Ik vind hem ook prachtig.
3: Ja.
0: En dat was echt goed getimed.
3: Dat was echt goed getimed. Ja, Juliette, je bent een vrouw naar mijn hart. Ik heb eigenlijk iedereen opzij willen beuken, maar ik heb het niet gedaan. Dus nou, je staat wel in het lijstje. Lana Del Rey.

0: prachtig. We lieten hem even extra doorlopen. De teken speciaal voor Jelmer. Het is dat helemaal tussen wijmelen hier. Jos kwam met ook een mooie van Santana. The Game of Love hoorde je. Ook een goeie.
1: Nou, Max, die denkt niet The Game of Love, maar die denkt Wicked Game van Chris Isaak. Wicked game to play, to make me feel
0: this way. What a wicked thing to do. Die stem vind ik altijd zo mooi van hem.
1: Is ook heel mooi, hoor. Let me
0: dream of you. Dan gaat hij uithalen. Oh. What a wicked thing to do. Zitten wij hier mooi naast. Lekkere pubquiz wordt dat vanavond. Wilco dan, die wilde Gerard de Vries horen.
2: Ziet u, luitenant. Mijn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal.
0: Mm.
2: Ik weet het zeker. Want die soldaat,
0: dat was ik. Oh. Maar de spelkaarten komt nu. Of het heet spelkaarten.
1: Het heet spelkaarten. Ah, ik heb mijn uiterste best gedaan om het te vinden.
0: Ja,
1: ik schoot er ook gelijk van in de depressie, maar verder is het prachtig. Paul, die komt met Joe Sau. La, la, la, la, la.
0: Ah ja, dit liedje zat de hele dag in mijn hoofd. Serieus. Talking about you and me and the games people play now. Ja, het zat de hele dag in mijn hoofd. Dankjewel, Paul. Mark dan, die kwam met een ander prachtig nummer over, nou ja, wat minder leuke spelletjes. Amy Winehouse. Prachtig nummer ook.
1: Ja.
0: Heel mooi, maar dat is uiteindelijk niet de dagplaat geworden. Want kregen een stortvloed binnen.
1: Ja, we gaan wel heel veel luisteraars blij maken. Gerrit gaan we blij maken. We gaan Wil blij maken. Ingrid blij. Bart blij. Mariska blij. Want het is ABBA, the name of the game.
3: Dagplaat.

0: Damiano David met Tyla en Talk To Me. Sorry, ja, ik was eventjes mijn make-up aan het bijwerken. Wat erg.
1: Ja, dan kan ik vertellen, ik zat op de letter. Nee, ik zat ook mijn make-up bij.
0: Echt, hè? Oh, wat zijn wij erg. Dat is verschrikkelijk.
2: Echt heel erg.
0: Ja, nou ja, maar het moest even tussendoor. Ja.
3: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Nou, laten we dan maar even terugkijken op de dag. Als het dan toch allemaal zo moet,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, het lijkt me goed dat we af gaan sluiten.
0: Ja, toch? Maar ik heb nou wel een beetje oogschaduw op, hè? Zie je het?
1: Ja, over één linkeroog.
0: Ja,
1: alleen
0: nee,
1: je linkeroog.
0: Nee, het zit op allebei. Oh, wat zeg je nou? Wat is dit nu? Oh, de camera gaat ook gelijk niet meer op mij. Nee, het zit echt op twee ogen als het goed is.
1: Oh, maar dan komt het door het licht. Nee, nee, nee, nee, maar we moeten stoppen.
0: Oh, wat erg is dit? Nou, ja, ben je nog? Ik ben hier net 5 minuten bezig geweest om oogschaduw op beide ogen aan te brengen. En het is jammer. Het zit op één oog. Ja, maar op één oog zit het dan ook wel heel goed. Nou ja, oké, goed. Lieve mensen, we gaan toch even terugkijken op de dag, ondanks dit. Jeetje. Het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel Quizmaster tips kreeg voor de NH Pubquiz van vanavond. En die kreeg die van de presentator van Met het Mes op tafel. Dat is Sjoerd van Ramshorst. En hoe word je nou een goeie? Nou, Sjoerd heeft dan een ideetje. Dus wij moeten ook even opletten nu.
4: Vanavond ben ik dus aan de beurt. Dan moet ik er wat van proberen te maken. De NH Pubquiz die we vanavond gaan spelen tussen 8 en 10.
5: Ga je ook nog zingen?
4: Nou, dat leuk dat je het vraagt. Maar nee, we wilden wel graag iedereen met een vrolijk gevoel naar huis sturen uiteindelijk.
0: Oké, dat krijgen we dus niet. Een zingende Pieter. En wij hoeven dus ook niet te zingen, maak ik daaruit op.
1: Nee.
0: Goed.
1: Nou,
0: ook bij June en Maarten werd er vooruitgeblikt naar de pubquiz van vanavond. Er was geen ontkomen aan eigenlijk.
6: Ja. En vanavond ben je teamcaptain. Als teamcaptain moet je het goede voorbeeld geven.
4: Ja.
6: Als teamcaptain heb je ook alle wijsheid in pacht.
2: Daarom is het ook een godswonde dat ze mij gevraagd hebben, ja. Ik snap nog steeds niet waarom.
6: Even kijken of je...
2: Ik denk bij gebrek aan beter.
6: Ik denk dat het helemaal goed komt.
0: Ja, denk ik ook. Ja,
1: ik denk wel dat Eril en haar luisteraar zich afvraagt wat wij vanavond gaan doen.
0: Ja, nou, pubquiz. Nou, goed, wij hadden het bij ons in de show over iets heel anders. Je hoorde dat jongeren steeds vaker hun hengeltje uitgooien, letterlijk, en ook midden in de stad. Wij spraken de 24-jarige Daan, die vaak vist in Amsterdam.
7: Amsterdam staat echt bekend als we kijken naar de snoepbaars, oftewel een zender in het Engels. Dan noemt iedereen het ook wel Zenderdam, dus een beetje de snoepbaars in Amsterdam. De baarsen op de grachten. Het is gewoon echt een levend ecosysteem dat recht onder je neus plaatsvindt, zonder dat je het vaak doorhebt.
0: Ja, ik vond het zo grappig.
1: Ja.
0: Zenderdam ook.
1: Zenderdam.
0: Ja. Ik had het nog nooit gehoord.
1: Ik vind hem enig.
0: Ja, ik ook. En blijkbaar zitten dus heel veel vis in de Amsterdamse wateren.
1: Ja, anders staan ze de hele tijd naar zo'n dobbertje te
0: turen. Ja, natuurlijk.
1: Wel wat vangen.
0: Ik vond het wel leuk. Hij vergeleek het een beetje met live gamen. He, een beetje zo... Ja. Ja, nou, heel grappig verhaal, toch?
1: Ja.
0: Hey, morgen dan is er weer een dag. Dan gaat Samantha kaas proeven met Luc Lases in Purmerend. Hij is de beste kaasproever van Nederland. Dat is ook wel weer bijzonder. Oeh. Dit lied is misschien wel het mooiste en misschien ook wel het enige lied dat ooit over kaas is gemaakt.

0: Je had ze misschien al herkend. Het is een ode aan kaas van Jentel en de Boer. Samen gezongen met toen nog Nick en Simon, toen die nog een koppeltje waren.
1: Zeggen, hebben ze opeens lage stemmen gekregen.
0: Ja, zeker. Maar je hoort het wel.

0: dit soort liedjes maken zij natuurlijk altijd. Ja. Dit is echt wat zij het beste kunnen van iedereen. En ik hou daarvan. Een liedje over kaas bedenken. Ja, ga er aan staan.
1: Ik bedoel, iedereen houdt van kaas. Dus ja.
0: Nou,
1: wat dat betreft kan het
0: niet. Nou, er zijn mensen. Nee, er zijn mensen die echt niet van kaas houden. Ik begrijp ze niet.
1: Ja, ik begrijp ze ook niet.
0: Nee, ik ben er dol op. Ja. Maar goed, morgenochtend vroeg hoor je weer veel meer over kaas. Dan is Pieter er weer met zijn team. Dan hoor je vast ook meer over de pubquiz en hoe die afgelopen is. Ik ben heel benieuwd. Wij gaan in elk geval ons best doen. En we hebben een heleboel lekkere muziek klaarstaan voor de rest van deze avond. Dus ik zou zeggen, hou de radio aan. En heb een mooie avond.
1: Och, ja, we gaan er tegenaan.
0: Ja, toch?
1: Hele fijne avond iedereen. En toi voor onszelf. Ja.
0: En voor degenen die gaan, die zich hadden aangemeld, zeg ik alvast tot zo. Wij springen in de auto. En,

0: tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat en vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
5: Jou.
4: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
11: Ik ben Henk uit Castricum.
12: Ik ben Irene uit Heemstede.
13: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
17: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
16: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is het tijdens de Nationale Kringloopdag in heel veel kringloopwinkels extra feest. Van schatzoeken tot workshop, er wordt van alles georganiseerd.
2: In Over de Top gaan wij ook kringlopen en draaien we de hele avond de mooiste tweedehands platen. Oftewel covers, zoals deze.
1: Dit is blijkbaar ook een cover.
2: Ja, en deze is dus ook helemaal niet zelf bedacht.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Oh, tweedehands is soms beter.
2: Wat een parels.
1: Oh.

0: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
7: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
6: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
8: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
6: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend is het tijdens de Nationale Kringloopdag in heel veel kringloopwinkels extra feest. Van schatzoeken tot workshop, er wordt van alles georganiseerd.
2: In Over de Top gaan wij ook kringlopen en draaien we de hele avond de mooiste tweedehands platen. Oftewel covers, zoals deze.
1: Dit is blijkbaar ook een cover.
2: Ja, en deze is dus ook helemaal niet zelf bedacht.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Oh, tweedehands is soms beter.
2: Wat een parels.
1: Oh.

0: Ik ben Mia uit Schorel.
1: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Mieke uit Schagen.
3: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
4: Ik ben Cas en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
9: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
8: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
10: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
8: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
6: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
5: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
7: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
5: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Het Rembrandt-mysterie is het schrijversdebuut van Meike van Rijn. Van Rijn? Ja, inderdaad, familie van. Of ze ook een beetje kan schilderen, komt ze vertellen in tekst en uitleg. Verder een nieuwe vertaalplaat. En vanwege Dierendag veel dierenplaatjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 11 uur.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur had doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Swippertjen. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gedaan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
1: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
2: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 1 uur.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 2:00.
8: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan 1/4 van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.